0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde 2 nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is dat bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho Gonzalez en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaart Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegens in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de waaghals te arresteren en de vlag weer weg te halen. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven hun visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steenbergen scherpte eerder deze zomer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan en toonde bij het Open NK opnieuw haar veelzijdigheid. Ze noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 27,4 seconden... waarmee ze Tessa Giele en Maaike de Waard voorbleef. Ze richt de blik inmiddels op een nieuwe poging om haar eigen mondiale toptijd op de 100 meter vrije slag verder aan te scherpen. Zelf houdt ze de verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6.37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. Nu ze officieel weer terug is in de sport.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
0: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudige landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interlands zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sport. Meer muziek. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. 2 agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika, maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11 uur plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2 uur 's nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest aan de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uitte twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoletto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Free Radio is sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht 2 mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Er was daar een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En het is een traditie op de Amerikaanse nationale feestdag, een hotdog-eetwedstrijd. In New York wist de Amerikaan Joey Chestnut zijn titel te verdedigen. Hij at 66 hotdogs in 10 minuten. Hoewel hij blij is dat hij heeft gewonnen, baalt hij dat hij zijn record niet heeft verbeterd. Dat staat op 76 hotdogs. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft veel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde twee nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is daar bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
6: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongeveegd doordat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd, dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de 3e. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Dit is het programma voor vanavond en voor vannacht. Om 10 uur speelt Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur speelt Mexico tegen Engeland.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho Gonzalez en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaart Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegens in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kärger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog 1 keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: In de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
14: Grand Prix Radio.
15: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd, dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de 3e. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Dit is het programma voor vanavond en voor vannacht. Om 10 uur speelt Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur speelt Mexico tegen Engeland.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven hun visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steenbergen scherpte eerder deze zomer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan en toonde bij het Open NK opnieuw haar veelzijdigheid. Ze noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 27,4 seconden... waarmee ze Tessa Gielen en Maaike de Waard voorbleef. Ze richt de blik inmiddels op een nieuwe poging om haar eigen mondiale toptijd op de 100 meter vrije slag verder aan te scherpen. Zelf houdt ze de verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6:37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. Nu ze officieel weer terug is in de sport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Marokko-fans in heel ons land hebben gevierd dat Marokko door is naar de kwartfinale van het WK voetbal, maar op sommige plekken liep het uit de hand. Zo werd de politie in de Schilderswijk in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Bijna 30 relschoppers zijn opgepakt. Ook in Utrecht en Rotterdam sloeg de sfeer om en greep de ME in. Hoeveel mensen daar zijn opgepakt is niet duidelijk. De politie zegt dat de meeste Marokko-fans in ons land gewoon feest vierden na de 3-0 winst op Canada. In de kwartfinale spelen de Marokkanen tegen Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. In Assen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij bij een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee binnen ruzie en liep het buiten verder uit de hand. Daarbij werd gestoken. En een gevaarlijke actie van een man in Parijs die gisteren de Eiffeltoren beklom en daar de Amerikaanse vlag heeft opgehangen. Een deel van de Eiffeltoren werd ontruimd. Of de beklimming iets te maken had met het vieren van 250 jaar Verenigde Staten, weten we niet. De man is in elk geval opgepakt. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd, dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi twee keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de derde. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Het programma voor vanavond en vannacht volgt. Vanavond staat Brazilië tegen Noorwegen om 10 uur op het programma. Vannacht speelt Mexico tegen Engeland om 2 uur.
4: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een tweejarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Hoor ik daar een barbecue-alarm? weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
12: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudige landskampioen uit Istanbul legt naar verluidt 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interlands zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: The stories are true.
13: The story has just begun.
14: Disney's Vaiana komt tot leven.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
19: Grand Prix Radio.
20: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd, dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de derde. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Vanavond staat Brazilië tegen Noorwegen op het programma om 10 uur. Vannacht neemt Mexico het om 2 uur op tegen Engeland.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uit de twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoletto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is DAB+ Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. Toen de ME erbij kwam, werd het weer rustig. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld twee agenten en een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assem zijn vannacht twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. En uren later dan gepland heeft president Trump zijn toespraak gehouden op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er was noodweer in Washington en daarom moesten duizenden bezoekers op het festivalterrein worden geëvacueerd. Na de speech van Trump werd de Amerikaanse feestdag afgesloten met een grote vuurwerkshow. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd, dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi twee keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de derde. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Om 10 uur speelt Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur speelt Mexico tegen Engeland.
3: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Renew. ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
16: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
17: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
18: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.

0: retour.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
8: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
9: Grand Prix Radio.
10: WK Update. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer... en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de 3e. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd, dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Vanavond om 10 uur speelt Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur speelt Mexico tegen Engeland. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft veel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur

0: niet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
1: Dit is
2: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 relschoppers opgepakt. De avond begon nog feestelijk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. 3 mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. En de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. In Washington werd het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow na een speech van president Trump. Die was vanwege noodweer boven Washington uren later dan gepland. In zijn toespraak zette Trump zijn politieke tegenstanders weg als communisten. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Frankrijk heeft moeizaam met 1-0 gewonnen van Paraguay. Kylian Mbappé benutte 20 minuten voor tijd een strafschop. Dat was de enige treffer van de wedstrijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Unahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de 3e. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure.
4: Het programma voor vanavond en vannacht. Vanavond speelt Brazilië tegen Noorwegen om 10 uur. Vannacht speelt Mexico tegen Engeland om 2 uur.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
21: I am Vaiana of Motunui.
22: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
23: See her light up the night in the sea. She calls me.
24: The ocean chose you.
22: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
25: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde twee nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is daar bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
18: WK Update.
19: Frankrijk heeft moeizaam met 1-0 gewonnen van Paraguay. Kylian Mbappé benutte 20 minuten voor tijd een strafschop. Dat was de enige treffer van de wedstrijd.
20: Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales.
19: Na rust scoorde Azzedine Ounahi twee keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de derde. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure.
20: Het programma voor vanavond en vannacht. Om 10:00 speelt Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2:00 staat Mexico tegen Engeland op het programma.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho Gonzalez en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaart Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegens in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
1: Dit is
0: jouw sportradio. I said

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam is een overwinningsfeest van Marokko-fans in één klap geëindigd na een heftig ongeluk. 3 mensen raakten zwaar gewond. Op een druk plein botste iemand op een scooter tegen 2 jongeren op een fatbike. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er volgens het parool alle 3 slecht aan toe. In een paar andere steden braken rond het Marokkaanse voetbalfeest ongeregeldheden uit. Daarbij zijn tientallen relschoppers opgepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. 2 agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. En president Trump heeft in zijn speech op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zijn bekende speerpunten herhaald. Zo waarschuwde hij voor het communisme en voor fraude bij de volgende Amerikaanse verkiezingen. Trump's speech buiten op de National Mall was uren later dan gepland. Er was noodweer boven Washington. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd, dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de 3e. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Dit is het programma voor vanavond en voor vannacht. Om 10 uur speelt Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur speelt Mexico tegen Engeland.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Zo, waar is het warm? Mooi daar de barbecue aan. Op de vetten!
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Fijne verjaardag.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks, voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Grand Prix Radio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: Het zal je niet verbazen. De Tour de France die begonnen is. De Grand Prix die verreden wordt op Silverstone. Vooruitkijken, maar toch nog even terugkijken.

0: lekkere muziek voor op een zondag zoals deze. Het is bewolkt, tenminste, als ik hier aan mijn raam kijk, is het bewolkt. Zo'n typisch Hollandse, Nederlandse zondagmorgen. Beetje sompig, bedompig. Deze zondag trouwens ook de perfecte manier om gewoon te starten met heel veel sport en koffie en classics. Dus dat gaan we ook doen. Komende twee uur word je namelijk helemaal bijgepraat over de Formule 1 op Silverstone. De Tour de France, WK voetbal. We hebben ook nog bijvoorbeeld de start van de Eredivisie. Want er zijn wat oefenwedstrijden geweest. Nou, mocht je het gemist hebben, Max Verstappen kwam gisteren helaas niet verder dan P7. Ja, en voor veel mensen is 7 ook het geluksgetal, dus wie weet. Maar hij is toch wel zuur na die goede sprintkwalificatie die hij had op P3. Kimi Antonelli was uiteindelijk de snelste, gevolgd door de twee Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. En de Mercedes-teamgenoot van Antonelli, George Russell, kon wederom het tempo niet volgen. Reed uiteindelijk de vierde tijd. En over Russell gesproken, die zagen we in Q1 nog hele bijzondere dingen doen. Hij ging de muur in en dat was heel gek. Ja, laat ik zo zeggen, het moment was heel gek zoals het eruit zag. Waar hij de baan afging en zelfs dus ook voorvleugelschade opliep. Ja, ik ben toch wel een beetje benieuwd wat nou de oorzaak daarvan was. En of Russell eventueel een keer zou kunnen zeggen, ja, nou, een hele domme fout van mezelf. Dus laten we het even vragen aan de man himself. George, wat gebeurde er nou precies?
1: I don't know. I mean, I've raced here for 12 years. And I've never locked up once in that corner before. So we made some changes to the setup. It was probably more extreme than we thought. I don't know what happened, but it was weird.
0: Ja, je hoorde George Russell tegenover Sky Sports en wat ik al verwachtte.
2: Ja, het is van alles niet goed. Heel raar. Ik rijd 12 jaar auto, zeg maar als autocoureur. En ik heb dan nog nooit meegemaakt. Zo bijzonder, zo raar.
0: Nou goed, iedereen krijgt dus weer de schuld, behalve George Russell zelf. Het blijft leuk, maar George kon zijn weg wel weer vervolgen en kwalificeerde zichzelf op P4. Toch zit hij wel dik 3,5 tiende achter zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Dus de vraag is, had Russell dan nog schade overgehouden aan die Q1-crash? Verklaart dat misschien waarom hij zo ver achter Antonelli staat? Nou, zeg het maar, George.
1: No, I mean, this whole weekend we've been struggling with straight line speed. We don't know why. Compared to all the other Mercedes cars losing, I mean, you look at the speed traps, you know, 6K in the last sector, 3K in the middle sector. There's a couple of attempts over the lap compared to all the other Mercedes cars. So I don't really know why that is. The team are working super hard to try and understand. This morning we thought we found the problem because it was there yesterday. But it wasn't the issue, so yeah, not making things easier.
2: Maar onthoud altijd één ding. Wat er ook gebeurt met het karretje van George Russell. Het is nooit zijn fout. Het is nooit zijn fout. Nee, heel raar. Nee, ook zijn eigen stal zei op een gegeven moment, George, je kunt gewoon doorrijden. Kijk, als de auto stuk is, dan zegt de stal ook niet tegen jou, George, kom maar gauw binnen, want er is wat mis met die auto. Nee, er was gewoon niks mis met die auto. Er was wat mis met de rijder. Maar goed, toch lijkt de Mercedes de overspeed te hebben om gewoon een 1-2'tje te pakken. Daar is in ieder geval alles aan gelegen. Later deze ochtend vragen we nog heel even aan de Mercedes-teambaas Toto Wolff of hij nog verwacht dat Ferrari zich zal gaan mengen in de strijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Noud van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen erbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Lekker heroïs. The Eye of the Tiger. Je hoort de Survivor bij Grand Prix Radio. Coffee and Classics. Ik zit even te kijken naar buiten. Het is een beetje,
1: ik zei het net ook, het is een beetje rare
0: zondagmorgen. Het is niet echt dat je zegt van dit is nou een juli zondagmorgen. Nee, dat is het allerminst zelfs. We proberen een klein beetje dan maar de zon erbij te drinken. Alhoewel, die schijnt er de komende dagen weer volop bij te komen, dus geen paniek. Tijd voor het WK voetbal. Marokko en Frankrijk zijn de eerste twee landen die de kwartfinales van het WK hebben weten te bereiken. Marokko versloeg gisteravond met ruime cijfers de 3-0. Een van de gastlanden van dit toernooi, en dat is Canada. Na een vrij moeizame eerste helft vielen alle doelpunten naar rust. En de eerste helft was er eigenlijk gewoon een beetje saai. Een beetje niet des Marokko. Saibari er ook uit. Ik vond het vrij ongemakkelijk om naar te kijken. Ik heb ze toen zien spelen tegen Brazilië. Toen dacht ik, dit zou wel eens de kampioen kunnen gaan worden. Ik vond Marokko echt toen heel kampioenwaardig spelen. Maar goed, gisteren in de eerste helft dus niet. Uiteindelijk had de matige eerste helft van Marokko geen gevolgen. In de tweede helft was het Assedine Ouani, die met twee treffers toch echt wel de grote man was van de wedstrijd. Terwijl invaller Soufiane Raimi de eindstand bepaalde in de slotseconde. Eén van de topspelers was Brahim Diaz. Die was ook nog goed voor twee assists. Hij kwam na afloop voor de microfoon van de NOS en sprak over de wedstrijd.
2: It was a great game. I think it was the first half was difficult. Difficult because, you know, they put pressure on us. And after the mentality of us, it was amazing. And this is what we will need in the quarterfinals. This workout has been amazing because all the team has put pressure in every big team. And I think, you know, Canada make a good work in the first half. But like I said, the most important is the mentality of the team, and we show this mentality, which it will help, you know, and because in football you have in every detail you have a bad situation, but after is how you head up, and we did so good.
0: Brahim Diaz, ja, hij speelt voor Real Madrid, de koninklijke uit Madrid, en hij zit ook heel veel in Spanje. Dat hoor je ook wel, dat de Spangles van hem. Die deelde de complimenten uit aan de mentaliteit van zijn ploeggenoten. Toch zal het Marokkaanse elftal niet helemaal blij zijn met deze overwinning. Sterspeler Ismaël Saibari viel namelijk al uit na 20 minuten met een hamstringblessure. En hij lijkt waarschijnlijk toch ook niet fit te zijn voor de volgende wedstrijd tegen Frankrijk. Ja, en dat is niet de minste. Het is toch een grote domper voor zowel Marokko als voor Saibari. Frankrijk wacht in die kwartfinale tegen Marokko. Zij wonnen overigens helemaal niet makkelijk van Paraguay. Kylian Mbappé maakte 20 minuten voortijd vanaf de strafschopstip het enige echte doelpunt van de wedstrijd, waarin Frankrijk 90 minuten lang te hoop liep tegen de muur van Zuid-Amerikanen. En die voetbalde vrij fel. Verdedigde ook fel. En probeerde vooral te ontregelen, zoals we dat kennen van Zuid-Amerikanen. Het was echt een wedstrijd van weinig hoogstaand voetballend niveau. Juist heel veel vuil spel en een aantal opstootjes. En soms moest ik terugdenken aan de finale van 1978... toen wij tegen Argentinië moesten spelen. In Argentinië. Het was een beetje ook zo'n wedstrijd. Dat was niet mooi. Het was geen mooi oranje voetbal. Nee, dat was echt gewoon stel Argentijnen met de mes tussen de tanden. En hopelijk wordt de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko een stuk spectaculairder om naar te kijken. Maar dat is denk ik ook niet heel erg moeilijk. Want slechter dan die wedstrijd van gisteravond, dat kan bijna niet.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: liggen. Lidl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: Grand Prix Radio.
20: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd... dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé 20 minuten voor tijd.
0: Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de derde. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Vanavond om 10 uur speelt Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur speelt Mexico tegen Engeland.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alweer file bij de Duitse grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier oponthoud. En een korte file op de A27 Utrecht-Gorkum voor de afsluiting. Bij knooppunt Everdingen ook 5 minuten verdraging.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rick van Veldhuizen.
24: Tot 11 uur hebben we het over etappe 1 van de Tour de France en Formule 1.

0: Eigenlijk hadden we hier Queen moeten draaien, de Bicycle Race. En waarom? We gaan het namelijk hebben over de eerste etappe van de Tour de France, die ten prooi is gevallen aan Jonas Vingegaard en zijn Visma Leasebike. De Deen zette namens de Nederlandse ploeg de snelste tijd neer in de startplaats van de Tour van dit jaar, Barcelona. En bemachtigde zo de gele trui. En voor Vingegaard, tweevoudige winnaar van de Tour, is het de eerste keer sinds 23 juli 2023... dat hij weer de gele trui mag aantrekken in die Tour de France. Toch wel de belangrijkste Tour die er is in het hele jaar. Een flinke tijd geleden dus. Hij heeft het allemaal vrij zwaar gehad de afgelopen jaren. Maar, zoals we gisteren ook al zeiden in Coffee & Classics, Jonas lijkt weer in topvorm. Vingegaard reageerde na afloop dan ook heel erg blij, onder andere tegen de NOS.
1: It's amazing. For me, this is maybe one of the most beautiful jerseys in cycling. The yellow jersey is the one you really want to wear. Of course, there's also a lot of other jerseys, obviously. But for me, as a GC rider, I think this is the most possible. It's just amazing to be back in yellow and to win the team time trial with the team is something we can be extremely happy about.
0: Ja, dat kun je zeker, want de Nederlandse ploeg van Vingegaard reed een uitstekende tijdrit en zette de kopman goed af in de finale, waar de Deen zelf naar de snelste tijd moest gaan rijden. En op die listige helling naar de finish hield hij een voorsprong van enkele seconden vast op de Italiaan Ganna, die door een knappe rit van zijn Britse ploeg lange tijd de snelste tijd had staan. Maar Vingegaard, hè? Vingegaard heeft dus een eerste tikje uitgedeeld aan de concurrentie, aan Pogacar dus. Winnaar van de laatste twee edities van de Tour de France, die op 12 seconden afstand wel in de buurt bleef van de Deen. In het flash-interview na afloop kreeg Pogacar de vraag of hij, dit nou voelt als een teleurstelling of niet.
1: No, I'm really happy with this super good performance. Of course, you always aim for the victory, but I think we did a really good super team time trial. And I think it's just, I'm super happy also the day is over. It was, it's super, it's really hard to do this day. It's long and you prepare for just these 20 minutes with the team. It's really stressful and, I enjoyed it today. It was a long time since I did a team time trial and actually it was really good performance and we can be happy with today and go really motivated for the next days.
0: En zo is het, want de Tour wordt niet gewonnen in één etappe, maar over 21 etappes. Ja, en de weg naar Parijs is nog lang en niemand wacht op iemand in de Tour de France en meer van dat soort clichés. En er is dus nog een lange weg te gaan die vandaag wordt vervolgd met etappe nummer 2. Die vanmiddag om 1 uur van start gaat. En deze tweede etappe is trouwens ook een van de etappes waar Mathieu van der Poel op voorhand een kans lijkt te hebben op een ritzegen. Of Van der Poel daar zelf ook zo over denkt, dat hoor je zo meteen hier bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Diamond League-wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstoosster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Wout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagden ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschappen in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Eigenlijk een liedje van Max Verstappen. No worries, no worries, no worries. Nee, Max, maak je geen zorgen. Komt allemaal goed, hoor. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Eerst even andere zaken die verband houden met de Formule 1. Zoals het feit dat we natuurlijk dit weekend de race laten plaatsvinden op dat prachtige circuit van Silverstone, waar Kimi Antonelli vanmiddag vanaf de pole position zal mogen starten. In tegenstelling tot de sprintkwalificatie wist hij Lewis Hamilton nu wel te verslaan. Hamilton kwalificeerde zich op P3 achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Misschien toch wel een kleine teleurstelling voor Hamilton, die natuurlijk op pole stond voor zijn sprintrace. En voor de microfoon van F1.com gaf de Brit tekst en uitleg waarom hij tijdens de kwalificatie slechter voor de dag kwam dan tijdens zijn sprintkwalificatie.
1: It's not as good as yesterday. Yesterday just felt the car was really well together, so well balanced, and just from one session to the other, just getting quicker and quicker. And today I was struggling on the braking. The car was snapping or locking, and just wasn't underneath me the same.
0: Nee, en toch staat Hamilton gewoon op P3. En ja, het is een beetje Russeliaans wat ik af en toe hoorde, maar er is nog wel het een en ander mogelijk volgens Lewis. Mercedes leek tijdens de sprint wel de overhand te hebben op Ferrari, maar daar komt alleen geen strategie bij kijken. Dat is vanmiddag wel het geval. En dus vragen we aan Lewis: kan je vechten om de overwinning, of is dat gewoon wishful thinking?
1: I'm not trying to be negative, but the Mercedes is just flat out quicker. And if we're not able to just get him on the first lap, he'll just disappear into the distance.
0: Okay, duidelijk, dat staat genoteerd. Hamilton legt dus duidelijk de favoriete rol bij Mercedes, en terecht overigens. Denkt Mercedes-teambaas Toto Wolff, ja, Toto Wolff, maar we noemen hem Wolff, daar net zo over? Heeft Mercedes de overhand op Ferrari en ook vooral de race pace?
2: Yeah, I think we're going to see some yo-yoing at the beginning between the cars, which makes it made the baby race so exciting today. And you cannot discount them. In my opinion, you saw the speed that Lewis had today. We need to hope for reliability tomorrow in the race. Also, you know, we only clock those results when we cross the line. So all of that is going to play a role.
0: Ja, selbstverständlich, Herr Wolff. Aldus Toto Wolff in gesprek met Sky Sports. Hij denkt dus dat er, net zoals tijdens de babyrace, zoals Toto de sprintrace noemt. Ik dacht zelf dat hij die Lego-race bedoelde, maar hij bedoelde dus de sprintrace, de babyrace. Dat er weer een soort van yo-yo-racing gaat plaatsvinden aan het begin van de race. We dachten dat we er vanaf waren, maar helaas. Maar ja, sowieso, weet je, ik heb het gevoel af en toe dat we met de Formule 1 momenteel een beetje aan dagkoersen doen. Heb je de ene dag een superkarretje, de volgende dag is, of beter gezegd de week daarop, is het gewoon helemaal waardeloos. Dus ja, ik denk toch dat ieder circuit heel erg op zichzelf staand is, en dat je daardoor dus niet een, ja, een generieke auto kunt hebben. Dat is sowieso al een probleem. Laat staan de problemen bij Red Bull, maar dat is een heel ander verhaal. Als het maar wel dicht bij elkaar blijft deze middag, dan vind ik trouwens alles prima. En hopelijk krijgen we een spectaculaire race voorgeschoteld, zoals wel vaker gebeurt op Silverstone. Vanmiddag om 4:00, dan gaan de lampen uit. En dan hoor je dat natuurlijk ook hier bij Grand Prix Radio live, jouw sportradio. Het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En Olaf en Jack zullen trouwens ook een voorbeschouwing verzorgen. Vanaf 3:50, die kun je dan ook hier horen op jouw Grand Prix Radio. Straks in uur nummer 2, dan hebben we de reactie van Max Verstappen nog voor je. Zoomen we verder in op de tweede etappe van de Tour de France die vandaag verreden wordt. En bespreken wij de eerste oefenwedstrijden van de diverse Eredivisie-ploegen. Dat zometeen hier in uur nummer 2.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het noordoosten van Brabant zijn twee doden gevallen bij een auto-ongeluk. Een van de slachtoffers is een jongen van 15 uit Uden. De auto botste vanochtend in het dorp Zeeland tegen een boom en vloog daarna in brand. Hulpdiensten zochten in de omgeving naar nog meer slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. De viering van de verjaardag van Amerika is gisteravond in mineur geëindigd op Coney Island bij New York. Iemand opende daar het vuur en raakte zeker 8 mensen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. De jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In Assen raakten vannacht 2 mensen gewond bij een steekpartij. Daar zijn nu 3 verdachten voor opgepakt. Ze komen allemaal uit Assen zelf. Reden voor het geweld zou een uit de hand gelopen ruzie zijn in een café. Wat er precies is gebeurd en wie er heeft gestoken, weten we nog niet. En dagen na de uitschakeling op het WK zitten veel spelers van Senegal nog altijd noodgedwongen in Amerika. Eigenlijk zouden ze na het verlies tegen België meteen naar huis gaan, maar op de luchthaven ontdekten ze dat hun eigen voetbalbond de terugvlucht niet geregeld had. Sommige spelers hebben daarom maar zelf iets geboekt. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Frankrijk heeft moeizaam met 1-0 gewonnen van Paraguay. Kylian Mbappé benutte 20 minuten voor tijd een strafschop. Dat was de enige treffer van de wedstrijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Unahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de 3e. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Het programma voor vanavond en vannacht. Vanavond staat Brazilië tegen Noorwegen om 10 uur op het programma. Vannacht neemt Mexico het om 2 uur op tegen Engeland.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 5 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 5 minuten extra reistijd. Verder is de N256 Zierikzee-Goes dicht bij Colijnsplaat, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo ook 3 kilometer file en 10 minuten verdraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A50.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
17: Het strand, propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
25: Als je Vodafone Mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel €20 korting.
26: Elke maand weer.

0: Rick van Veldhuizen.
1: Ja, die rare voetbalfocus die we momenteel hebben, die ligt voornamelijk op het WK voetbal in Canada, Mexico en Amerika. Maar we vergeten dat we ook alweer begonnen zijn met de voorbereidingen voor onze eigen eredivisie. Zometeen meer. Groningen.

0: beter samen met jou. Dat hebben we ook als mensen van de radio. Vinden we fijn als de luisteraar er ook bij is. Ook hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Uur nummer 2 van Koffie en Classics. Voor deze zondag 5 juli 2026. Wederom zonder Rob van Zomeren. Maar die is er volgende week weer. Mijn naam is Rick van Veldhuizen. En we gaan ons bezighouden met de voorbereiding voor het nieuwe eredivisieseizoen. Die is namelijk in volle gang. Gisteren werden bij een hoop clubs de eerste oefenwedstrijden al afgewerkt. Zo speelde PSV 1-1 gelijk tegen de Belgische Royal Antwerp. Excelsior won met 3-2 van Cambuur Leeuwarden. Willem II verloor met 2-1 van de Quick Boys uit Katwijk. Telstar verloor met 2-1 van Almere City. AZ speelde met 3-3 gelijk tegen het Belgische AA Gent. En ga zo maar door. Ook Feyenoord en Ajax kwamen in actie. Die wil ik er toch even uitlichten, omdat we daar ook de interviews bij hebben. We beginnen met de ploeg uit Rotterdam-Zuid, waar Giovanni van Bronckhorst voor de eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer weer langs de lijn mocht staan. Feyenoord begon ook meteen goed. 6-0 eindigde de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. En na afloop kwam Van Bronckhorst voor de microfoon van Feyenoord One en werd hem gevraagd hoe hij nu al naar de wedstrijd heeft gekeken.
1: Goed. Ik denk dat we natuurlijk een beetje een stroef veld hebben. Ik begin niet, maar ik zag wel terug wat we wilden zien. Hè. Snel spel, direct spel, zeker in omschakelmomenten. En ik denk dat we een paar goede goals maken, heel veel kansen creëren. Dus al met al wel positief.
0: Nou, dat is voor de fans van Feyenoord in ieder geval heel goed om te horen. Natuurlijk zegt zo'n oefenwedstrijd niet superveel. Dat zullen ze ongetwijfeld ook bij Ajax zo denken. Tenminste, dat hoop ik. Want ze verloren gisteren met 3-1 van het Griekse Panathinaikos. En ook bij de Amsterdammers stond trouwens de nieuwe trainer Mitchell voor het eerst langs de zijlijn. Helaas, geen perfecte start voor hem. En na afloop vertelde Ajax-verdediger Jury Regeer bij ESPN over waar hij tevreden over is en welke verbeterpunten hij zag in de eerste oefenwedstrijd van Ajax voor dit seizoen.
2: Ja, ik denk dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering. De eerste helft was wisselvallig, in het druk zetten ook vooral. Ja, daar wordt bijvoorbeeld iets anders verwacht dan wat we gewend zijn. Dus daar moeten we ook fine-tunen met z'n allen nog. Maar dat is denk ik logisch na de eerste wedstrijd. Maar bovenal, je hebt weer een minuut in de benen. Maar je wil ook de oefenwedstrijden gewoon winnen. En uiteindelijk staat er vrijdag nu weer een wedstrijd voor de deur. Eerst een pittig trainingskamp denk ik te verwachten. Dus uiteindelijk zullen we de volgende wedstrijd ook weer heel snel moeten laten zien. De verbeterpunten.
0: En dan merk je ineens dat ik toch een stukje ouder ben dan heel veel van onze luisteraars. Want ik moet ineens terugdenken aan, ik dacht 2 juni 1971, de Wembley Arena in Londen. Dat Ajax speelde tegen Panathinaikos om de Europa Cup 1 toen nog. Ja, dus vandaar dat ik ook met hele andere ogen naar kijk. Maar goed, het Panathinaikos van toen is ook weer iets anders dan het Ajax van nu. Dus we snappen het allemaal wel dat de tijd zaken heeft overgenomen. De volgende oefenwedstrijd van Ajax is aanstaande vrijdag alweer tegen AEK Larnaca uit Cyprus. Overigens nog wel leuk, Stefan de Vrij kwam tegen Ajax voor de eerste keer in actie in het shirt van Panathinaikos. Na 12 jaar in Italië te hebben gevoetbald, koos De Vrij voor de overstap. De overstap maakte hij van Inter Milan naar de Griekse ploeg. En tegenover ESPN legde hij uit hoe de transfer tot stand is gekomen.
3: Ik was toevallig op vakantie in Athene en toen begon het een beetje te spelen. Ik liep uit mijn contract en dan ga je toch wel over nadenken op dit punt van mijn carrière wat ik wilde. En ik zocht. Ik wilde weer ergens belangrijk worden afgelopen jaar bij Inter. Helaas niet zoveel gespeeld. Dus toen vond ik deze mooie club, historisch grote club, die al heel lang niet wint. Niet heeft gewonnen. En ze hebben een heel mooi project. Ze zijn een goede weg ingeslagen met nieuwe directie. Maar ook nieuwe, jonge, moderne trainer. Dus dat sprak me allemaal goed aan. En, dat voelde gelijk allemaal heel goed. En wat ik zei, ik was in Athene op vakantie. Dat is natuurlijk ook een fantastische plek.
0: Ja, fantastische plek. Hij staat er op de Acropolis. En ineens ziet de voorzitter van Panathinaikos, wat ook gewoon heel toevallig uit Athene komt. Je ziet daar ineens Stefan de Vrij staan en die zegt tegen zijn mensen, ja, we moeten Stefan de Vrij even gaan vragen. Ik vind het net iets toevallig, sorry hoor, maar ik vind het wel een mooi verhaal. Stefan de Vrij gaat naar Panathinaikos Athene, terwijl hij op vakantie was in Athene. Nou ja, dat kan geen toeval zijn. Dat is een match made in heaven, beste Stefan. Nou, laten we hopen dat hij zijn carrière daar mooi verder kan voorzetten. Belangrijk geweest voor Feyenoord, voor Inter Milan en nu waarschijnlijk voor de Grieken. We gaan het meemaken. Helaas heeft hij Oranje dit keer niet niet mogen halen. Maar ja, was ook voor korte duur geweest. Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rentree liepen in het verleden op niets uit, omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ook lekkere muziek op die radio. De Tour de France die is onderweg. Gisteren was de eerste etappe, die is afgewerkt. Een ploegentijdrit was dit, waarbij Jonas Vingegaard uiteindelijk wist te winnen. Mathieu van der Poel kwam als eerste van zijn ploeg over de finish en zette de op dat moment snelste tijd neer. En al vrij snel was dat niet goed genoeg voor de ritwinst. Een paar minuten later, nadat Van der Poel over de streep kwam, bleek Filippo Ganna een halve minuut sneller te kunnen dan Mathieu van der Poel, waarna Vingegaard er nog eens een keertje 8 seconden aan onderdoor ging. Nou ja, aan onderdoor ging. Hij ging onder die tijd door, anders klinkt het wel heel erg dramatisch. De tijd van der Poel bleek uiteindelijk genoeg voor de 11e tijd. Wat voor gevoel houdt hij daaraan over, Mathieu?
1: Ja, goed. We waren alleen een paar maanden sneller kwijt dan verwacht, waardoor ik ook nog een paar lange beurten moest doen. Ja, wat ik het eigenlijk niet meer moest doen. Dus dat kostte natuurlijk wel kracht. Maar ik denk dat we over het algemeen wel een oké tijdrit rijden. Dus we hebben er voor onze ploeg wel het maximale uitgehaald, denk ik.
0: En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, het maximale eruit halen. Je hoorde Mathieu van der Poel in gesprek met de NOS. En vandaag staat de tweede etappe op het programma. De deelnemers vertrekken uit de Spaanse stad, iets zuidelijker gelegen van Barcelona, Tarragona. En finishen na een afstand van 168 kilometer noordwaarts richting wederom Barcelona. Onderweg komen ze onder meer de beklimming tegen van de Côte du Château de Montjuïc. Ja, het is Catalaans, dus dat blijft een soort van Fries, maar dan voor Spanjaarden. En die komen ze daar tegen, wat in de finale natuurlijk voor een extra uitdaging gaat zorgen. Voorafgaand aan de Tour wordt deze etappe getipt als een van de grootste kansen voor Mathieu van der Poel om uiteindelijk een ritzege te pakken te krijgen. De vraag is alleen, denkt Mathieu daar zelf ook zo over?
1: Ja, dat is een etappe die in principe wel binnen mijn mogelijkheden kan liggen. Maar ja, het probleem niet, maar je hebt renners als Tadej en ook Vingegaard, Remco. Als die daar hun zin op zetten, wat dat tegenwoordig altijd het geval is, wordt het gewoon heel moeilijk. Maar ja, we gaan het wel proberen. Ja.
0: Het wordt moeilijk, maar we gaan het wel proberen. Hallo? Is dit Mathieu van der Poel? Hallo? Is dit de kleinzoon van de oude Raymond Poulidor? Serieus? Nou goed, laten we hopen dat hij straks iets positiefs aan de start staat. Niet van, ja, we gaan het proberen. Nee, we gaan er volle bak in. Nou goed, ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. Vanmiddag om 1 uur beginnen ze aan etappe nummer 2. Waarna ze aan het einde van de middag omstreeks 5:30 aan de finish worden verwacht in de Tour de France.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: geen weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ah, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
17: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
17: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
21: Zou 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
22: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
23: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
22: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
24: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: liggen Lidl's.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update.
5: Frankrijk heeft moeizaam met 1-0 gewonnen van Paraguay. Kylian Mbappé benutte 20 minuten voor tijd een strafschop. Dat was de enige treffer van de wedstrijd.
6: Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer... en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de 3e. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure.
7: Dit is het programma voor vanavond en voor vannacht. Om 10 uur speelt Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur speelt Mexico tegen Engeland.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A7 Heerenveen Den Oever op de Afsluitdijk. Richting Noord-Holland is de vertraging een kleine 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen 5 minuten op onthoud.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Rick van Veldhuizen.
10: In dit uur dat we vooruitblikken toch nog even terugblikken naar die vreemde

0: Evacuated Dancefloor, Evacuated Circuit, waar zometeen de Grand Prix van Silverstone op wordt verreden. Ja, laten we het hebben over de kwalificatie van Max Verstappen. Die was niet om naar huis te schrijven. Een beetje kleurloos eigenlijk. Het was P7 en voor het eerst sinds Baku 2024 werd Verstappen door een teamgenoot verslagen in Q3. Destijds nog door Sergio Perez en ditmaal door de Fransman Isaac Hadjar. Die hem 1/2 tiende voorbleef. Al voelde Verstappen tijdens de kwalificatie al dat er iets mis was met zijn Red Bull krachtbron. En nu zijn we natuurlijk wel heel erg benieuwd wat er allemaal tot deze slechte kwalificatie heeft geleid, Max.
1: Ja, yeah, 2 things. The whole session, like of course not a good balance, but at the same time terribly slow on the straight for whatever reason, even compared to the other cars. So we couldn't fix it from the first run till the end. Yeah, I mean, when you're slow in the straight here, you're more full throttle, you burn more battery. So it's just like a spiral, and it just gets worse and worse throughout, like to the end of the lap. It's like a double whammy, so it's like extra painful.
0: Extra painful. Ja, meerdere problemen die dus parten speelden bij Verstappen. Het stelde Red Bull in aanloop naar de race toch wel even 2 vragen. Ten eerste heeft teambaas Laurent Mekies na afloop van de kwalificatie al laten weten dat het team gaat onderzoeken wat nou precies de diepere oorzaak is. Samenhangend met het antwoord op die vraag moet Red Bull beslissen of Verstappen de Britse Grand Prix met deze motor gaat afwerken of niet. Of dat het gewoon Parc Fermé wil verbreken voor een power unit wissel en de veranderingen ook gaan toepassen aan de setup. Verstappen had daar zelf ook al initieel ideeën over. Zo zei hij tegenover de schrijvende pers. Het volgende, hij heeft geen zin om morgen zo te racen, zei hij gisteren, als we de auto hetzelfde laten. Het liefst zou ik alles veranderen. Als ik nu P7 sta, dan blijf je daar ook rijden. Dan val je misschien nog een plek terug zelfs, en dat is het dan. Dus op dat gebied heb ik liever dat we dingen gaan aanpassen. Het is dus nog even afwachten of...

Verstappen alles gaat veranderen en daardoor dus vanuit de pitstraat zal moeten starten. Gelukkig zijn er genoeg inhaalmogelijkheden op Silverstone, dus dat is dan nog mogelijk. Dan kunnen we ons op gaan maken voor de welbekende Verstappen inhaalrace. En om 3:50, als de voorbeschouwing op de race hier op Grand Prix Radio begint, dan zal die keuze uiteindelijk bekend worden gemaakt. Wordt het Parc Fermé doorbroken? Olaf en Jack zullen dan alle laatste ontwikkelingen met je delen. Vanaf 4:00 gaan de lampen uit op Silverstone. En ja, je hoort alles hier natuurlijk bij Grand Prix Radio. Met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Maar je hoort dus ook of Max Verstappen vanuit de pitstraat gaat starten of niet. Dat allemaal hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Nou, het is voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.

0: Bob Marley en de Wailers hoorde je bij Grand Prix Radio. Wat zij doen hier bij een sportzender, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ze deden hele slechte dingetjes. Smoking, smoking, smoking, it's good for the brain. Jawel. Naast het wielren- en Formule 1-spektakel van vanmiddag belooft vanavond ook nog een spektakel te gaan worden met twee prachtige WK-wedstrijden op het programma. Om 10:00 vanavond hebben wij eerst Brazilië tegen Noorwegen. Een wedstrijd die, denk ik, beide kanten op kan gaan. De ene club is meer gestileerder en de andere zijn keiharde werkers, keiharde roeiers, met één afmaker, Erling Haaland. En ook vannacht om 2:00 staat er een verhit duel op het programma met Mexico tegen Engeland. En die wedstrijd wordt gespeeld in Mexico, het midden van Amerika. Dus de Engelsen kunnen hun borst gaan nat maken. De Mexicanen hebben tot nu toe ook geen enkel doelpunt tegengekregen dit WK. En ik zag hoeveel moeite Engeland had, ook met Ghana. Dan geef ik Mexico echt wel wat kansen. Harry Kane zal met zijn ploeg dus aan de bak moeten. En dat besefte hij ook tijdens de persconferentie.
1: Mexico is as big as it gets, maybe in the World Cup. The atmosphere is going to be incredible. It's going to be tough for many different reasons. But ultimately, this is, you know, if you want to be world champions, you have to go through tough games. And, you know, two good teams, Mexico at home. So we have to be ready.
0: Dat moet je zeker, ja. Het wordt een spannend duel. Alhoewel, ik had het net over Ghana. En Ghana is toch echt een andere club dan Mexico. Mexico is toch meer gestileerd. Misschien toch ook wel een club dat Engeland beter zou kunnen liggen. Tenzij weer die typische Midden- en Zuid-Amerikaanse streken worden geleverd. Waarbij er een grote toneelschool gaat beginnen en iedereen zich kapot begint te ergeren. Harry Kane en de zijnen moeten het weer gaan doen. En waarschijnlijk komt het weer op Harry Kane aan. Zoals het ook bij de vorige wedstrijd ging. Goed, dat was het voor vandaag. Coffee and Classics volgende week gewoon weer met Rob van Zomeren. Straks na 12:00 Robert Delor. Om 3:00 Alexander Stevens. Er staat hier niet eens een vraagteken achter.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan PN Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op de A13 bij Delft is gisteravond een heftig ongeluk geweest. Daarbij waren twee auto's betrokken en in één zat een kind dat zo zwaar gewond raakte dat het vanmorgen in het ziekenhuis is overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de snelweg. De politie is op zoek naar ooggetuigen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete mee. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. Op Coney Island bij New York is het gisteravond helemaal misgegaan toen mensen naar het vuurwerk stonden te kijken op de 4th of July, een nationale feestdag in Amerika. Zeker 8 mensen raakten gewond toen iemand daar het vuur opende. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen, de jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. En FIFA-baas Gianni Infantino geniet met volle teugen van het WK. Hij vindt het vooral geweldig dat de grote sterren het ook echt waarmaken. En tot op Messi, Mbappé, Haaland, Kane en Ronaldo. Infantino gaf ook een pluim aan de keeper van Kaapverdië, die uitgroeide tot de held van het WK. Eerst nog vaak bewolkt met lokaal een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Frankrijk heeft moeizaam met 1-0 gewonnen van Paraguay. Kylian Mbappé benutte 20 minuten voor tijd een strafschop. Dat was de enige treffer van de wedstrijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Unahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de derde. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure.
3: Het programma voor vanavond en vannacht.
0: Vanavond speelt Brazilië tegen Noorwegen om 10 uur. Vannacht speelt Mexico tegen Engeland om 2 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderloo en Otterlo is het oponthoud ook 10 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A50.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Oh oh, Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
13: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
17: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
18: Hey, dat is Tom die net parkeert.
19: Hey, oh, sorry.
18: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
21: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
22: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
21: Bestel je OBU op netlink.nl.
24: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Grand Prix Radio.
27: Robert Delor. Meerdere Formule 1-coureurs zijn kritisch op de sprintrace van gisteren in Engeland. Door de grote verschillen in energiemanagement was inhalen lastig. En daarom willen de rijders het sprintformat gaan evalueren. Zometeen meer Formule 1 voor je.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio in het weekend van de Formule 1 in Engeland. Met volop actie vandaag vanaf het circuit Silverstone. Vanmiddag om 4 uur gaan de coureurs daar de baan op voor de race met de Mercedes van Kimi Antonelli op pole position. En daarachter de Ferraris op de startgrid, beide, op plekje 2 en 3. Ja, Hamilton heeft zich als derde gekwalificeerd voor de race, maar in de sprintrace eerder dit weekend was hij nog de snelste. Voor de microfoon van F1.com gaf Hamilton tekst en uitleg over waarom het tijdens de kwalificatie slechter ging dan tijdens de sprintkwalificatie.
1: Yesterday just felt the car was really well together, so well balanced, and just from one session to the other, just getting quicker and quicker. And today I was struggling on the braking, the car was snapping or locking, and just wasn't underneath me the same.
0: Nee, toch staat Hamilton op de derde startplek vanmiddag en lijkt er misschien toch best wat mogelijk in de race. Ja, Mercedes oogde tijdens de sprintrace gisteren wel net iets sterker dan Ferrari. Maar daarin speelde de strategie natuurlijk geen rol gisteren. Ja. En vanmiddag is dat een heel ander verhaal. Dus is de vraag aan Lewis of hij kan meestrijden voor de overwinning vanmiddag.
1: I'm not trying to be negative, but the Mercedes is just flat out quicker. And if we're not able to get him on the first lap, he will just disappear into the distance.
0: Oké, duidelijk. Hamilton legt de favoriete rol dus vol bij Mercedes. En vooral bij Kimi Antonelli, die vanaf pole position start vanmiddag de race in Engeland. Om 4 uur is die live bij ons te horen met commentaar van Olaf.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse voetbalploeg ondervindt in Mexico de fysieke gevolgen van spelen op grote hoogte. Het team van bondscoach Thomas Tuchel bereidt zich voor op een wedstrijd in het Estadio Azteca. Een stadion dat ruim 2200 meter boven zeeniveau ligt. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De impact van de ijle lucht is voor de spelersgroep onmiskenbaar. Op deze hoogte is er minder zuurstof beschikbaar. Dat leidt tot een snellere verzuring van de spieren en verhoogde vermoeidheid. Tuchel merkt dat de fysieke belasting aanzienlijk zwaarder is dan in de lager gelegen speelsteden waar de ploeg eerder in actie kwam. Zelfs voor topatleten is het nagenoeg onmogelijk om het lichaam binnen enkele dagen volledig aan te passen aan deze omgeving. Het team ervaart klachten die typerend zijn voor verblijf op grote hoogte, variërend van hoofdpijn tot een moeizame nachtrust. De bondscoach erkent dat de spelers vooral tijdens de eerste trainingsminuten in Mexico direct voelden dat het ademhalen meer energie kostte. Waar het lichaam normaal gesproken weken nodig heeft voor een goede acclimatisatie aan de nieuwe omstandigheden, dwingt het speelschema de ploeg nu om binnen een zeer korte tijdsbestek te presteren. De Engelse staf kiest er daarom voor om de omstandigheden simpelweg te accepteren en de fysieke uitputting zo goed mogelijk te managen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio, richting half 1. Tijd om een broodje weg te werken voor de zondagse lunch. Eet smakelijk. En tijdens je lunch nemen we even wat sportnieuws met je door. We beginnen in de Formule 1, waar de sprintrace op Silverstone gisteren nog flink werd nabesproken. Meerdere coureurs zijn kritisch. Onder andere Oscar Piastri noemde de openingsronde zelfs gevaarlijk door de grote verschillen in energiemanagement. Inhalen was lastig en daarom klinkt de roep om het sprintformat nog eens goed onder de loep te nemen. Dan voetbal. De Franse bondscoach Didier Deschamps hield zijn hart vast gisteravond voor zijn sterspeler Kylian Mbappé in de wedstrijd tegen Paraguay. Volgens Deschamps hadden de tegenstanders het wel heel erg gemunt op zijn sterspeler Mbappé. Om blessures te voorkomen hield hij Mbappé dan ook extra goed in de gaten. En gelukkig is het ook allemaal goed gekomen, hè, dankzij een penalty 1-0 voor Frankrijk gisteravond. Dan op het WK morgen een heerlijke wedstrijd. Ja, Spanje tegen Portugal, een echte Iberische kraker. Spanje geldt wel als lichte favoriet, maar in dit soort wedstrijden weet je het natuurlijk nooit. Dat belooft dus 90 minuten spanning en misschien nog wel wat langer morgenavond. Spanje tegen Portugal. En vandaag trouwens ook, hè, twee achtste finales om 10 uur vanavond. Brazilië tegen Noorwegen en komende nacht Mexico tegen Engeland. Straks voor je meer over wielrennen. Want vandaag is de tweede etappe in de Tour de France. En het is vanmiddag meteen alle hens aan dek voor de klassementsrijders. Er staat namelijk een pittige heuvelrit naar Barcelona op het programma. Daarover straks meer hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten. Alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Bij Jumbo.

0: keukenlood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

0: 9. Lidl.
1: Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
6: Grand Prix Radio.
7: WK Update. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine.
8: WK Update.

0: Om 2 uur neemt Mexico het op tegen Engeland.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo staat er file voor de wegafsluiting op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Daar heb je bijna 10 minuten op onthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen ook 10 minuten. En door de afsluiting van de A50 file op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar ook een kwartier op onthoud.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Robert de Loor. Straks meer over etappe 2 in de Tour de France, want die is van

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, overal in Nederland via DAB Plus online. En natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. In het weekend van de Formule 1 in Engeland, met vanmiddag om 4 uur de race live bij ons. Met daarbij uiteraard het live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:45 dan beginnen ze al met de voorbeschouwing op die race. En ook vandaag etappe nummer 2 van de Tour de France. Ja, het is meteen alle hens aan dek voor de klassementsrijders. Er staat namelijk een pittige heuvelrit naar Barcelona op het programma. En gisteren was dus de eerste etappe van de Tour. En dat was een ploegentijdrit. En die werd gewonnen door Jonas Vingegaard. Hij reageerde de afloop heel blij tegenover onder andere de NOS.
1: It's amazing. Yeah, I mean, for me, this is... maybe one of the most beautiful jerseys in cycling. The yellow jersey is the one you really want to wear. Of course, there's also a lot of other jerseys, obviously. But for me, as a GC rider, I think this is the most possible. It's just amazing to be back in yellow and to win the team time trial with the team is something we can be extremely happy about.
0: Ja, dat kunnen ze zeker, want de Nederlandse ploeg van Vingegaard reed een uitstekende tijdrit en zette de kopman goed af in de finale, waar de Deen zelf naar de snelste tijd moest rijden en dat lukte. Vandaag dus etappe nummer 2 en voorafgaand aan de Tour werd deze etappe van vandaag getipt als één van de grootste kansen voor onze Mathieu van der Poel om een ritzege te pakken. Ja, de vraag is alleen, denkt Mathieu daar zelf ook zo over?
2: Ja, dat is een etappe die in principe wel binnen mijn mogelijkheden kan liggen. Maar ja, het probleem niet. Maar je hebt renners als Tadej en ook Vingegaard, Remco. Als die daar hun zin op zetten, wat dat tegenwoordig altijd het geval is, wordt het gewoon heel moeilijk. Maar we gaan het wel proberen. Ja.
0: Het wordt moeilijk, maar we gaan het wel proberen. Al dus Mathieu van der Poel bij de NOS. Vanmiddag dus etappe nummer 2 van de Tour.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshof direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in een systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan PN Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor mensen die geregeld naar een van de bezoekerscentra komen van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer heeft te weinig geld om ze open te houden. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers. Het Nederlandse reddingsteam keert rond deze tijd terug uit Venezuela. Ze kunnen ieder moment landen op vliegbasis Eindhoven. Het team bestond uit tientallen mensen en honden die zochten naar overlevenden van de aardbevingen van 1,5 week geleden. Ze hebben voor zover bekend niemand gevonden. Bij een groothandel in Stuttgart brak vrijdagavond brand uit en het vuur is nog steeds niet helemaal uit. De verwachting is dat het blussen nog uren duurt. In het gebouw zaten tientallen bedrijven die groente en fruit leveren aan de horeca. De schade loopt in de miljoenen. Niemand raakte gewond bij de brand. En het is nu eindelijk officieel. Oranje International Denzel Dumfries heeft zijn droomtransfer te pakken. Hij verhuilt internationale voor Real Madrid, waar Dumfries voor 4 jaar heeft getekend. De laatste keer dat de Nederlander uitkwam voor Real Madrid is alweer 15 jaar geleden. Dat was Royston Drenthe. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd, dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de 3e. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Het programma van vanavond en vannacht. Vanavond om 10 uur Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur Mexico tegen Engeland.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen.
13: 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
24: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
25: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Grand Prix Radio.
26: Robert Delor. De Engelse voetbalploeg heeft last van de hoogte in Mexico-stad. Spelers kampen met hoofdpijn en slapen minder goed. De Engelse bondscoach hoopt dat ze daar vanavond geen last meer van hebben. Want dan speelt Engeland de achtste finale tegen Mexico.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio in het weekend van de Formule 1 in Engeland. Met vandaag de race om 4:00. Dan gaan de coureurs de baan op. Met de Mercedes van Kimi Antonelli op pole position. En daarachter twee Ferraris op de startgrid. En in de kwalificatie gisteren ging George Russell in zijn Mercedes nog even van de baan. Dit is wat hij erover te zeggen had.
1: I mean, I've raced here for 12 years. And I've never locked up once in that corner before. So we made some changes to the setup. It was probably more extreme than we thought. I don't know what happened, but it was weird.
0: Het lag dus niet aan hem, al dus George Russell voor de microfoon van Sky Sports over zijn crash in Q1 gisteren. Gelukkig voor George kon hij wel verder in de kwalificatie, maar hij staat wel ver achter zijn teamgenoot op de startgrid vanmiddag. Kwam dat dan misschien door de schade als gevolg van zijn crash in Q1?
1: No, I mean, this whole weekend we've been struggling with straight line speed. We don't know why. Compared to all the other Mercedes cars losing, I mean, you look at the speed traps, you know, 6K in the last sector, 3K in the middle sector. There's a couple of attempts over the lap compared to all the other Mercedes cars. So I don't really know why that is. The team are working super hard to try and understand. This morning we thought we found the problem because it was there yesterday. But it wasn't the issue. So not making things easier.
0: George Russell was dat bij Sky Sports. Hij start de race vanmiddag vanaf plek 4. En voor hem staan dus twee Ferraris, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. En op pole position staat de Mercedes van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Om 4:00 vanmiddag is de race live bij ons te horen met commentaar van Olaf Mol en Jack Roy. En ze beginnen al om 4:30 met de voorbeschouwing.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena en Venus Williams komen niet meer in actie in het dubbelspel op Wimbledon. De Amerikaanse zussen hebben zich teruggetrokken voor hun partij in de eerste ronde in Londen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reden voor het afzeggen is een blessure bij Serena. De tennisspeelster kampt met knieklachten die ontstonden na haar eerdere optreden in het enkelspel tegen Maya Joint. Vanwege de regels is het voor Venus niet mogelijk om een vervangende partner op te roepen voor het toernooi. De tennisspeelsters zouden in de eerste ronde aantreden tegen de Argentijnse Solana Sierra en de Colombiaanse Camila Osorio, maar die partij gaat nu dus definitief niet door. Serena Williams reageert verslagen op het besluit. Ze laat weten het zeer spijtig te vinden dat ze zich moet terugtrekken. Ze omschrijft haar deelname aan het toernooi als een lang gekoesterde droom en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om fit aan de start te verschijnen, maar haar knie maakt verder spelen dus echt onmogelijk. Met dit vertrek komt een einde aan de rentree van de zussen op het gras in Londen. Serena was 4 jaar afwezig op Wimbledon. In het verleden wisten zij en haar 2 jaar oudere zus Venus samen 6 dubbeltitels te veroveren op dit Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1:30 op de meest relaxte dag van de week, de zondag. Tof dat je erbij bent. Laten we even wat sportnieuws doornemen. In de Formule 1 wordt de sprintrace van gisteren op Silverstone nog stevig nabesproken. Meerdere coureurs zijn kritisch. Onder andere Oscar Piastri noemde de openingsronde zelfs gevaarlijk door de grote verschillen in energiemanagement. En ook na de start was inhalen volgens de rijders allesbehalve eenvoudig. Dan de Tour de France. Mathieu van der Poel gaat vandaag vol voor de ritzegen, maar blijft voorzichtig als het om de gele trui gaat. Volgens de Nederlander wordt deze etappe zwaarder dan veel mensen denken. De ambitie is er, al dus Mathieu van der Poel, maar hij weet dat het geen gemakkelijke klus wordt. Dan voetbal. De nieuwe trainer van Ajax, Michel, blijft positief, ondanks een nederlaag in de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos. De Spanjaard wil Ajax terugbrengen naar de top. Maar ja, de klok die tikt wel door. Hè. Over ongeveer 2 weken dan wacht al de eerste belangrijke Europese horde voor Ajax. Straks kijken we even naar het WK-voetbal. De eerste kwartfinalisten zijn bekend en daar gaan we het straks even over hebben. Hier bij jouw Sportradio.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
13: €2,99. Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: WK-update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd. Dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de derde. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Het programma voor vanavond en vannacht volgt. Vanavond staat Brazilië tegen Noorwegen om 10:00 op het programma. Vannacht speelt Mexico tegen Engeland om 2:00.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Ruim een half uur extra reistijd, daar staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. En de Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 10 minuten oponthoud.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Robert Delore.

0: uur de race live voor je. En daarbij uiteraard het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:50 dan beginnen zij al met de voorbeschouwing op die race in Engeland. En natuurlijk ook voetbal dit weekend. De eerste kwartfinalisten voor het WK voetbal zijn bekend. Dat zijn Frankrijk en Marokko. Ja, tegen gastland Canada werd het uiteindelijk een overtuigende 3-0 overwinning voor de Marokkanen gisteren. Na een behoorlijk tamme eerste helft schakelden ze na de rust een tandje bij. Unahi scoorde 2 keer en Brahim Diaz was met 2 assists opnieuw belangrijk. Na afloop sprak Diaz met de NOS.
1: It was a great game. I think it was the first half was difficult because you know they put pressure on us and after the mentality of us it was amazing and this is what we will need in the quarterfinals. This workout has been amazing because all the team has put pressure in every big team and I think you know Canada make a good work in the first half, but like I say, the most important is the mentality of the team and we show this mentality which it will help you know because in football you have in every detail you have a bad situation but after is how you head up and we did so good.
0: Brahim Diaz was dat. Marokko is dus door en Frankrijk is dus de tegenstander in de kwartfinales. De Fransen hadden het allesbehalve makkelijk gisteren tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte zo'n 20 minuten voor tijd vanaf de stip het enige doelpunt van de wedstrijd. Ja, verder was het vooral veel verdedigen, overtredingen en wat opstootjes. Nou, hopelijk krijgen we vanavond wel weer 2 echt leuke wedstrijden te zien op het WK. Om 10:00 vanavond Brazilië tegen Noorwegen en komende nacht om 2:00 Mexico tegen Engeland. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen daarbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de eerste zondag van de maand juli. Met natuurlijk vanmiddag de Formule 1 race in Engeland. Om 4 uur live bij ons met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Daar gaan we het straks uiteraard uitgebreid over hebben. En ja, we hebben al het sportnieuws voor je op een rijtje staan. Dus blijf er gezellig bij deze zondagmiddag.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is Daan PN Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het wordt een gebed zonder end, want het herstel aan het spoor bij Rotterdam loopt weer uit. De klus had eigenlijk morgenochtend klaar moeten zijn, maar het wordt nu op zijn vroegst pas dinsdagochtend. Na de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer naar het zuiden nu al bijna een week plat. In Tilburg worden 4 mensen die gisteravond de overwinning vierden van Marokko op het WK voetbal verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden vuurwerk hebben gegooid naar agenten en zitten nog altijd vast. Het succes van Marokko werd ook in andere steden gevierd, zoals Den Haag. Daar werden ook mensen opgepakt. Een stukje van de A12 bij het Gelderse Babberich leek vanochtend wel een kampeerterrein. Een auto was op een caravan gebotst en de bestuurders hadden volgens Hart van Nederland geen zin om de zaken af te handelen achter de vangrail. In plaats daarvan zaten ze midden op de snelweg aan een uitgeklapt campingtafeltje. En in het noordoosten van Spanje is de eerste echte etappe van de Tour de France begonnen. Na de ploegentijdrit van gisteren gaat de etappe vandaag van Tarragona naar Barcelona met Jonas Vingegaard in de gele leiderstrui. Favoriet voor de winst lijkt Tadej Pogačar, maar Mathieu van der Poel hoopt nog te kunnen verrassen. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt vooral in het zuiden af en toe de zon. Het is 19 tot 23 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd. Dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de 3e. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure.
5: Het programma van vanavond en vannacht is als volgt. Om 10 uur speelt Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur neemt Mexico het op tegen Engeland.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Lattenbroek 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "Ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
15: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
14: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
22: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar €3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
24: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
22: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Grand Prix Radio.
0: Robert Delore.
26: De Engelse voetbalploeg is vannacht uit de slaap gehouden door Mexicaanse supporters. Met vuurwerk en harde muziek probeerden zij de voorbereiding op de WK-wedstrijd van vanavond te verstoren.

0: Sport Radio in het weekend van de Formule 1 op Silverstone. Vanmiddag om 4 uur is het tijd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Kimi Antonelli vertrekt vanaf pole position met de beide Ferraris daar vlak achter. Ja, Lewis Hamilton begint vanaf de derde startplek. Na zijn sterke sprintkwalificatie eerder dit weekend had hij op meer gehoopt. Na afloop van de kwalificatie voor de race vertelde Hamilton aan F1.com waar het volgens hem misging tijdens de kwalificatie.
1: Yesterday just felt the car was really well together, so well balanced, and just from one session to the other, just getting quicker and quicker. And today I was struggling on the braking, the car was snapping or locking, and just wasn't underneath me the same.
0: En toch staat Hamilton op de derde startplek en lijkt hem misschien nog best wat mogelijk. Ja, het team van Mercedes oogde tijdens de sprintrace gisteren net iets sterker dan Ferrari, maar daarin speelde de strategie natuurlijk geen rol. Vanmiddag is dat een heel ander verhaal tijdens de race. De vraag is dus aan Lewis Hamilton of hij kan meestrijden voor de overwinning.
1: I'm not trying to be negative, but the Mercedes is just flat out quicker. And if we're not able to get him on the first lap, he will just disappear into the distance.
0: Oké, duidelijk. Hamilton legt de favoriete rol dus vol bij het team van Mercedes. En vooral bij Kimi Antonelli, die vanaf pole position start vanmiddag. Om 4 uur is de race live bij ons te horen met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En zij beginnen al om 4:10 met de voorbeschouwing hier bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Diamond League-wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstoosster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagden ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschap in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2:30. Mooi moment om even wat sportnieuws met je door te nemen. En dan beginnen we op het WK voetbal. De Engelse spelers hebben geen ideale voorbereiding gehad op de 8e finale die ze spelen tegen Mexico. Supporters van Mexico hebben de Engelse selectie vannacht namelijk wakker gehouden met vuurwerk en harde muziek. Hopelijk hebben de Engelsen alsnog een beetje kunnen slapen. Komende nacht om 2:00 spelen ze tegen Mexico. Dan de Formule 1. Tijdens de komende zomerstop wordt besloten of de uitgestelde races van eerder dit seizoen in Bahrein en Saoedi-Arabië alsnog later dit seizoen worden verreden. Teams willen daar graag ook snel duidelijkheid over, zodat de planning op orde kan blijven. Dan Silverstone, daar zijn we dit weekend om te racen. En Max Verstappen is niet al te optimistisch na een lastige kwalificatie gisteren. Verwacht de Nederlander niet dat Red Bull vandaag mee kan strijden om de overwinning. Verstappen vertrekt vanaf de 7e startplek en hoopt alsnog het maximale eruit te kunnen halen. Straks gaan we het even hebben over Formule 1 uiteraard en ook over zwemmen. Want vandaag is het NK Langebaan in het Pieter van den Hogeband Zwemstadion in Eindhoven. Daar is het NK Langebaan. Daarover straks meer hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
17: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
18: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
19: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
21: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.
0: Er is altijd een weg.
1: Welkom bij de Verfzaak.
22: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
24: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
27: Grand Prix Radio.
28: WK Update. Frankrijk heeft de kwartfinales bereikt. In Philadelphia is het tegen Paraguay met 1-0 geëindigd. Dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd.
29: Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de derde. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure.
30: Vanavond om 10 uur Brazilië tegen Noorwegen. Vannacht om 2 uur Mexico tegen Engeland.
31: Grand Prix Radio Verkeer.
32: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartier oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten oponthoud. En richting Duitsland 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knoop de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50.
33: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
34: Robert Delor. Zometeen meer over het NK Langebaan zwemmen in Eindhoven.
35: Grand Prix Radio.

Farm Free Radio, jouw sportradio. Op zondag 5 juli in Eindhoven is het vandaag de laatste dag van de Nederlandse kampioenschappen lange baan zwemmen. Ja, nog één keer het water in vandaag voor de nationale titels daar. Van de vrije slag tot de vlinderslag. De voorrondes hebben we achter de rug. En vanmiddag wordt duidelijk wie er met het goud en de eer het zwembad uitstapt bij het NK Lange Baan in Eindhoven. Ja, en vanmiddag natuurlijk de Formule 1 in Engeland.

0: Max Verstappen start vanaf plek 7. Een slechte kwalificatie had hij dus gisteren. En hij legt zelf even uit wat de oorzaken daarvan zijn.
1: Ja, yeah, 2 things. The whole session, like, of course not a good balance, but at the same time terribly slow on the straight for whatever reason, even compared to the other cars. So we couldn't fix it from the first run till the end. And yeah, I mean, when you're slow on the straight here, you're more full throttle, you burn more battery. So it's just like a spiral, and it just gets worse and worse throughout, like to the end of the lap. It's like a double whammy, so it's like extra painful.
0: Max Verstappen hoorde je voor de microfoon van F1.com. Vanmiddag om 4 uur is de race live bij ons. En om 4:10 dan beginnen Olaf Mol en Jack Ploy al met de voorbeschouwing hier bij jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rentree liepen in het verleden op niets uit, omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze sportzondag. Met straks Alexander Stevens die erbij praat over alle actie van vandaag. Met onder andere etappe 2 van de Tour de France. En natuurlijk de Formule 1 race in Engeland. En over ongeveer een half uur dan beginnen Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing op de race. Dus blijf er gezellig bij.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij een auto-ongeluk vanmorgen in het Brabantse Zeeland is niet één jongen van 15 om het leven gekomen, maar twee. Eentje komt uit Uden en de ander uit Veghel. Beide zaten in een auto die tegen een boom knalde en in brand vloog. Politie denkt niet dat er naast de twee jongens nog anderen in de auto zaten. Een tegenvaller voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de 5e keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. De Nederlandse reddingswerkers die actief waren in Venezuela zijn weer terug. Aan het begin van de middag landden de tientallen leden met hun honden op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben een kleine week gezocht naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Of ze mensen hebben gevonden is niet duidelijk. Een hoop ongemak vanmorgen in Tilburg en omliggende gemeenten. Door een storing zaten duizenden mensen zonder stroom. En dat leidde ook tot allerlei andere problemen. Stoplichten deden het niet meer en mensen zaten vast in liften. En Nexis zegt dat de storing intussen voorbij is, maar weet nog niet waardoor die kwam. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Frankrijk heeft moeizaam met 1-0 gewonnen van Paraguay. Kylian Mbappé benutte 20 minuten voor tijd een strafschop. Dat was de enige treffer van de wedstrijd. Marokko heeft Canada verslagen met 3-0 en staat in de kwartfinales. Na rust scoorde Azzedine Ounahi 2 keer en maakte Soufiane Rahimi in blessuretijd de derde. Ismaël Saibari viel in de eerste helft uit met een blessure. Het programma voor vanavond en vannacht volgt. Vanavond staat Brazilië tegen Noorwegen om 10 uur op het programma. Vannacht speelt Mexico tegen Engeland om 2 uur.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knoop de Brisseplein. Een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
21: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
22: Even bollen. Iedereen moet het weten.
23: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
24: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
25: Hey.
26: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
25: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
26: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
27: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
28: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
29: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
30: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
31: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
32: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Grand Prix Radio.
4: Alexander Stevens. Oud-wielrenner Karsten Kroon, tegenwoordig commentator... vreest dat er in de Tour de France dit keer weinig te doen is aan Pogacar. Vanuit zijn rol als analist is hij van mening dat de Sloveen de absolute topfavoriet is.
3: Grand

Grand Prix Radio, jouw sportradio, 3 uur geweest. Zometeen hier de voorbeschouwing op de Grote Prijs van Engeland op Silverstone. Met Olaf Mol en Jack Ploy vanaf 17:50. Maar eerst het WK. In het voetbal staat een van de meest aansprekende 8e finales op het WK vanavond op het programma. Het is de derby tussen Spanje en Portugal. En volgens diverse analisten is Spanje de favoriet. De kwetsbaarheid van Portugal zou met name op het middenveld liggen, daar waar de Spanjaarden het verschil zouden kunnen maken. De wedstrijd van vanavond wordt gezien als een duel waarin specifieke sleutelposities de uitslag kunnen bepalen. En de spanning voorafgaand aan de kraker is dan ook heel groot, logischerwijs. Dat betekent dat vanavond na de Formule 1 je in ieder geval op de bank tijd kan reserveren voor die pot. Trainer Thomas Tuchel van Engeland heeft de gerucht ontkend dat Engelse voetbalspelers Viagra zouden gebruiken in de voorbereiding op de WK-wedstrijd tegen Mexico. Dat werd gesuggereerd in de media dat de pillen zouden worden ingenomen om hoogteziekte tegen te gaan. Aangezien het duel in Mexico-stad wordt gespeeld. De Engelse bondscoach verwees de verhalen tijdens de persconferentie richting het Rijk der Fabelen. Ik zei het al, zometeen hier de voorbeschouwing op de Formule 1-race met Olaf en Jack. Dus lekker hier blijven. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Goedemiddag.
1: Ja, to be honest.
0: Ja?
2: Gezelligheid kent geen tijd, hè?
0: Ja, leuk man. We zitten hier te knutselen in de studio. Ja, van harte welkom. Je luistert naar Grand Prix Radio. De voorbeschouwing van de Grand Prix van Silverstone. Officieel de Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026.
2: En dat allemaal op het moment dat de pitlane net opengegaan is. En we hebben het over natuurlijk Silverstone. De bakermat van de Formule 1. Ooit in 1950, wie weet het niet, begon het hier met het officiële wereldkampioenschap. Dat is natuurlijk allemaal op een voormalig RAF vliegveld, de Engelse luchtmacht. En daar werd 75 jaar geleden dus gereden. En ja, het voelt hier nog steeds voor iedereen die hier wint, of dat nou Formule 2, Formule 3, F1 Academy is, Nina Gademan. Podiumpark gisteren vandaag vierde. Nicolas Tsolov voor de derde keer op rij een GP2 race gewonnen. Dat is ook wel knap. Het voelt hier als winnen op heilige grond. Dit is namelijk, het is niet echt dat je zegt gewoon een circuit. Maar het is Formule 1 erfgoed.
0: Er zijn circuits waar je een Grand Prix gewoon wint. En er is Silverstone. Hier schrijf je altijd een stukje Formule 1 geschiedenis.
2: Ja, precies. Brede banen, snelle lijnen. Omdat het natuurlijk sommige stukken echt op dat vliegveld zit. Maggots, Beckett's, Chapel. Dat zijn wel misschien de mooiste bochtencombinaties die je in een seizoen kunt hebben. En dan heb je ook nog Cobb's Corner. Die rechterknik die echt heel, heel snel is. En dat heb je eigenlijk altijd als coureur net even een beetje meer vertrouwen nodig dan je misschien wel hebt. Je moet niet een auto hebben hier. Je moet ook als coureur er gewoon goed in zitten. Want ondanks dat we langzamer gaan dan we hier in het verleden gingen, heeft deze baan wel belangrijke karakteristieken.
0: Je moet natuurlijk niet alleen een snelle auto hebben. Je moet ook heel veel vertrouwen aan jezelf teruggeven. Je hebt hier bijvoorbeeld een hoge gemiddelde snelheid. Heel veel laterale belasting. De wind, dat hebben we gisteren ook gezien. De wind verandert eigenlijk zeg maar per ronde waar die vandaan komt. Moet je dus op in kunnen spelen als rijder. En de actieve aerozones maken timing en positionering natuurlijk extreem belangrijk.
2: Ja, als je een auto hebt die hier vertrouwen geeft, dan geeft hij eigenlijk wel vertrouwen op bijna elk circuit. De heren zijn inmiddels, en ik zal het Jan Noors even een beetje buitentje laten horen, kijk. Ze zijn niet aan het racen, maar zijn onderweg naar de grid. Maar ze hebben al een rondje gedaan vandaag.
0: Ja, echt. Super grappig. Er is natuurlijk al, werd er al heel lang over gespeculeerd. Van Lego, de sponsor van de Formule 1. Die zou dan al die Lego-kartjes klaar hebben staan. En dan gaan we dan instappen.
2: Was het toch nog grappig? Want ik vond het in Miami toen zo leuk. Zaten ze met z'n tweeën in de auto. Was het toch nog grappig?
0: Ja, het was echt heel bijzonder grappig. En iedereen ging voor even Hamilton, Verstappen. Van dat gaan we niet doen. We lijken wel op een kermisattractie. Maar uiteindelijk stapten ze in.
2: Tuurlijk stapten ze in.
0: Maar weet je wat heel bijzonder was?
2: Nou?
0: Er reed één aparte kart voorop.
2: Laat me raden.
0: Ja, ik denk dat je het weet.
2: Mohammed bin Sulayem.
0: Ja, in zijn eigen FIA-kart.
2: Ja,
0: man, wat doe je daar tussen?
2: Ja, hij vindt het leuk en de FIA vindt het waarschijnlijk ook leuk. Want anders had iemand wel gezegd, doe maar niet. Maar dat hebben ze het niet gezegd. En misschien heeft iemand gezegd, doe maar niet. Ze zei, doe het lekker wel. Want ze zit hier ook een beetje in de wedstrijd af en toe.
0: Maar ze gingen dus gewoon lekker rustig naast elkaar rijden. En toen uiteindelijk werd het toch een beetje rottigheid. Weet je wie de grootste rottigheid aan het uithalen was?
2: Nee.
0: De oudste van het zetje. Hey. Fernando Alonso.
2: Ja, dat is
0: die was aan het klooien, jongen. Ja. En toen kwamen ze uiteindelijk met een paar man in de grindbak terecht. Mm-hmm. Vaststaan. Toen ging Sainz met Lando Norris meerijden. En uiteindelijk heeft iedereen toch wel een beetje soort van de finish gehaald. Maar uiteindelijk was het toch best grappig. Alleen duurt wel lang zo'n rondje in zo'n kart, hoor.
2: Ja, want ze lagen natuurlijk ook bergen uit elkaar. Laatste nieuws vanaf het paddock van de afgelopen uur, anderhalf uur, zeg dan maar eventjes, is dat men toch besloten heeft bij Red Bull Racing om de motor van ene M Verstappen niet te gaan wisselen. Maar ze hebben ook geen afstelling verandering aan de auto zelf gedaan. Dus hij start gewoon straks, maar we komen zo dadelijk nog bij de startopstelling. Start gewoon straks vanaf de 7e positie waar hij gisteren van zei, als ik als 7e begin, dan zal ik misschien ook wel als 7e eindigen, want als het niet veel beter wordt. Het enige verschil is natuurlijk dat je niet weet wat die auto doet als hij volle tanks heeft. Dan Dat kan natuurlijk wel een verschil zijn.
0: Maar hij riep terecht ook van, we moeten kijken naar die starts. Als ik weer zo'n poepstart heb, dan moet ik alleen maar kijken hoe ik naar voren kan komen. Ja, maar nu wil ik eigenlijk meteen in de aanval kunnen.
2: Ik had daar wel een goede oplossing voor. Want als jij de pitlane start, kun je ook geen slechte start hebben. Word je ook door iemand ingehaald.
0: Ja, maar alleen, ik denk dat Max dat ook voorgesteld heeft.
2: Ja, maar dan heeft hij zelf nog een beetje een leuke wedstrijd. Want hij riep er ook natuurlijk achteraan van, weet je, wat mij betreft, ik ga gewoon het liefst zeg maar meteen, als het klaar is op zondag, hier naar huis. Goed, we gaan het even hebben over iets anders wat belangrijk is. En dat is natuurlijk de strategie en de banden. Want Silverstone is zwaar voor de banden. Linker voorband krijgt hier altijd zwaar te verduren. Je hebt natuurlijk een heel veel snelle rechterknikken. Standaard is het eigenlijk een eenstopper. Dat weten we, zeker als het droog is zoals nu. Maar ja, er zijn wel altijd twee jokers in het spel.
0: Nou, ze hebben bij Pirelli weer zo'n lijstje uitgegeven en hebben ze 4 strategieën genoemd.
2: Ja, maar even terug naar die jokers. De twee jokers in het spel zijn wind.
0: Wind,
2: en weer.
0: Ja,
2: nou, het weer is prima.
0: Goed.
2: De wind hebben we ze gisteren heel veel over gehoord.
0: Ja.
2: En ja, het mag duidelijk zijn dat ik blijf dat vrij bijzonder vinden. Omdat ja, als je kijkt naar hoeveel wind er op dit moment staat, dan ga ik even snel naar iets toe. En dan zeg ik 0,8 meter per seconde is de wind. Die staat hem al recht op je neus. Maar ja, je rijdt 260.
0: Ja.
2: Dus als die wind 4 kilometer is, dan gaat het niet door.
0: Nee, precies.
2: Jij begon over Pirelli.
0: Ja, Pirelli heeft 4 possible strategies uitgegeven. Allemaal dus inderdaad een eenstopper. Je zou een ronde 24 tot 30 op geel kunnen starten.
2: Uh-huh.
0: Dan moet je over naar wit, naar de harde band. Je zou ook iets langer kunnen doorrijden op die gele band. Dan moet je zeg maar rond ronde 30, 35 naar de rode band. Of je start op de witte band. Dan ga je ongeveer op het gelijke moment naar de gele band. Dat is de favoriet nummer 3. En favoriet nummer 4 is starten op rood. Tot zo'n rondje of 20. En dan naar de harde band.
2: Ik heb de eerste, met wat jij schetst, heb ik even de eerste stint opgeschreven. Dan denk ik dat een gemiddelde stint starten op medium zo'n 20 ronden zal zijn. There or thereabouts. Op medium, als je lang wil gaan en je wil naar een soft, zou je er 30 ronden mee moeten doen. Als je op een harde band begint, dan zal je zo rond een rondje 32 moeten stoppen. Zijn er mensen die dat willen rekken? Ja, dat kan. En als je op een softband begint, zul je op een rondje of 16 uitkomen waar je zal moeten beginnen. Maar je moet ook rekening houden met de start. De beste start is natuurlijk op een softband, want die heeft de meeste grip.
0: Ja.
2: Als je op een medium start, ben je al 1 meter en 8 centimeter kwijt off the line. Een harde ten opzichte van een soft is 3,20 meter.
0: Zo.
2: Dus dat is bijna een volledige autolengte. Het enige is weer als je medium en hard weer door elkaar, dus scheelt dat 2 meter. En dat is met de huidige auto's, ja, 2 meter. Als de een wat mindere start heeft en de ander heeft een wat betere start, ja, dan kan het dat zomaar gewoon weer opgelost worden. Maar ja, de starts tegenwoordig, hè, we gaan het wel allemaal zien.
0: Nog undercuts en overcuts kunnen we natuurlijk allemaal nog verwachten natuurlijk.
2: Safety cars, maar goed, dat was vorig jaar natuurlijk een feest. Maar toen starten we met intermediates en weer terug en weer terug in intermediates en gedoe. En dat hebben we veel gehad. Overcut kan, en een overcut is dus gewoon langer doorrijden dan iedereen. Dat je denkt, ga ik gaan lopen te stretchen. Jongens die vooraan rijden, willen graag een overcut doen. Want dan krijgen ze uiteindelijk, als iedereen achter hun gaat stoppen, krijgen ze de vrije pitstop. En daar worden ze al heel vrolijk en gezellig en nog vrolijker van. Maar ja, het is niet altijd even makkelijk. Bijzonder ook natuurlijk dat onze vriend Isaac Hartjaar voor de 3e keer dit jaar beter kwalificeerde dan Verstappen. En ik durf hem wel aan. Ik denk voor de 1e keer puur op pace. Tenzij dat motorprobleem waar Verstappen het over had, was zoals het was.
0: Mooi. En we zien veel mensen die natuurlijk in die paddock rondwandelen. We zijn ook Christian Horner weer terugkomen.
2: Ja.
0: Met zijn oude persdame.
2: Poeh.
0: Ja. En denk, dat is gedurfd hier in Silverstone. Maar jij zei, er was een reden wellicht voor.
2: Ja, kijk, hij is natuurlijk, een jaar geleden is hij na deze wedstrijd is hij weggestuurd.
0: Ja.
2: Met alle gevolgen van dien. Maar hij heeft een boek uitgegeven. En ik denk dat zij is een voormalig persdame bij Red Bull. En dat is niet de persdame waar toen het gezeur over was. Want hij is gewoon nog getrouwd met Gerry Halliwell. He, Gerry Spice Baby. Met haar getrouwd. Dus ik denk dat zij wat PR doet voor het boek. Ik denk dat zij wat afspraken heeft, wat interviewafspraken heeft. En dat ze natuurlijk bewaakt dat er niet vandaag alleen maar dingen komen. Ja, maar het was zo en het was niet waar en het was dit. En het was zus en het was zo. Dus ik denk dat het niet in die hoek ligt.
1: Box nou, box, is laat, box, kantoor.
2: Goed, laten we eens met je gaan nadenken over hoe het zit met de startopstelling van deze wedstrijd. We zullen niet helemaal van voor naar achter gaan doornemen, maar we hebben natuurlijk wel een aantal van de mannetjes die het leuk vinden dat ze er zijn. Stroll gaat trouwens, denk ik, vanuit pitlane starten. Want hij heeft alles veranderd aan zijn auto.
0: Ja.
2: Dus dan schuift Alonso een plaatje op.
0: Nou, hij krijgt 10 plaatsen gridstraf, volgens mij officieel. Maar dan ga je vanuit de pitlane starten, toch?
2: Nee. 10 plaatsen gridstraf, omdat het een gridstraf is. Die worden altijd als eerste aangesloten achter de laatste auto. Als jij nu een gridstraf erachteraan krijgt en die is 10 plaatsen, moet je weer achter Stroll gaan staan. Dus hij is eigenlijk de eerste van de 10 plaatsen gridstraf. Dus zo gaat het een beetje mee. De usual suspects natuurlijk, allemaal een beetje tot en met die top 15. 15e was natuurlijk nog inmiddels geworden Pierre Gasly, omdat hij Stroll had opgehouden, waarvan wij vonden dat het nog wel meeviel in de kwalificatie. Maar dat viel het dus uiteindelijk niet.
0: Nee. Drie plaatsen straf.
2: Hoppa. Komen we bij Carlos Sainz als de 14e man. En dan uiteindelijk een manneke dat op de 13e positie staat. Ja, als je een beetje bijgeloof bent, dan weet je liever niet. Maar goed, al met al, dit is wat het was, dit is wat ik kon. En dan hebben we het over Ollie Bearman.
3: Yeah, to be honest, always try and get the most out of it, and today I feel like we did. It was tight in Q1, then in Q2, we looked to make a clearer step ahead of Williams, which is positive. I don't see a world where we finish better than P14 today. The car has been incredibly difficult. Actually, to be honest, high speed has not been the biggest challenge, or a challenge for different reasons, because I'm mainly struggling actually in the medium and low speed entry. Where basically I have to run the car in a way that I can survive those entry phases or have a decent balance there. But then the compromise is that in high speed actually I'm massively limited by understeer. So it's a different problem than what we've encountered before. We've done some studies after the sprint race to try and find a bit more load on the car, but it seems like it didn't really work. I'll do my best and
2: I'll do my best. En ik zie wel hoe het ervan komt. Hij is blij met alle Engelse fans die er zijn. Zeggen, ja, dit is het wel zo'n beetje. Ik zie mezelf niet 1, 2, 3 verder naar voren komen als 14. Ik heb een compromis moeten doen op de auto. Om ervoor te zorgen dat het in ieder geval is wat het is. Maar ja, hij staat wel weer voor zijn teamgenootje.
0: 12e. Nico Hulkenberg. Uiteindelijk landt hij altijd wel zo'n beetje rond die 10e, 11e, 12e plek. Maar zijn verhaal was, na die kwalificatie, dachten wij met z'n allen van, zou Q3 realistisch geweest zijn?
4: I don't know about Q3, but it wasn't maximized, didn't optimize Q2. It's not the best of runs, not the cleanest of laps. And on the second lap, the last run in Q2 was a bit strange, because the car which was directly ahead of me then didn't do the lap and pitted, so I had then no one in front of me anymore and lost a bunch of lap time on the straights by not having the indirect tow, I suppose. So that was a bit strange and frustrating and didn't help our case, but just not good enough, not clean enough, especially on my side. We see why, but if we can get a grip on it and fix it for tomorrow, that's a separate question. We'll obviously take some actions and then see how it works tomorrow.
0: Ja, Nico Hulkenberg, die heel erg even aangeeft dat hij dus heel veel behoefte had gehad aan een tow. Ja, dat is wel lekker op dat rechte stuk. Maar hij zegt, ja, voor mij gingen ze de pitstraat in. Ja, dan ben ik dat voordeel kwijt. Ik ga proberen vandaag in die race toch proberen een klein stapje te maken om punten te scoren.
2: Al dus Nico Hulkenberg. Gaan een paar stapjes naar voren. Lindblad en Lawson allebei weer in de top 10. Dan komen we bij de man op die 8e positie. En dan hebben we het over Oscar Piastri, de teamgenoot van Lando Norris. En met Oscar Piastri werd na afgelopen vragen gesteld van, waar had je nou eigenlijk last van? Waar had je het ongeveer het meeste last van? Specifieke dingen?
5: Everywhere. Just incredibly tough. We thought we made some decent improvements to the car, but I don't know if we just struggled a lot more in these windier conditions or what happened, but it was a real handful. The car has definitely been more challenging than we expected. Been struggling a lot with the balance of the car, and we were pretty optimistic that we'd made a good step forward for qualifying, but unfortunately didn't change much. So just struggling for grip overall.
2: Juist, struggling for grip overall. En ik had gedacht dat de balans in de auto wat beter was. Ik heb wat veranderingen gedaan die niet helemaal uitpakten zoals ik hoopte dat ze uitpakten. En dat is wel een beetje het verhaal wat heel veel mensen dus gewoon hebben.
0: Dan schuin daarvoor Max Verstappen op die 7e positie. Heel veel klagen over de motor. Uiteindelijk hebben ze besloten dus, zoals Olaf net zei, om hem niet te wisselen. Dus Max zal een lastige race krijgen. Daarvoor weer Lando Norris. Ook hij dus heel veel last van grip. En dan kijken we, vlak voor Max Verstappen staat zijn teamgenoot Isaac Hadjar. En die had een hele goede kwalificatie. En die was met name heel erg blij met zijn eigen vooruitgang.
6: I think yesterday I was fairly happy with the car. I just made a step, I think. You know, the day two made a step driving wise and very little mistakes. I think that was good, but still, you know, it's hard when you're 6 tenths behind pole after like a very good lap. And the thing is, I feel like the car is pretty good. So it's hard to at the moment to see how we can do to fight ahead. Today's sprint race was kind of clear the ranking in terms of race pace. Kind of Mercedes, Ferrari and then McLaren and then us, and I think we can bring the fight to McLaren. That's already a very good job.
2: Ook
0: Hij is erg tevreden met zijn auto. En dat kan hij natuurlijk ook zijn. Hij kan rechtop staan. Terwijl ik net ook even in mijn linkerooghoek heb gezien dat Jos Verstappen was. En Brian May zag ik ook.
2: Ja.
0: De gitarist van Queen in een Ferrari shirt.
2: Ja, er zijn echt een hele berg zeg maar Engelse van die mannetjes. We gaan eens even naar de volgende op de grid. En dat is George Russell. Had natuurlijk toch wel wat meer verwacht. Ja, er waren wel links en rechts wat problemen. En dan denk je, nou, Mercedes, hè, het zal wel, want ze weten wel waar Abraham de Mostert haalt en die auto is gewoon knettergoed. Ze zullen wel weten waar het zit. Ik denk dat ze het niet weten.
7: Yeah, I mean, I was confused after qualifying yesterday, but then looking at the data, we just realized I was losing all my speed in the straight. Yesterday was a couple of attempts we lost in the straight. We thought we found the issue this morning, but it turned out to be a bit of a bum read. And same again now, just looking at the speed traps, it was like 6K down in the last sector, 3K down in the mid sector. And, you know, it's not just a Kimi, it's just to all the Mercedes cars, so Mercedes powered cars. So we don't know what's going on. The team are working hard to understand what it is, but for sure it's, yeah, makes it a bit frustrating. That worries me going into tomorrow because at the moment we don't know what the issue is and how we're going to resolve it. You know, the team will work hard to see if there's anything we can change or figure out what may be the issue, but yeah.
2: Yeah. Dat was dus de laatste. Nou, Rob van Zomeren zit te genieten. Want alles wat niet goed gaat met George Russell vindt hij goed. En hij weet dus nog steeds niet wat er aan de hand is. Hij zegt, ja, we moeten kijken hoe het zit. En daar verloor ik 3 kilometer en daar verloor ik 6 kilometer. Ik dacht, het zit wel zo. Ja, maar ja, de Mercedes-auto's. De Mercedes-krachtbronauto's. Hij moest natuurlijk even roepen dat hij niet de enige was die volgens hem dat probleem had. En zo is het meer. Andere mooie grote beroemdheden op de grid in Silverstone. Zag je net Billie Jean King. Ja, die denk je, wat doet hij nou op Silverstone? Die moet op Wimbledon zijn, want dat is ook gaande. Ja, Wimbledon allemaal te zien op Ziggo Sport. Derde stekker is er voor Lewis Hamilton. En dan komen we bij de volgende man.
0: Ja, de andere man van Ferrari, Charles Leclerc, die een tijdje lang, zeg maar, een paar Grand Prix al een beetje achter Lewis Hamilton aan het aanhuppelen is. Moeilijk. Oostenrijk toch wel weer goed tweede geworden. De tweede week op P2. Is die happy?
8: I'm happy because I mean I was starting second in Austria as well and I wasn't really happy to be honest because the feeling was just not great and this weekend the feeling was not so great yesterday but again I analyzed a lot of the data and little by little you start to understand a little bit more the picture on why you are struggling and what are the things you need to change and I went in the direction which my intuition was saying that this was the right direction to try and fit the car to my driving and that worked out very well today. I felt a lot better in qualifying, which is a good thing. It's been a long time I didn't feel that way in qualifying, but and it just feels good. I mean, yeah, in this kind of moments it's tricky and I kind of had two options. One was to basically change my driving style and just copy Lewis because that seems to be working very well. Second was to keep my driving style and try to find a way around with the car and that's the second option I went for and today it paid off. I hope it will pay off tomorrow as well.
0: Twijfel, wat moet je doen? Moet ik mijn rijstijl gaan aanpassen aan Lewis Hamilton? Of moet ik toch in mezelf blijven geloven en kiezen voor mijn eigen stijl? Hij heeft gekozen voor plan B, zijn eigen stijl, de auto aangepast aan zijn rijstijl en dat heeft uitbetaald.
2: Ja, nu nog kijken of het in de wedstrijd dan ook uiteindelijk zal en willen gaan lukken voor deze Charles. Want dan zal hij toch met iemand af moeten rekenen. Waar op dit moment lijkt het of alles wat hij aanraakt in overwinningen verandert. En dan hebben we natuurlijk over Kimi Antonelli. Hij had natuurlijk al de sprint gewonnen en daar had hij geen pole. Nu pakt hij dus wel zijn pole position. En dan is het eigenlijk wel een open deur of hij daar soorten met van blij mee zou zijn.
9: Yeah, I'm very happy. It was a good day. So I'm happy. But of course, tomorrow is a new day. We got a race to do and a race to do well. So just, yeah, gonna try to focus on tomorrow, understand where we can do better, and then just try to execute. The circuit is incredible, and even with the new regulation, I've been having a lot of fun. Of course, I say that also because, you know, our car has been quick, so it's been enjoyable overall. But also the atmosphere, the positive energy from the fans has been just incredible. So I think it's a mix of things, but I've been feeling well with the car. Yeah, it was a good qualifying session.
2: zeker te weten. Het mooiste wat hij zegt, en dat vind ik toch wel heel verstandig. Hij zegt, ja, ik voel me zelfs met deze reglementen wel oké. Maar ja, natuurlijk, we hebben ook de beste auto. Ja. Inmiddels ook op de grid aangesloten Jeremy Clarkson met achter hem aan Mo Farah. Daar heb ik nog een grappige foto van gezien. Die Mo Farah, die was op de baan aan het rennen naast het Lego-autootje van onze vrolijke vriend Lewis Hamilton.
10: Hij.
2: Ja, dat was Mo, Mo Farah. Okay. Ja, Mo is wat dat betreft een liefhebber van de sport. Goed, historie en deze banen. Er zijn natuurlijk 100.000 verhalen. Er worden altijd weer nieuwe verhalen geschreven. Daar moeten we ook gewoon reëel in zijn. En vandaag gaat er weer een verhaal bij geschreven worden. Want ja, dit is natuurlijk toch wel een circuit. Laten we daar reëel in zijn. Als je vanaf 1950 begint, dan zijn er wel dikke verhalen. Fangio, Farina, Alfa Romeo, de Brit. Laten we daar reëel in zijn. Als je vanaf 1950 begint, dan zijn er...

0: Hij rijdt daardoor over de streep.
1: In de pitlane.
0: In de pitlane.
1: Finished.
0: Katjoen, gefinished.
1: Blijft keurig
0: blijft 10 seconden zitten.
1: Zitten.
0: Ja, ja, echt. Ja. En ja, dan was Mika Hakkinen of zo, was dat?
1: Ja, heel.
0: Ja,
1: maar goed, ze hebben in ieder geval wel die regel veranderd. Dat je om te finishen...
0: Maar wel typisch Michael Schumacher om die te bedenken.
1: En Jean-Claude, dat waren toen de tijd.
0: Die bedachten dat allemaal.
1: Ja, precies. Ja, een jaartje later was hij ook een headline, deze Schumacher. Want toen brak hij zijn been. Het ging fout bij Stowe vroeg in de wedstrijd. Het scheelt rechtdoor. Ik kan me het shot nog herinneren. Bam, en maar ook gewoon serieus rechtdoor. Headfirst erin. En hij stapt soort met van half nog uit. En kwam er toen achter dat zijn rechterbeen gebroken was. Mist een aantal maanden van het seizoen. Eddie Irvine was toen zijn opvolger. En ja, er zijn mensen dat dat hem nog een keer een wereldtitel gekost zou hebben. Maar ja, dat is nog altijd beter dan wat er in 2003 gebeurde.
0: Neil Horan, 2003. Voormalig priester. Die rende gewoon even met een protestbord gewoon de baan op. Ik ga het me nog zo herinneren. Ik zie het nog zo gebeuren. Ja. Allemachtig. Levensgevaarlijk. Ze komen met 250 km per uur. Komen die gasten op je aan gereisd.
1: Maar het was niet het eerste moment. Want we hadden hem eerder al een keer gezien in Hockenheim. Het oude Hockenheim heeft hij dat ook gedaan. En toen was er ook nog een keertje
0: iemand. Later ook nog een keer, toch?
1: Die, ja, er liep nog iemand die met een bord voor stakingen bij Mercedes. En hij heeft dat later nog een keer gedaan. In een evenement wat gisteren weer begonnen is.
0: Het was de Tour de France.
1: De Tour de France heeft hij dat ook een keer gedaan. Dus nou ja, het is een sneu, maar niet ander dan sneu.
0: Ja, en wat het helle ergste was, volgens mij deed hij ook nog een beetje een soort lofuiting naar Adolf Hitler. Dus het was ook nog heel ernstig allemaal.
1: Ja, dat was wel mooi. Een van de marshals die daar op die post stond, die zei van: ik ben blij dat ik in mijn vrije tijd rugby. Want die ging erachteraan. En die, ik zweer het je. Die tackelde die oude priester op zijn neus. Dat weet je, die ging echt gewoon, ging die met een beetje road rash op zijn neus. Ging die uiteindelijk gewoon het asfalt valt af, maar ja, had hij maar een vak moeten leren.
2: Box nou, box is laat, box kapot.
1: Ja goed, we komen langzamerhand richting het begin van wat er misschien wel voor sommigen een hele mooie dag kan gaan worden. En dan hebben we natuurlijk over de grote prijs van Engeland op Silverstone. Het is daar op dit moment 23,8 graden. De asfalttemperatuur is 38,9 graden. En de wind staat recht op de neus als ze Hangar Straight afkomen. Dus richting Stowe, 2,4 meter per seconde. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar ja, ze zeggen dat ze er allemaal last van hebben. Dus ja, en als je auto dan niet gaat, als je ergens last van moet hebben... Ik heb last van de wind.
0: Ja, alleen maar wind.
1: En dan zegt die jongen in zijn oor, zal ik er nog een laten? Ik heb last van de windje. Zal ik er nog eentje laten? Wie denk jij dat de wind? Lewis Hamilton.
0: Ja, nee, ik ga niet met Lewis Hamilton zeggen. Ik denk dat Kimi Antonelli wint, maar ik hoop dat Charles Leclerc of zo een keer wint.
1: De laatste keer dat er op Silverstone vanaf pole position gewonnen is, was 2023.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is best wel een tijdje geleden. Maar goed, als Monaco nou een beetje de glamour van de Formule 1-wereld is, dan zou je Silverstone toch wel als de werkplaats van de Formule 1-wereld kunnen noemen. Want ja, hier zitten bijna alle teams. Teams hebben veel gasten bij zich en om zich heen. Je moet een auto hebben die gewoon goed is. De coureur moet alles durven wat hij kan. Maar ja, daar zijn deze jongens wel goed in. Je kunt ze over een boodschap sturen. Van Fangio en Schumacher, van Hamilton naar Antonelli. Het is een circuit waar iedere tijdperk zijn eigen hoofdstukje schrijft.
0: Ja, en nog een paar minuten. Dan gaan we dat doen. Wie gaat het doen? Gaat een Italiaan hier winnen? Zou dat lukken? Dat zou gigantisch mooi zijn. Of toch weer George Russell?
1: En het was al lang geleden. Goed, we zijn er over een minuut of 10. Dan met de race zelf. Graag tot zo.
3: Grand Prix Radio.
4: Jouw
3: sportradio.
4: Sportradio.

0: fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
8: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
22: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden en vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn hier bij je, voor je, met je voor de Grand Prix van Engeland. Oftewel de Formule 1 Pirelli British Grand Prix 2026. De 9e ronde van het wereldkampioenschap van dit jaar op Silverstone. Wat daar natuurlijk een aantal prachtige sectoren heeft. We gaan 52 rondes racen. De baan is 5891 meter. Een hoogteverschil van 11,3. Vier active aerozones. En de overtake detection zit vlak voor de laatste bocht. En sommigen hebben daar een kwalificatie handig gebruik van gemaakt. Er won een Italiaan in 1950. Dat was Nino Farina. Gaat er vandaag weer een Italiaan winnen. Dit zijn de banden die ze tot hun beschikking hebben. Allemaal aan de hardste kant van het compound wat er beschikbaar is. En dan hebben we het natuurlijk over de soft, de medium en de hard zijn de rood, geel en wit. En zo ligt Silverstone erbij. De campings, de carparks weer helemaal vol. Want er zijn bergen mensen naar. Het schijnt waren er 186.000 door de poort gekomen vanochtend. En die zien de volgende startopstelling voor zich klaarstaan. Achteraan is het Lance Stroll die vanuit de pit lane gaat komen. Die moet starten met een 10 plaats en grip penalty. Dan Fernando Alonso, Checo Perez, 20e, 19e, Franco Colapinto. Zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Hij ging daar een beetje vliegen. Dan Valtteri Bottas met zijn beste van het seizoen. En Esteban Ocon, mwah, zeggen we dan. 16e sterk, 4e keer in de top 16 voor Alexander Albon. Dan Pierre Gasly, die heeft een 3 plaats en grip penalty gekregen. Dan hadden we de 14e sterk voor Carlos Sainz. Zijn beste sinds Monaco, Olly Berman. Beste Haas al 7 keer in 5 wedstrijden. Nico Hulkenberg, nog puntloos dit jaar. Auw, dat doet pijn. Gabriel Bortoleto, de laatste 3 wedstrijden P11. Dan Liam Lawson, de 4e top 10 qualifying van het jaar. En Alfred Lindblad, 1 van de 4 Britten in de top 10. 8e stek voor Oscar Piastri, naar 3 keer 7e. Nu dus 8e, dan Verstappen. Zijn slechtste kwalificatie sinds Suzuka van dit jaar. En dan Lando Norris, de 6e stek. Zijn 4e top 6 van het jaar. Dan hebben we het over Isaac Hadjar. Zijn 3e keer dat hij voor Verstappen weet te kwalificeren. George Russell, nog nooit een top 4 finish gehaald hier. En Lewis Hamilton, ja, de 21e wedstrijd die raced in Silverstone. Dan Charles Leclerc, beste kwalificatie hier op dit circuit. Ook in Oostenrijk stond die 2e. En dan de 5e pole van dit seizoen voor Kimi Andrea Antonelli. En hoe zitten we temperature-wise? Vanochtend was het een beetje bewolkt. Waren er nog wat dingetjes bij, maar
1: de zon is er doorheen.
0: Partly cloudy.
1: 24 graden Celsius. De baan is 41 graden Celsius. 49% luchtvochtigheid en 100% kans op droog weer in Silverstone.
0: Lekker man. Meestal zijn de banden rond deze tijd ook wel een beetje bekend. Dus nou, kom maar op met het enorme verschil aan wat ze allemaal gaan proberen.
1: Ongelooflijk jongens, het is echt heel vervelend. Maar iedereen, starten op nieuwe gele witte, gele band.
0: Gele band.
1: De medium strat.
0: De medium band voor iedereen. Verstappen heeft nog 2 sets medium. Hadjar heeft nog 2 sets medium. Net als Stroll, Alonso, Ocon en Berman. En Bottas. Maar de anderen vooraan hebben maar 1 set medium. Die gebruiken ze nu. Dan gaan ze dus naar een harde. Want ze gaan uit van een 1 stopper. Ja, ik vind het zo raar dat ik het zeg. 1 stopper.
1: Ja, het klinkt heel gek. Wanneer was het? Er zijn er niet zoveel meer geweest, toch? 1 stoppers.
0: Nee, de laatste tijd is het meestal toch wel 2. En dat vind ik, 2 vind ik ook leuk. Dus, maar wat ze natuurlijk gaan proberen vandaag.
1: Maar als ze die gele goede mediumband heel erg op kunnen rekken, kunnen ze toch ook nog naar rood?
0: Ja, maar ik denk dat de rood er toch te hard aan gaat. Denk dat je dat niet helemaal durft.
1: Want hier is toch niet zoveel slijtage op dit
0: circuit? Late safety cars, je kent het allemaal wel. Je wil dat allemaal een beetje in je knippen. Maar ja, er zijn er maar Sainz en Lawson en Stroll. En die jongens daarachter zijn nog die nieuwe softs hebben. Dat zijn die jongens die afgehaald zijn in het begin van die kwalificatie. Dus laten we eens kijken. 1 lamp. En die gaat nog aan. Dat zijn niet de lampen, want de klok gaat er 5 seconden, 4 seconden, 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde lokale tijd. En dan kaching, schuift hij naar 3 uur lokale tijd in Nederland. Dat is dus net even over 4 uur in hier, Nederland. 3 uur in Engeland, 4 uur hier. En dan gaan ze allemaal de zogenaamde Formation Lap in. Belangrijk moment dat iedereen hier wegkomt, dat alle monteurs weg zijn, dat je geen gezodemieter hebt als iemand te lang blijft staan. Dan krijg je weer allemaal gele vlaggen. Vindt het weer moeilijk. Hier zie je de basisstrategie. Medium 27 hard. 25, dat lijkt mij raar. Want volgens mij rij je in principe langer op een harde band dan op een medium. Maar ja, bij Pirelli weet je het nooit. Mijn inschatting is geweest dat ik denk dat de gemiddelden zo'n rondje 20 dat gaan doen. Maar ja, je kunt ook een safety car hebben. Dan krijg je strategy A plus 5, plus 4, plus 3, 2, 1.
1: Oh, gele vlag. Ja. Nee, toch niet. Dan gaan we weer op met zwaaien. Was dat Colapinto?
0: Nee, maar als iemand niet lekker wegkomt of zelf even wil wachten, dan begint ze met die gele vlag te wapperen.
1: Het gebeurt dus.
0: Dat is heel spannend, ja.
1: Colapinto volgens mij.
0: De snelste pitstop van het jaar gemaakt door Ferrari. 2 seconden. We kijken tegen het vizier en niet in de ogen. Tegen het vizier van Lewis Hamilton. Sir Lewis Hamilton. Die op jacht gaat naar een 10e overwinning. Hier deze Kimi Antonelli. Zal denk ik gaan proberen als een van de... Nou, niet een van de weinigen, maar wel als voorste man. Als je dat weet te houden. Om gewoon te zorgen dat hij dus een overcut doet. Oftewel langer doorrijden op die set. Als iedereen achter je stopt, heb je dus de gratis pitstop. En dan is het allemaal anders. Maar ja, de man op pol, zoals eerder gezegd, heeft hier sinds 2023... Vanaf Paul is hier niet meer gewonnen. Laatste winnaars vorig jaar, Hamilton, Norris. Daarvoor Hamilton, Verstappen, Sainz in 22. En Hamilton, Sainz gaat niet meedoen voor de overwinning vandaag. Verstappen gaat denk ik ook niet meedoen voor de overwinning. Sterker nog, als Verstappen vandaag meedoet voor de overwinning, hebben we een knotsgekke wedstrijd. Ja,
1: en een leuke.
0: Ja.
1: Mooie race. Hoop bekende natuurlijk allemaal. We zagen net natuurlijk, ik zei het per ongeluk verkeerd. Hè, want ik mag het eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik zei Brian May, de gitarist van Creed. Maar hij is Sir Brian May. Je mag niet zeggen Brian May.
0: 564.000 mensen door de poorten gekomen over het hele weekend. Dat begon met 72.000 man op de donderdag. En dan telt dat zo lekker door. Dat zijn er best veel. En de grote gele vlek bij Stowe is de Lando stand waar 16.000 man zitten. En die George Russell, die moet er nog elke keer dat die Russell daar aankomt. Je moet toch elke keer denken, wat doet dat godsamme geel hier?
1: Ja, precies.
0: Je moet daar toch zwaar de pijn
1: hebben. Waar is George Russell's tribune?
0: Ja, maar ja, dan eigenlijk is het ook raar dat er geen Lewis Hamilton tribune is. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, de Engelsen komen voor Lewis Hamilton. Alonso heeft een probleem. We zijn nog niet begonnen. Dit wordt een rondje minder racen.
1: Oh, hij doet het.
0: Oh, hij heeft hem weer aan de praat. Nou, hij moet toch achteraan starten. Maar dat is voor jongens die nu... Ik zou dus nu roepen, rustig, rustig naar die grid. Als je daar nu al staat en je moet nu wachten op Alonso. Die moet de hele hengerstreet nog af, hè? En ze sturen ze niet weg. Kan ook weer een truc van hem zijn. Hè? Zijn banden zijn natuurlijk veel warmer. Nu kijk, deze staan er en die rollen en die wachten en die wachten en die wachten.
1: En die moeten nog even wachten.
0: Ja. En hij komt aanblazen met een hoop temperatuur in zijn banden. En zegt zo dadelijk gewoon, kip je. Ik zou het wel weer grappig vinden.
1: Ja, dit zou ik wel weer een hele goede stunt vinden van die Spanjaard.
0: Het rare was is dat de computer zegt dat hij in pit is, maar dat was hij dus.
1: Nee, hij is nu de pit in.
0: Ah, daar is hij al. Ja. Oké. Snel problemo. Maar gaat hij aan het einde van de pitlane starten dan? Want dat was niet officieel gemeld.
1: Nee.
0: Groene vlag wordt gezwaaid. We gaan kijken wat er gaat gebeuren tijdens de Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026. Het wachten is op de 5 lampen boven de grid met Antonelli en Charles Leclerc op die eerste rij. Toeren omhoog voor de turbos. 1 lamp, 2, 3... 4, 5 lampen aan. En we zijn onderweg. En Charles Leclerc stond een beetje schuin. En heeft een hele goede start. Ook Kimi heeft een probleem. Kimi Antonelli met een mindere start. Lewis Hamilton via de buitenkant. Antonelli valt terug naar de derde plaats
1: Lewis
0: voor de deur. Bij George Russell.
1: Lewis de 2.
0: Hadjar buitenlangs bij Russell. Gaat hij proberen. Oh, Verstappen die duwt er eventjes een van de Racing Bulls aan de kant. Kan ook gebeuren. Dat zal dan lossen geweest zijn. Maar dan hebben dus allebei de Red Bulls eigenlijk een keer een goede start gehad. Want Verstappen zit al achter Isaac Hadjar. Ja. Dat stond hij ook. En dan heeft Lando Norris niet zo'n fijne start gehad. Want die zien we helemaal niet in de kop. En dan hebben we Oscar Piastri niet gezien. Die hadden gisteren nog een berenstart. Kijk eens, oh, Verstappen daar. Dat is dus met Lando Norris waarmee hij aan het knokken is. En daar schuiven er 2, 3 achters tevoren en er vanaf. In ieder geval een Williams en in ieder geval een Haas. Dus het zal misschien wel Berman geweest kunnen zijn of Ocon.
1: 2 Ferraris, 2 Mercedes en 2 Red Bulls.
0: Het is Berman geweest, want Ocon had een topstart. Het is Berman geweest die er daar afgeschoten is. Met een van de Williamsen. Wauw. 1 van 52.
1: Ook een goede start.
0: Lewis Hamilton. Dan Antonelli. Dan Russell. Dus het zijn Ferrari. Mercedes. Red Bull. En zo hebben ze het voor elkaar. Het was in ieder geval Albon die was. Oh, Piastri zegt ook. I think I have damage. Niet zo fijn. Niet zo tof. Maar de kop van het veld is natuurlijk wel tof. Helemaal als je Ferrari-fan bent. En toch weer dat bewijs. Dat vanaf Paul winnen en dat de starts bij de Mercedes. In sommige wedstrijden zijn het echt goeie. Ja. De Ferrari is dit hele jaar, vind ik al, echt redelijk steady met zijn starts. Maar het leek erop alsof Kimi Antonelli wielspin kreeg zijn derde versnelling. En Verstappen is wel goed weg, want die heeft echt een redelijk gat getrokken nu naar Lando Norris. Maar goed, dat wordt straks weer met wat men noemt. En de coureurs ook het yo-yo-racen gedaan. Je kunt nu denken, ik ga van alles inzetten, ga ik Lewis Hamilton even voorbij. En dan een rondje later komt Lewis Hamilton jou weer voorbij. Het is Hadjar die de druk erop heeft staan bij George Russell. Russell die dus nog steeds in het ongewisse was over hoe dat zit met het deployment van zijn auto. Want Russell laat wel een behoorlijk gat vallen richting Antonelli. Je staat nu onder druk en dan gaat hij het proberen aan de buitenkant. Isaac Hadjar, dat is normaal niet de beste plek. Dan kom je een beetje op het vuil. Maar ook Russell die zit daar niet uit luxe hoor, die Russell. Ergens is er iets in die auto wat niet mega top is. Verstappen neemt een hele andere lijn uitkomen, Leffield. We have front wing damage voor Oscar Piastri. En voor hem is het box, box, box.
1: Ook Albon is binnen.
0: Ja, maar die zat daarbij. En ik denk ook Berman, want die heeft die 6 plekken verloren. En Piastri, want er waren er toch wel een paar. En dan is er nu geel.
1: En weer weg.
0: Ja, dat is iemand die denk ik onderweg terug naar de pits een stukje afsnijdt. Dus Albon is binnen. Dat is een lap 1. En dan gaat Toetie binnenkomen. Piastri in lap 2. En heeft hij weer een putweekend. Stappen sluit aan achter Isaac Hadjar. Aan boord bij de Nederlander.

0: hoor eens op een seconde zitten. Kijk, daar in de achtergrond. Dit licht is het lastig, maar dat is toch echt een McLaren. Maar die lijkt enorm op een Mercedes met dat licht wat erop zit, omdat die ook zo wit is. McLaren Hamilton op 17e. Antonelli op een 1,3 seconde daar weer achter. Dan een gat naar Russell. En Verstappen zit daar aan de binnenkant bij Isaac Hadjar. Is dat afgesproken werk? Weet ik niet. Maar Isaac laat het gebeuren. Verstappen dus nu naar 5. Terwijl hij gisteren nog riep, nou als ik 7e start zal ik wel 7e blijven. Maar ja, in wedstrijden is hij altijd anders. Maar dan heeft Isaac Hadjar natuurlijk weer een beetje extra vonken onder de auto bij Verstappen vandaan. Remt hem wel een mooi dood, maar zal nu dat gat richting George Russell moeten gaan dichten.
1: Nieuwe voorvleugel zien we, klein postzegel in beeld, Oscar Piastri. Gaat niet heel snel hoor, dit. Dat duurt natuurlijk altijd wel wat langer, zo'n vleugel, maar het ging er ook niet makkelijk af.
0: Nee, het is 12 seconden, maar ja, hij weet ook, my race is done. 13,9, ik zei 12 seconden, nou, dat is dan zo'n beetje dat. It's not so bad. Openingsfase van de wedstrijd, alles en iedereen behalve Piastri, Albon en ik denk ook Berman, want die heb ik daar toch echt zien vliegen. Hulkenberg trouwens ook mega slecht gestart. Ze reed helemaal teruggelazen naar de 19e stek. En zitten Bortoletto en Ocon ineens weer goed, die ook achteraan begonnen.
1: Race control meldt Albon en Berman under investigation.
0: Ja, die waren met elkaar betrokken. Maar ja, dat is, we hebben eerder dit jaar in de openingsfase dingen gezien. Ja. Dan zit heel vaak snel die mantel der liefde erbij. Huppatee, eroverheen gooien en niet meer over piepen.
1: En klaar.
0: Het is wel zo dat tot en met Norris het veld wel wegloopt. En dat Lawson en Lindblad het tempo niet hebben. Tussen Norris en Lawson zitten inmiddels 3 seconden. Daar de bevestiging van wat Jack zojuist zegt. Turn 6 incident, Albon en Berman dus.
1: Begin van het seizoen hadden die Ferraris van die ongelooflijke goede starts. En die hebben ze nu toch eigenlijk ook wel weer een beetje vandaag.
0: Zijn heel steady. Ze hebben daar natuurlijk, ze hebben een iets kleinere turbo. Dus die laat ze wat makkelijker opladen in dat stilstaan momentje. En ja, die is op sommige momenten van de circuit is die weer eerder, zeg maar, bijna bij zijn top. Maar ja, dan hebben ze de electropower. We hebben nog geen yo-yo-actie gezien.
1: Nee, laat dat het even,
0: Nou ja, ja, ze zullen wel komen. Laat dat goede nieuws zijn. Maar dit is ook, we settelen. Russell, ondertijden Russell, 34, laat 17e liggen op Antonelli. Dus George Russell moet echt in de schoot van Verstappen gaan vallen. Maar ja, Verstappen met zijn inhaalmanoeuvre afgelopen rond de rijden weer een 35-1. En dan zit Verstappen nu op 1,6 seconden van George Russell in ronde nummer 4.
1: Zal ik eens wat geks zeggen?
0: Zeg eens wat geks.
1: In die sprintrace zagen we dat dus
0: wel.
1: Is
0: dat gek, dat zeg je toch niet.
1: Bij die sprintrace zagen we dat wel een beetje, dat jojoen. Zou het zo kunnen zijn dat het jojo-effect nog niet goed zichtbaar is omdat die tanks helemaal vol zitten?
0: Deels, want dat is natuurlijk, met sprinten zit een half tot tussen 30% volle tank, denk ik. Maar ze zijn hier aan het settelen, want het gaat niet. Het gaat nu om deze eerste stint van ongeveer 20 rondjes. En je gaat pas wat doen als iemand jou aanvalt. Die denkt, ah, wacht even vriend, die krijgen gewoon mijn pace. En jij valt mij aan hier met die power. Dan doe ik even de volgende ronde bij jou terug. Ik schrijf even het verschil tussen Max en Russell. Lap 4 was het dus 1,8 seconden, sorry.
1: Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Verstappen, Hadjar, Norris, Lawson, Lindblad en Sainz heel goed op P10.
0: Dat is knap van Carlos Sainz. Ja, van 14 gekomen, een paar mannen voor die, weet je wel.
1: Ja.
0: Hij kan wel racen, laat dat duidelijk zijn. Russell rijdt in niemands land. Hadjar heeft, wat heeft hij op Verstappen, 16e. Die zit gewoon zijn voorbanden op dit moment te vernachelen, ga ik niet zeggen. Maar die worden wel wat warmer, omdat hij er zo lang en zo dicht achter zit. Verstappen dus 2 gewonnen, Sainz 4 gewonnen. Colapinto 5 gewonnen, dat zijn wel de goede dingen. Ja, dan heb je ook de pijnleiders. Berman 4 verloren, Hulkenberg 6, Piastri 13, die aanraking. Het is niet het weekend van Oscar Piastri, want ook in de sprint heb ik hem alleen maar, hij lijkt wel een portierman, zo vaak als hij de deur open deed. Komt er maar binnen, hup, de deur open.
1: Volgende,
0: Niks verdedigen. De start van de wedstrijd, daar stond sprint, maar dat
1: sprint
0: was het niet.
1: Start, ja.
0: Ja, maar dat is het niet. Herhaling van de start. Van boven was iedereen goed weg. Ja, die Red Bull's toch niet helemaal tof weg. En daar komt die Racing Bull. Die gaat even met 2 wielen door het gras bij Verstappen. Verstappen doet dat daar slim. Zeg, die naait gewoon 3 mannen oor aan. En daardoor komt ook Oscar Piastri, denk ik, in de shit terecht. Racing Bull. Ah, het is een hoop gedoe. Het gebeurt er allemaal een beetje achter. Verstappen zit daar nog wel lekker aan te vallen bij George Russell. Maar daar kwam het eigenlijk ook niet verder. Hier de start van Lando Norris rollend. Wielspin, wielspin. Daar komt Verstappen. Wow. Wat van mijn tieten. Niet normaal.
1: Bizar,
0: hè? Ja, het is echt ongelooflijk. dat dat allemaal goed gaat. Hè. Dat blijft toch een mirakeltje. Nou, hier dan... Oing Berman. Alexander Albon op Berman. En dan Berman. Waar gaat het dan fout met... Piastri? Een beetje domme actie van Albon, moet ik zeggen.
1: Maar hij krijgt ook straf.
0: Nou, hier is Piastri zelf buiten de baan. Ja, zijn hele voorvleugel naar de galamies. Die staat op 6:30, 7:30, 8:15. Al die tijden bij elkaar in één keer.
1: Ja, Albon krijgt straf.
0: Ja, terecht.
1: 10 seconden.
0: Reactietijd van Leclerc, 0.21. Reactietijd dan 0.23.
1: Nog een berichtje bij Race Control. Wel bijzonder. Valse start voor Lewis Hamilton under investigation.
0: Maar is dat valse
1: moving
0: start?
1: Moving before signal.
0: Ja, moving before signal hebben wij eerder gezien.
1: Is 5.
0: Minimaal 5, denk ik. Maar ze gaan weer kijken hoeveel, hè?
1: Ja, het is noted, hè? Dus...
0: We are for Pen B for Bravo.
1: Zou ik klaar?
0: Maar het is al beter dan 5 jaar geleden, hè?
1: Ja.
0: We are on plan B, but we also have available plan C. What do you think about plan D, E, F? Ja. Maar dit is gewoon, dit is wat we doen.
1: En dan als je het B niet goed verstaan hebt, doen we ook nog even Bravo erachteraan.
0: Ja, maar, weet je?
1: Ja, ja.
0: En dus ook geen discussie, want het is een melding. Ferrari 1-2, holy knetter. Hamilton die zal natuurlijk, ja, thuis Grand Prix. Hij zit op een plek waar hij een undercut zou kunnen wagen. Maar dat zijn we nog niet aan toe. Ja, Lewis Hamilton, hé. Holy knetters.
1: Ja, maar als hij een straf krijgt, is een undercut ook helemaal niks. Want dan moet hij blijven staan. Maar goed.
0: Won natuurlijk de Spaanse Grand Prix. Maar ja, dan gaan we even kijken naar Charles Leclerc.
1: Onboard bij Kimi Antonelli ondertussen.
0: Leclerc heeft in 25 helemaal niks gewonnen. 37 Grand Prix geleden. Amerika 2024 is zijn laatste overwinning. Dus Leclerc zal ook wel zeggen, ja, maar hou even. Daar komt niet een makkelijk radiootje als ze zeggen, draait even om.
1: Nee.
0: Lewis zal echt moeten laten zien dat hij de pace heeft.
1: En weer geen beeld in die halo, hè, jongens. Helemaal niks, hè. Van welke versnellingen rijden we, wat is er aan de hand, hoe zit het met de energie. Niks, niks, niks.
0: En een andere pijnlijke stat. Leclerc jaagt op zijn 9e overwinning uit zijn carrière. Als Lewis hem wint, wordt het zijn 107e Grand Prix overwinning. Dus er is voor Leclerc van alles van te zeggen. En er is bij Ferrari ook van alles van te zeggen natuurlijk. Want ja, dan ga je natuurlijk ook nog een keertje roepen van... ja, maar wie staat er dan waar in het kampioenschap? Ja, Hamilton staat 2e in het kampioenschap en Leclerc 4e. Dus er zijn allemaal redenen om te zeggen... ja, moet hem even omdraaien. Daar de bevestiging. Hamilton, moving. Ja, als hij die krijgt, dan wordt het voor Ferrari wel makkelijker, hè? Als hij straf gaat krijgen.
1: Voor het team wel, ja.
0: Ja.
1: Niet voor Lewis.
0: Nee, maar ja. Hier liep Antonelli... in kwalificatie heel stevig in. Nu heeft Lewis Hamilton daar goed voor elkaar. Ja, 5 seconden. Told you. Als hij hem geeft. En dat is vaak een 5 seconden. Dus we moeten bij Hamilton meteen zeggen de +5. En niet vergeten bij zijn pitstop. Zo dadelijk dat we in de vlekken gaan. Wat duurt het lang? Nee, want hij heeft de 5 seconden straf. Maar.
1: Undercut. Dus dan kunnen we een streep erin zetten.
0: Even terug naar mijn eigen lijstje. Ronde nummer 4. Verstappen Russell 1,8 seconden. We zitten nu in ronde nummer 8. Verstappen Russell 1,5 seconden. Kijk, dat geeft de burger moed. Die Albon zit daartussen te pieren. Ja, die heeft natuurlijk die pitstop gehad. Maar die krijgt natuurlijk alleen maar blauwe vlag en een boeien achteruit. Hier het moment. Ja, de 100% raak. Echt goed gedaan. Hier valt niet over te twijfelen. En dan zie je dus, dan denk ik, ja, maar wat scheelt dat? Ja, dat scheelt dus toch een beetje.
1: Ja, kijk maar, wat die inhaalt.
0: Je haalt even, zeg maar, je zet het gewicht, dat zet je in beweging. En daarmee, ja, daar wordt die auto gespat lichter van, maar het is al in beweging. Weet je nog, vroeger als je met een vliegtuig wegging, dan zetten ze hem stil op de remmen, gaven ze vol gas en lieten ze de remmen los. Tegenwoordig, want dat is zuiniger, rijden ze die startbaan op met 40, 50, 60, dan rijdt hij al een beetje. En vanuit het rijden... douwen ze hem naar vol gas, want dan is hij al in beweging. En dat is economischer. Antonelli begint wel de druk erop te zetten. En dit is wel in het voordeel van Charles Leclerc, de boordradio. Nou, Antonelli moet natuurlijk ook zijn. Neem geen risico, want hij heeft 5 seconden straf. Zou het zijn, hij komt er een safety car. Denk je daar het even goed mee te doen? Moet je hem daar doen, hè? Want de verplichting is bij je eerstvolgende pitstop. En of dat nou een safety car, een virtual safety car is of niet... Hij hoopt dan natuurlijk wel dat het bij een virtual safety car gebeurt. Want dat scheelt het aan zich wel wat tijd. Maar ja, 5 seconden is 5 seconden.
1: En je moet hem inlossen op je plek waar de banden worden gewisseld.
0: Precies. En
1: voor de garage.
0: Tel die 5 seconden nu op. Dan zit hij dus achter Verstappen. Als je hem nu gewoon in, als je hem nu zou inlossen als zijnde op de baan, kun je zeggen, nou, ik laat me vijf. Ik zou dat een goede regel vinden. Ik heb een 5 seconden straf. Oké, ik lig dus nu 2 seconden achter de leider. Dus ik moet naar 7,9 seconden. Dan kom ik dus achter Verstappen terecht. Is het goed als ik hem op die manier inlos?
1: Ja, dat ik me laat zakken.
0: Laat ik me zakken naar die achtste plek. Dat is ook 5 seconden.
1: Ja. Ben je niet je pits op kwijt? Dan kan je die nog tactisch gebruiken ergens. Ja. Nou, ik ga even een mailtje doen, ja?
0: Nee, ik ben er met Ross Brown over bezig geweest. Oh. Om een penalty lane op het rechte stuk te maken. Dat je de straffen dus daadwerkelijk ziet. Dat ze over een penalty lane heen rijden. Op die manier weer invoegen.
1: Maar dat is soort als bij de motor gepezen, zeg maar.
0: Nee, dat is een extra rondje. Nee, echt gewoon op het rechte stuk een penalty lane. Je gaat naar rechts. En laat je daar afzakken tot waar je moet. Inschuift erin. Ja, maar er ligt vuil en de krijgelijke banden. Altijd gezeik waarom ze het niet zouden moeten doen. Ik denk dat het vrij eenvoudig zou zijn. Ik zou het niet slecht vinden als dat nu gebeurt. Want we zitten er nu tegenaan tikken met z'n allen. Hij kan nu nog bij wijze van spreken Leclerc helpen. Kan ook, hè? Hij kan Leclerc helpen om nu even wat langzamer te rijden. Om Kimi een beetje weg te douwen en om dat soort dingen te doen. Terwijl als je dit zegt, ja, we gaan het doen. Check the gearbox. Very old downshift van George Russell. Nog nooit in de top 4 geëindigd tijdens een Grand Prix. Op Silverstone.
1: Zo. Dat is geen goede stat.
0: Links in de balk zien we Colapinto. Als je meekijkt met ons. Die zit op 17e van zijn teamgenootje Gasly. Bortoletto. Los en Lindblad zeggen wij comfortabel. Ja, comfortabel in de top 10. Maar Bortoletto zit op 3,8. En Verstappen inmiddels op 1,2 van Russell met zijn gearbox. In de achtergrond. Nee, deze niet. Zit hierachter. Hier kan niet zoveel gebeuren. Kijk, Verstappen ziet dat ook. Merkt dat ook. En krijgt van Giampiero 100% zeker te horen dat hij dat kan.
1: George Russell krijgt te horen, we have no concerns about the gearbox.
0: Ja, dat is dan wel goed, hè, als je als coureur zegt, hey, er gebeurt iets raars. Nee, ja, wij hebben er geen probleem mee. Nee, maar ik wel. Dat zou Hadja gezegd hebben.
1: Ik zit in die auto.
0: Ja, wat wil je nou? Trouwens, Charles Leclerc is blij, hè. Want heeft in de laatste 4 Grand Prix nog tot op heden maar 1 rondje aan de leiding gelegen. Nu gaat hij al helemaal lekker. En in 21 reed hij alle ronden aan de leiding. Tot de laatste 3, want toen werd hij ingehaald door Lewis Hamilton.
1: Oeps.
0: Ja, dus voor Leclerc is er wel wat te halen, hoor. Laat ik dat zo zeggen. En ik zou het ook wel mooi vinden dat we dan nu na 9 Grand Prix Lewis erin gewonnen, Leclerc erin gewonnen. Wat dan wel aangeeft dat de mannen van Ferrari langzaam maar zeker terugkomen waar ze horen. En je kunt alleen maar hopen dat dat ook gebeurt met McLaren als regerend kampioenen. Want met Norris op 7 en Piastri met zijn problemen op 21... gaat Zac Brown hier vandaag niemand een kleine dwarslesie tikken. Of een half gebroken schouder.
1: Schouder, want Verstappen gaat in het kampioenschap hierdoor, als het zo blijft, Piastri voorbij. Ja. Die gaat naar de 6e plek.
0: Kan je nagaan. Heeft Piastri heel veel pech. En Norris heel veel pech gehad, maar goed. Piastri was op een gegeven moment, geloof ik, na 2 wedstrijden was hij al blij als hij van start ging. China toch, met 2 auto's naar de grid en met 2 auto's er weer af?
1: Ja.
0: Dat is niet tof. Hoe lang kan Lewis Hamilton dit vasthouden? En hoe lang kan Kimi Antonelli rustig blijven? Ah, dit is ook weer Hamilton. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, kopsie. Lekker wel. Dat was dus de vraag. Het antwoord wordt door Kimi Antonelli zelf gegeven. Maar dit leek een yo-yo overtake met veel power. Want Hamilton leek daar weinig power te hebben. Maar wat heeft Kimi Antonelli nu dan nog over? En wat kan Lewis Hamilton zo dadelijk terug doen? Want kijk, dat blijft het bijzondere. En dat is wat Verstappen natuurlijk gisteren ook zei. Ik ga iets heel gek zeggen. En thuis denk je, die moller die wijst. Dat klopt. Vol gas rijden. Als je je voet vol gas houdt, gaat die auto alle energie die er is weghalen. Terwijl, als je je voet dus op 98% houdt, bewaart hij nog wat power. Dus Max zei, ik had gisteren weinig electropower, dan moet ik vol gas rijden, waardoor ik nog minder hard ga. Dat is natuurlijk, dat werkt zo tegen je hoofd. Ja. Maar dat is dus het feit dat je niet helemaal plank gas hebt. Dus ik heb het nooit gezien, maar het kan best zijn dat ze daar wat dingetjes in het chassis hebben. Dat je zegt, dit is 98 en als je doortrapt, voel je een tikje en dan heb je 100%. Hier, makkelijk er voorbij. Goeie exit, veel power en door. Maar wel voor P2. En dan gaat nu naar Antonelli en Leclerc. Was op start finish 4.2, nu al 3.9. Dit vindt Lewis Hamilton niet fijn. We zitten kijken naar het soorten met van wielerwedstrijd. Ze zijn allemaal bezig nu, rondje nummer 12. Stretchen, stretchen, stretchen, stretchen. Kijken waar ik kom, kijken wat ik kan. Daar zit Verstappen.
2: I'm ready for 3 laps now. I haven't said anything, but the judges are so...
0: Ik heb een paar ronden keurig mijn mond gehouden, maar het terugschakelen is echt helemaal R-U-C-K. Zit net buiten die seconde. Kan hij ook nog net niet die overtake gebruiken. Maar laten we eerlijk zijn, met wat hij gisteren allemaal geroepen heeft en wat hij voelde en wat hij deed. Geen reden voor een feestje, hè? Later op stoppen. Maar hij is wel. Hij is met een Mercedes in gevecht. Zo, als je er zo naar kijkt, denk je. Man. En Hadjar kan dit tempo dus gewoon niet bijhouden. Die zit inmiddels op 4 seconden van Verstappen. Dus zit hier ook niet dicht genoeg meer bij om een eventuele undercut te gaan doen. Hamilton zit wel op een undercut voor Antonelli. Dus daarmee zouden ze Leclerc ook kunnen helpen. Alleen rondje 12 is daar nog te vroeg voor. En
1: Lewis, ja, maar Hamilton gaat dat niet doen, want hij heeft 5 seconden straf.
0: Jawel, maar ik. Ja, eens. Zo, was ik even snel bijgedaan. Hoorde je hem?
1: Ja, maar eens.
0: Kan ik er één keer zeggen?
1: Ja.
0: Nee, ze zijn slim genoeg bij Mercedes dat ze zich daar niet in laten tillen. Je hebt gelijk.
1: Ik ben benieuwd hoe snel Antonelli naar Leclerc toe rijdt. Dat is wel.
0: Rondetijden onderling. Afgelopen ronde een 10e verschil. Maar Antonelli heeft die ronde wel echt wat gebruikt van zijn elektriciteit. Want zat hij net op 3 en een beetje. Zit hij nu weer op 4,4. Start-finish. Hadjar en Norris. Norris pakt een 3-10 in rondje 11. 2-10 in rondje 10. En nu zakt het weer een beetje. En hij komt dichterbij, rijdt in de vuile lucht. En nu is het nog maar 1/10 van een seconde. Straight line mode, opengeklapte achtervleugels. 4 plekken op dit circuit. Om er nog wat van te maken, want ja, we rijden wel 1.34ers. En de snelste raceronde in de wedstrijd vorig jaar was volgens mij een 1.29er. En de pole position was dit jaar een 1.28er. Dus ja. Maar goed, er wordt wel redelijk. As we speak, wordt er wel redelijk doorgetrapt. Ik ben benieuwd hoe de balans van de auto van Verstappen verandert als jij, terechte opmerking Jack, die auto straks wat leger wordt. Wordt die balans daar beter van of niet? En dat klinkt natuurlijk heel raar, want je moet meer gewicht meenemen. Dus je rondetijden zouden niet beter zijn. Maar ja, als de balans verandert, so be it. Hoe zit het nu met Verstappen en Russell? Het is 0,9, dus hij komt nu binnen die overtake mode terecht. Die dus na die laatste chicane mag hij die gaan gebruiken. Maar wil hij het ook? Wil hij gewoon kijken of hij er op pace naartoe kon. En eigenlijk, als we goed geluisterd hebben, kijken we naar 2 auto's. Plaats 4 en plaats 5. 2 auto's die dus, naar eigen zeggen van de coureurs,
1: ja,
0: schakelproblemen,
1: ja,
0: hebben.
1: Ja. Vreemd aanvoelen, ja. Zeggen ze allebei.
0: Ocon is ook weer aan het terugzakken. Die zat er straks nog wel redelijk bij. Gasly en Colapinto zitten gewoon goed. En Bortoletto mag tevreden zijn. Ja, 5 seconden op Gasly. Ga er weer aan staan. Onboardgeluiden komen bij Lando Norris vandaan.

0: goede observatie van jou, Jack. Inderdaad, dat Formule 1 gewoon alle informatie op de halo weglaat. Omdat men daar meteen kunt zien welke versnellingen en hoeveel toeren en waar ze remmen en nou ja, waar.
1: Ja, maar zeg het er dan ook iets over waarom je het niet doet. Ja. Gewoon opeens niet meer
0: nou, doen. Weet je waarom ze dat niet doen? Daar ben ik gewoon eerlijk in. Omdat FOM, ze zijn een beetje hoogmoedig. Die denken, ja, er zijn misschien 100 commentatoren in de wereld die het een beetje snappen. Iedereen op het werk begrijpt het. En er zijn weinig mensen thuis die het snappen. Nou, dan maken ze een denkfout. Want er zijn veel mensen thuis die het snappen. En nog veel verder, als je het voelt. Als je denkt, hé, dit is raar. Maar ik kan niet zien waarom. Dan is het niet goed. En dat is een denk. Je moet nooit, en ten nimmer, als organisatie dan die kijker onderschatten. Heeft Piastri problemen met zijn linkervoorband. En die is toch volgens mij gewisseld naar een setje hard, of niet? Ja. Maar dat is lekker dan, zeg. Nog geen 15 rondjes. Als het goed is, krijgt hij een radio terug dat die band wel weer terugkomt. Zij zeggen dus pit window 24-35.
1: Verstappen komt dichterbij aan Russell. Ja. En Antonelli komt niet dichterbij aan Leclerc. Nee.
0: Het lijkt een keus. Sorry dat ik het zeg. Hij heeft Hamilton gecleared. Hij zat ook achter Hamilton. Gewoon, oké, ik zit hier. Nu heb ik Hamilton gekleerd. Oké, ik zit hier. En Leclerc gaat natuurlijk alleen maar hopen dat zijn rondetijden goed blijven. Dat zit op 300ste is dat gelijk. Snelste raceronde is ook in handen van Charles Leclerc. 33,7. Het gat naar Hamilton. En Verstappen is nu 4,6. Als je naar de trekker daar kijkt, is het 4,3. 4,5. Kijk, we zijn er nog lang niet, hè. Maar als dit de wedstrijd van Verstappen is, gaat hij er niet ontevreden mee zijn. Can you tell him to hurry up, please?
1: Tegenover Lawson gaat dat.
0: Lindblad weer naar Lawson toe. Hey, ik kan even bellen, zeg de krassen voorop, schiet man. Er zijn twee taxichauffeurs aan die onderling zitten. Kijk, banden terug. Banden klaar, toch maar niet, toch maar wel. Hard jaar weghalen om Norris te coveren? Nee, lijkt mij niet. Norris dringt aan bij Hadjar. 18e van de seconde. Maar niet hard als dat Verstappen aandringt bij Russell. Russell schiet ietsjes door daar. We gaan naar de zesde plaats gaan. Zit hij tussen de beiden. Dan hebben we Norris, Verstappen en Piastri. Die vorig jaar met z'n drieën voor het knokken waren aan het WK. Na de reglementsverandering. Staan niet eens in de top 3.
1: Nee. Albon in de pit.
0: Stappen aan het jagen. Ja, tweede pitstop dan, hè?
1: Ja.
0: Secondary stop van Albon. De eerste was in lap 1 of 2?
1: Twee, dacht ik, ja.
0: Hij is nu 16. Heeft hij 14 ronden gereden op wat?
1: Op hard, volgens mij.
0: Ja. Dat is te weinig, hè?
1: Ja. Maar misschien doen ze weer even een nieuwe vleugelaanpassing voor hem.
0: Het geluid is van de George Russell, vierde plaats. Opgejaagd door Verstappen. Ik kan me de jaren nog herinneren, daar genoot ik van. Van die Nico Rosberg. Oh my god. It's him.
1: Dat is hij.
0: Weet je nog, een Abu Dhabi. Ja. Die ook uit de auto nog zei van, ah man, ik had dat zo te zweten. Er zit in één keer die Verstappen achter me. Oh mijn god.
1: Kijkt hij er naartoe remmen, ja?
0: Ja, dat is het accordeon effect heet dat, hè. Want dat was het goed, dat George eerder op het gras. Maar Max heeft hier wel, als hij wil, die overteken. Dus hij kan hier mee accelereren. Moet je wel op de goede punt doen, want anders duw je auto echt waanzinnig in het onderstuur. Maar ik hoop dat hij hem op de baan kan pakken, weet je. Dat het niet mijn pitstop moet. Of dat Russell denkt, ja, nu gaat hij me zo pakken. Ah, ik ga hem al naar binnen. Want Russell, even kijken, 10 plus 20. Ja, kijk, Russell zakt maar terug naar de zevende plaats als hij nu een stop maakt. Je verliest maar drie plekjes.
1: Alex Albon is natuurlijk naar binnen geweest om die 10 seconden straf in te wisselen.
0: Ja.
1: Die hij had. Om dat maar in het begin van de race te doen. Je rijdt toch achteraan.
0: Hij jaagt. Ik heb het over Verstappen. We zijn in beeld samen met George Russell. 17 van 52 ronden met Leclerc, Antonelli, Hamilton, Russell, Verstappen. Hadjar in de top 6. Daar komt hij. Oh, Russell! Dit is dus een yo-yo overtake. Dan moet Verstappen nu op het rechte stuk opletten dat George Russell niet terugkomt. Maar dit is wat ik wel hoopte. Weet je, op de baan te pakken en dan hopen dat hij nu genoeg drive en overspeed heeft. Move van Russell naar buiten was wel... Max was wakker zat. Hier gaat het om. Nu. Als hij hem nu voor zich kan houden. Nee hoor, daar komt hij al. Kijk eens. Daar komt Russell al. Verstappen heeft het net verbruikt. Oh, dat is een blocking. Nee, slim gedaan. Houdt hem voor zich. En wat dan? Ja, dan zit hij er hier weer dicht achter. Kan hij hier zo dadelijk weer die overtrekken. Oh, Verstappen gaat naar binnen. Mooi, hè? Pal voordat hij naar binnen gaat. Wacht even, vriend. Ik zal je nog wel even inhalen. Stappen dus als eerste van wat er in de top 6 rondrijdt naar binnen in de 18e ronde van de wedstrijd. Nadat hij zojuist George Russell even te pakken had.
1: Maar misschien wel een hele slimme soort undercut. De gauw even voorbij.
0: Kijken.
1: En dan naar binnen.
0: Ja, de harde band.
1: Goeie stop.
0: Ja. Goeie herstart ook bij die stop. Nee. Dat komt wel goed, maar los en alle wel. Die komen er hard aan. Hoor. Dan moet hij net voor blijven. Die denkt, ja, dat blijft hij voor. Ze hebben goed gekeken. Kijk, wow. Ja. Dat is ongeveer vrij vertaald. Ik weet nog niet. Hoe hij jou.
1: Dat doet hij dus, die Verstappen. Hij gebruikt al zijn energie voor die pitstraat in te komen. Ja. Want hij komt niet over de streep. Dus slim. Slim gedaan.
0: En eigenlijk wat ik net zei. Als je nu die stop maakt, zal hij dus terug naar 7. Want er zat een behoorlijk gat achter. Moeten we nu weer kijken. Als Russell hem nu maakt. 12 plus 20 is 32. Ja, dan zit Russell er nu achter.
1: Dat was het idee.
0: Ja, maar Verstappen verliest in deze outlap nog wel het een
1: of
0: en ander.
1: Het ander.
0: Want dan heeft hij 18 rondjes met iemand voor zijn neus gereden. Dan kan ik alleen maar hopen dat hij weer terugkomt. Want ja, blind rondjes rijden kan hij heel goed. Maar vindt hij niet heel leuk. En de Mercedes inhalen op Silverstone. Ik zeg, Fink. Die kan je maar helemaal gewoon.
1: Ik denk dat het een hele chique undercut was van Verstappen, dit.
0: Hij heeft niet de... Ja, terwijl hij er eigenlijk voor rijdt. En dan is het eigenlijk nooit een undercut, maar ik snap wat je zegt. Hij heeft toch niet, en dat vind ik wel jammer. En dat geeft aan dat het allemaal niet zo makkelijk komt. In het verleden had hij hier een boordradiootje gehoord. Simply lovely.
1: Ja.
0: Of that's how we do it.
1: This is how we do it. Zie ik dat Hulkenberg ook binnen is geweest? Die heb ik gemist.
0: Let dan op, man.
1: Ja, sorry.
0: Lag 14e. Nu 18e, dus verliest ook niet zo heel veel. Situatie na die eerste stop. Verstappen de enige uit de top 17 die dus gestopt is en nu naar de harde band gaat. Dan zou hij voor een tweestopper kunnen gaan, want hij heeft nog een set softs. En had jij ook. Leclerc, Antonelli, 4,3, dat blijft gelijk.
1: Ja. Rijden dezelfde rondetijden.
0: Hamilton, Russell, Hadjar. Hadjar op 6,2. Dan Lando Norris, 19e achter Hadjar. Norris komt daar ook niet voorbij. Dan Verstappen, al gestopt. Liam Lawson, 8,9. Lindblad, 10, Bortoleto. Hulkenberg moet wat gaan doen. Sorry dat ik het zeg.
1: Ja, dat heeft hij nu geprobeerd, denk ik.
0: Nee, maar hij heeft nog geen punt dit jaar, Jack. Dat bedoel ik. En dan is het toch uiteindelijk van... Ja, het was leuk en ervaring en leuk en prima. Maar je moet ook je snelheid laten zien.
1: Yep.
0: Ten opzichte van je teamgenoot. Stroll is binnen, Jack.
1: Nee, wacht even. Ik ga meekijken, hoor.
0: Volgens mij. Ja, kijk, in pit. Wie zit er hier nou te pitten? Lance Stroll.
1: Lance Stroll.
0: That's how we do it. Hadjar, box, box, box. Is dat voor Hadjar... Even kijken.
1: Nee,
0: dat is niks. Hadjar 1939 komt Hadjar... Oh, die proberen ze voor Bortoleto te krijgen. Dat is het plan. Hem in de top 10 houden.
1: Niet helemaal vlekkeloos.
0: 4,3 is gewoon een slechte stop, Jack.
1: Ja.
0: Ik zag links voor dat is een rechtere voorwiel. Die proberen ze voor Bortoleto te krijgen, zei ik nog. Daar is Bortoleto. Kijk. Dat is... Ja.
1: Net niet gelukt.
0: Door de slechte pitstoppen. Niet aanremmen nu, want je banden zijn nog te koud. Dat mini-momentje, die 2 seconden in die pitstop.
1: Ja.
0: Laat dat 1,5 zijn. Daardoor zit hij erachter. En ze hadden berekend, als we nu stoppen, komen we voor Bortoleto terecht. Natuurlijk heeft hij, Amahoula.
1: Snelste ronde.
0: Niet meteen.
1: Voor Max Verstappen.
0: Nieuwe set harde banden. 33,5. Ja, maar dan maximaliseert ze dan ook wel even. Want daardoor, even kijken weer, George Russell... zeg maar 13 seconden plus 20 is 33. Ja, komt hij 3 seconden achter Verstappen... 4 seconden achter Verstappen terug als hij nu zou stoppen. inderdaad de undercut vanuit de overcut positie. Omdat hij ervoor reed. Maar hij heeft het in die ronde geweldig gedaan. Geweldig gedaan. Want het was ook gewoon even ting. Zo, ik haal jou gewoon in.
1: Al mijn energie er tegenaan. Doei!
0: Erg fijn. Goed, had jij inmiddels, je ziet het. Wordt er net alweer voorbij. Dus heel veel pijn hebben we niet gedaan, maar je hebt liever van niet. Ik denk, gevoelsmatig, dat ze toch iets in de afstelling van de motor gevonden hebben bij Verstappen. Want ze hebben hem niet gewisseld, dus het is niet structureel fout, goed of kapot. En in wezen, hij rijdt de pace. Hij doet mee. Hij dat hij op dit moment op zijn nieuwe banden het snelst is. Maar het is niet dat hij kansloos is. Ja, hij ligt zesde. Ja, dat wil hij niet. Oké, okay, maar het spel is nog niet gedaan. Want ik denk dat hij in ieder geval Russell en Norris kan hebben.
1: Ja, ik denk dat hij op P4 rijdt.
0: En dan word je in principe vierde. Nou, dan gaan die 5 seconden van Hamilton nog meetellen. Even kijken. Hamilton 10 plus 20 is 30. Ja, als Hamilton met die 5 seconden straalt, hij rijdt op P3. Virtueel. Verstappen rijdt op een virtuele derde positie. Als iedereen nu een stop maakt, dan is hij naar de finish. Laat ik zo zeggen. Dan moet Lewis Hamilton die 5 seconden indelen. En daardoor komt hij net achter Verstappen terecht. Zo zullen ze ook gerekend hebben. En vanuit de situatie het hele weekend. En niet door wat Max gezegd heeft, omdat het Max is. Als ze dat voor elkaar boksen. Hello.
1: Ja, diepe buiging.
0: Ja, want het stomme is, Max gaat daar niet harder van rijden, dat soort dingen. Maar hij heeft wel alle mensen die op de fabriek werken, met hun families, zijn monteurs, met hun families, die zijn er allemaal. Het is een heel druk weekend voor ze. Die zitten allemaal in Milton Keynes. Net zo gezellig als heel vroeger Almere was. Almere is tegenwoordig lekker opgedroogd, kunnen we ook zeggen. Maar de Milton Keynes is echt niet gezellig, niet.
1: Er reageert ook helemaal niemand op die stop van Hadjar, hè? Geen Norris die meegaat.
0: Nee, het is vrij straightforward.
1: Zouden ze dan allebei geen twee stops staan?
0: Virtual safety car. Oh, deze mensen hebben mazzel. Nu zijn er een pak die een tijdje mazzel hebben.
1: Zo.
0: Gaat dat voor Verstappen dan weer wat betekenen?
1: Sector 11.
0: Oh, een paraplu. Oh my god. Hou dat ding dan in je poten, joh. Hij is wel korter. Ja.
1: Die zijn profiteert?
0: Achterblijvers, denk ik. Even kijken.
1: Want dan gaat hij. Ja, hij is al weg, zie je. Virtual safety car ending.
0: Ja, hij is al weg. Mooi. Dat is mooi. Ben ik wel blij mee. En dan zijn er een paar achterblijvers die een beetje mazzel hebben. Alhoewel, ja,
1: Perez en Ocon.
0: Maar die reden buiten. En de anderen zijn alweer bijna op snelheid. Dus die hebben er niet zo heel veel van. Gelukkig dat dit geen grote gevolgen heeft voor de kop van het veld. Zou een beetje weird geweest zijn. Ja, waarom werd je derde? Ja, dat was een paraplu. Don't blame me. Blame the umbrella.
1: Kimi Antonelli kruipt toch wel ietsje naar Leclerc.
0: Mm-hmm. 3,8. Ja, maar ook dit zonder letterlijk, het jojoot. Leclerc rijdt 43,9 de vorige ronde. Kimi Antonelli 44,3. Dus dat bij elkaar kruipen kan ook zijn, ik gebruik even wat. Wat zegt Lewis?
2: Jeez, mate, that's so much under zero. It's crazy. Car just won't turn.
0: Want hij klaagt dat hij heel veel onderstuur heeft. It's just crazy. De auto wil niet draaien. Hadjar en Lindblad. Hadjar, rustig jongen. Hij rijdt achter zijn vorige auto. Stroll, Alonso, Albon inmiddels allemaal op 1 ronde. Maar we hebben nog wel 22 coureurs in de competizione.
1: Colapinto in pitlane. Op het randje van de punten.
0: Ja, maar die gaat wel wat inleveren. Toch 3,5, 3 is hij. Nee, het valt wel mee. 1 plekje. Ga maar 1 plekje inleveren. Als het goed is. Ja, want Berman zit op 18. En Sainz zit op 5 seconden. Dus 23. Goed, dan leeft hij maar 1 plek in. Arvid Lindblad in gevecht met Isaac Hadjar. En andersom en tevens juist en correct. Charles Leclerc. Als hij een stop zou maken, komt hij op Lando Norris terecht, zou je nu kunnen zeggen. De plek van Lando Norris. Daar komt de aanval van Isaac Hadjar. En daar is hij er voorbij. Richting Cops Corner. Hamilton.
3: En box. My tires are still good.
0: Box, box, mijn banden zijn goed en je klaagt net over onderstuur. Maar dat is dan de balans van de auto. Maar daar is hij. Let op, hè. 5 seconden niet aanraken en straf. En anderzijds niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Go. Russell was mee.
1: Ja, Russell was mee.
0: En Russell pakt hem door die 5 seconden. En waar is Verstappen? Daaronder in beeld was Verstappen. Daaronder in beeld was Verstappen.
1: Ja, ja, ja.
0: Die is al weg.
1: Hij zit ervoor.
0: Die is al uitgecheckt. Ja. Voilà.
1: Ja, en welke vreemde einde bijt zit er nog voor? Dat is Lando Norris. Dus inderdaad, Verstappen virtueel op die derde plek.
0: En die top 2 is nog niet gestopt.
1: Out. Welke vreemde einde bijt zit er nog voor? Dat is Lando Norris. Dus inderdaad, Verstappen virtueel op die derde plek.
0: En die top 2 is nog niet gestopt. Outlap critical. Push on the outlap.

0: zat achter die twee gasten. Hij heeft natuurlijk wel wat oudere harde banden. Gazier is gezellig bezig met Carlos Sainz. Links in de balk als je meekijkt. Hier George Russell dus nu op de vierde plek. Dus even resume over Flaké. Leclerc 1. Antonelli 2 op 2,7 seconden. Dan Norris op 20. Verstappen op 26. Russell op 34. En Hamilton op 35,6. Ja, zijn ze samen even in beeld. Dat gaat nu om plaats 5. En George Russell hier nog nooit op een top 4 plek gefinished tijdens zijn thuis Grand Prix. Ouch. Snelste race onder handen van Verstappen. Eén naar snelste race onder Leclerc. Dan Kimi Antonelli en dan Lewis Hamilton. Verstappen 23,5. Leclerc 33,5. Leclerc 33,7. Kimi Antonelli 33,9. En Hamilton ook 33,9. Als rondetijd.
1: Als je meekijkt links in de balk, zie je naast Hamilton nog dat rode uitroeptekentje staan. Mm-hmm. Dat vind ik vreemd, want volgens mij heeft hij zijn straf ingelost.
0: Leclerc gaat binnenkomen, de leider in de wedstrijd. In ronde nummer 26 zal dat dan zijn. En Leclerc valt daardoor pal voor de deur met Norris. Maar ik denk dat Norris meegaat. Daar is Leclerc. Was Hamilton aan Russell aan het inhalen? Of was dat een onboordje van Leclerc? Nou goed, Albon is ook weer binnen. Albon is zijn 10-strippenkaart aan het inlossen.
1: Ik heb een abonnement op de pitstraat.
0: Ja, we weten bij Williams, als die gaat, dan doen ze veel dingen. Veranderen ze wat, kijken ze wat. Deze stop moet goed zijn, van bovenaf gezien. Top stop. 2.4 is gewoon goed. 2.0 is oké. Okay. 2.0 is een topstop. Maar je ziet gewoon, het is bijna één beweging die je ziet.
1: Mooi ook, dat shot van boven.
0: Ja, maar dan komt Norris er zo aan. Let op. Achter in beeld, achter in beeld, achter in beeld, achter in beeld. Cameraman zoekt hem, maar hij zit safe. Antonelli de leider. Leclerc op P2. Daarachter Lando Norris. Als enige met Antonelli uit de top 7 nog niet gestopt. Nou, dan gaat Antonelli. Ah, Leclerc zit op 17, hè. Tata. Dus Leclerc moet nu even een critical outlapje rijden.
1: Ja, Antonelli moet nu gas geven. Dat gat groter zien te maken.
0: Maar Leclerc heeft nieuwe banden. Dus we hebben net aan Max gezien. Die zit de snelste race onder neer. Hamilton zit er nu even een neer. 32ers. En die rijden vooraan 34ers. Dus als je dat in deze ronde goed doet, pak je 2 seconden. Ja. Zou niet raar vinden als ze lang wachten. De vreemde eend in de bijt is Lando Norris. Die ook zijn persoonlijk snelste race rondrijdt. En lekker door aan het blazen is. De eerste stop was dus in rondje 18. De andere zijn dus wel een tandje later. Het is maar duidelijk dat ze allemaal een stopper willen gaan doen. Die willen zo lang mogelijk op de medium rijden.
1: Red Bull twijfel ik nog een beetje, hoor.
0: Hamilton.
2: We are P6. We are fighting for the podium P3.
0: We are P6. We are fighting for the podium P3. Interessant. Als zij ervan uitgaan dat Verstappen nog een keer moet stoppen, hebben ze gelijk. Maar hij ziet hem natuurlijk wel. Ja, dat is waar. Nee, kijk. Mooi is dit. Even zelf corrigerend. Hij heeft zicht op Verstappen. En ze weten dat Norris daar nog tussenuit gaat vallen als hij een stop gaat maken. Dus hij heeft gelijk.

0: op het geluid van George Russell.
1: Bortoleto in de pits.
2: In de loop.
0: Allemaal is aan soft gegaan. Gaat die echt de race niet meer uitrijden, hoor. Die zijn gewoon aan het testen, joh.
1: Ja, heel goed. Slim.
0: Eerst om het geluid van Lewis Hamilton. Oeps, een beetje overstuur. Antonelli.
3: Don't let other people under Gatwick.
4: We keep it an eye on it, Kimmy.
2: Hoe hij het ook zegt, hè? Don't let other people undercut me.
0: Ja, dan moet hij nog wel even uitlopen. Nou goed, hij ging niet aan de leiding. Hij gaat nu aan de leiding. Feitelijk heeft Leclerc dat in die zin nu al gedaan. Maar hij wil dus een overcut. Maar ik denk dat ze een beetje meer kijken naar Norris. Norris zit op 22 seconden. En ik denk dat ze daar een beetje op azen. En de stop is 20 seconden in

0: pitlane plus de 2 seconden. Dus 22 is precies op het randje. En Lando Norris rijdt 34,5. En Antonelli rijdt 33,6. Dus zodra ze Norris op de 3 24 seconden hebben, kunnen ze het doen.
1: Russell gaat eraan. Hamilton komt eraan. En die is sneller.
0: Rondetijd Russell 32,9. Rondetijd Hamilton 32,9.
1: Ja, maar hij komt eraan. Net was hij een stukje sneller. Het gaatje wordt kleiner.
0: Onderling verschil. 0,7 van een seconde. Is het nog steeds.
1: Daar gaat Lando.
0: Box van Lando, kijk. Dit is de boordradio die Antonelli wilde horen. Ben ik van overtuigd. Ja, ik kan hem al achter zetten, harde band. Want dat is sowieso hetgene waar hij naartoe gaat. 28 van 52, leider Antonelli, 2 Leclerc, 3 Norris, die onderweg naar binnen gaat. Antonelli doet de stretch die hij wilde hebben, maar niet voor van de leiding aan de leiding. Want hij gaat inleveren ten opzichte van Charles Leclerc. En ik zie hem niet nog zo lang rijden dat hij nu 7 seconden uit kan lopen op Leclerc. Want Leclerc rijdt 33,4 en Antonelli rijdt zijn persoonlijk snelste ronde. Norris moet naar binnen naar aanleiding van de call die hij gekregen heeft. En hier zijn ze met z'n drieën. Dus Lewis inderdaad vechtend voor P3. Deze jongens zijn op dit moment beter dan Verstappen. 33,8, 33,1, 32,9. Norris binnen. Met z'n drieën bij elkaar. Daardoor Verstappen nu op plaats 3. Russell op 4, Hamilton op 5. Het gevecht voor plaats 3 is gaande. 2,9 is oké. Okay.
1: Het lijkt me dat Verstappen dit niet kan houden, maar 2 man achter je. Oh.
0: Nou, vooral zijn banden zijn 6, 7 rondjes ouder. Voordeel is, als er nog een safety car komt, daar heeft hij nog een nieuwe set medium over. Hard jaar 6e. Norris door zijn stop teruggevallen naar 7e. Mazzeltje ook los en achter hem gaat ook naar binnen. Hamilton kijkt. Oh, die heeft een run. Die heeft een run. Oh ja. Weer een Russell, hè? Die weer naar rechts duikt. En weer links ingehaald wordt. En dan nog een beetje blijft zitten. Wow, grote ballen movement. Woepa. Ze raken elkaar net niet. Nu gaat Russell hem inhalen. Lewis, als Lewis dit gedaan heeft op zijn... Juist, kijk op zijn overtake. Daar is Russell al. En Lewis zit er nu al achter. Kan hij nog een keer terug? Wel in het voordeel van Verstappen. Die overigens roept, ik heb op deze banden geen grip.
1: Een yo-yo inhaalactie.
0: Deze wel. Ja.
1: Met lichtere auto's.
0: Max denkt, doe lekker je gang.
1: Ja, maar blijf lekker knok achter mij.
0: Doe lekker je ding. Het blijft toch wel bijzonder dat ook jongens als de Laurent Mekkies en ook Toto Wolff het dan toch hebben over dit soort weekenden, over de max-factor. Hè? Van ja, het gaat niet en het loopt niet en kwalificeert als P7. Tuurlijk, hij zal niet zomaar op een podium deze wedstrijd afsluiten. Maar het was wel zichtbaar dat hij uiteindelijk op een podiumplek terecht zou kunnen komen. Mede door de straf van Lewis Hamilton, laten we het duidelijk zijn. Maar goed, dat heeft hij ook eens zelf te danken. En in een raceauto is hij een factor.
1: Absoluut.
0: Hè? Dat is... Het is, en dat weten we inmiddels ook, hè, dat hebben we in het verleden wel eens gehoord. Ja, maar als je Max in een haast zet, wint hij ook. Nee, dat is niet waar. Hij zal er beter mee rondgaan dan de jongens die erin zitten. Maar winnen doe je niet, want hij wint in de Red Bull nu ook niet. Dat is nog wat onderweg hier naartoe te denken. Hè, of het nou zo zou kunnen zijn dat Red Bull... Die eerste motor ging helemaal goed, het hele jaar goed mee. En die tweede, dat is natuurlijk eigenlijk het probleem in Monaco. Nu zat deze derde hier met een probleem. Of dat dan toch te maken heeft met... de kwaliteitsgarantie die je moet leveren als motorleverancier... of dat dan binnen zo'n nieuwe organisatie ook lukt... dat al die motoren gewoon echt standpeen gelijk zijn. Wat zegt Antonelli?
2: Guys, let's go. We're ready to run side to Leclerc.
3: Oh, let's go around one more. The plan is looking good.
0: Leclerc. Dat is wat ik verstaan heb. Of wil je nog... One more heb ik ook nog gehoord. Dus we zouden één rondje langer laten rijden. Russell is hard aan het verdedigen met Lewis Hamilton. Ook dit weer allemaal voor nu in het voordeel van Verstappen. Bottas binnen. Iets spannend voor de wedstrijd. Ja. Kijk maar. Ander, ja. Dit is met boost, hè? Moet hij hem hiernaast gooien? Ze zijn ook allemaal zo slim dat je... En dat gun ik ook niemand, maar dat je... Je hebt niet het risico dat een van deze jongens een inschattingsfout maakt. Zodat ze eraf lazeren. Zijn ze allemaal gewoon net even te door de wol geverfd voor. Maar Russell verdedigt harder dan hem lief is. Daar komt Lewis Hamilton. Weer aan de buitenkant. Zou dit lukken? Wow, wat een actie. Haha, deze is lekker.
1: Zo, de mythes, ja, van Pieters.
0: Dit is wel een goeie.
1: Verliest hij weer wat tijd? Verliest hij weer wat tijd?
0: Nou, maar dit was wel op rem, hoor. En dan komt hier, kijk, de straight line speed. En daar komt Russell weer. En Verstappen denkt, ik kijk niet te veel achterom. Russell aan de binnenkant. Oh, hij moet eruit, hè. Lewis moest eruit duiken. Russell met echt heel veel commitment door Cobb's Corner. Maggots, Beckett's. Daar waar wij vroeger altijd de lage camera's hadden. Weet je nog, omdat die auto's daar zo knetterhard gingen. En dat gaan ze dus niet. Dus die lage camera's zijn daar ook weggehaald. We rijden zo'n 3,5, 4 seconden langzamer dan we normaal deden. Ik heb gisteren iemand gezegd, ze hebben van banen als Silverstone en waar we nog naartoe moeten, Monza, hebben ze oplaadcircuits gemaakt.
1: Goeie. Ja. Maar nu lijkt Russell wel weg bij Hamilton, hoor.
0: Ik weet het niet.
1: Maar die wordt natuurlijk weer een beetje opgehouden achter Verstappen, dus komt Lewis weer dichterbij. Of Russell moet in één keer door.
0: De acceleratie is hier gelijk, dus Russell heeft hier in ieder geval niet zijn overtake mode aangezet.
1: Ik hoorde toch net Bono zeggen dat we take one more?
0: Ja, maar goed, geen idee.
1: Over Antonelli nog één rondje extra?
0: Kijk, aan de kop rijden in de vrije lucht. En dat heeft hij niet de hele race gedaan, maar doet hij nu wel. Dat kan hij wel goed. Hij zit al 31 ronden op deze band. Dus als er iemand is die het zou willen gokken, gaat die gebeuren. You're doing well, Lewis. Just be patient. You will make it. Krijgt hij te horen.
1: Leave me to it. Is vaak het antwoord van Lewis Hamilton.
0: 8e verschillende Grand Prix waarin Antonelli minimaal 1 ronde aan de leiding gaat. Leclerc was 2,9 seconden voor op Antonelli toen hij stopte. Ja, Leclerc zit heel goed. Zit op 13 seconden, dus hij zit op 10 seconden. Strakjes. Zit Antonelli er straks 7, 8 seconden achter.
1: Wat ze zouden kunnen doen is Antonelli oprekken dat hij naar rood zou kunnen gaan. Misschien.
0: Ja. 35, 45, 35, 20 rondje, 18 rondje. Zou kunnen. Zou kunnen. Het is wel een gokje. Verstappen kan dit prima en die vindt het ook prima. Rondetijden 34-2, Russell 34-0, Hamilton 33-7. Die jojo is lekker dichterbij. Russell zit lekker in de vuile lucht. Hamilton zit een beetje te loeren. Wanneer kan ik wat? Die hoopt dat Russell een keer aanvalt. En dat ze samen een keertje, zeg maar, richting de buitenlijnen van de baan gaan. Color Pinto Gasly 11 en 12. Portoletto Hulkenberg 10, 13. Hulkenberg dan toch wel weer redelijk opgekrabbeld. Maar nog geen punten. Lawson zet zojuist zijn persoonlijk snelste race ronde neer. Doet hij goed. Onboord geluid van George Russell. Hij kijkt dus in de kont van de RB22 van Max Verstappen.

0: got slow puncher right rear. You do.
1: Lag een langzaam leeglopende band rechts achter voor George Russell.
2: Ronnie?
1: Ja, die ik. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Ja, want die moet ook naar binnen. Dan wil je niet te lang meer doorrijden. Dat weten ze bij Verstappen ook. Nee, dat laat hem ook buitenlang staan. Nu denkt Russell misschien, zoek het maar uit dan.
2: Wow, over de curbs.
1: Ruimte net genoeg. Maar niet naar binnen. Slow puncture. Dat is wel een risico wat hij neemt. Moet hij dan deze bochten toch gaan merken? Een right rear, zei ze. Ja, ja. Dan merkt hij hier niet zo erg van. Het is hand en tand verdedigen dit. Dit heeft niks met jojo'en te maken. Dit is gewoon, ik probeer wat jij probeert en kom maar langs. En Verstappen kan hier wel van genieten. Helemaal omdat zij zijn. Kijk, ze waren buiten.
2: Ja.
1: Ja, maar dan is weer aangesloten. Zou het weer een verkapte boordradio geweest zijn? Te kijken of ze een paar mensen erin kunnen tillen. Nu zeggen ze box is lap. Maar ja, daar ben ik weer eerlijk van. Als die mannen net weg zien lopen, dan weet ik niet van wanneer deze radio is, hè?
2: Nee. Correct. Nee eens. Want ze stonden buiten.
1: Ja.
2: Met gele banden. En dat is dus niet voor Antonelli.
1: Nee.
2: Want die rijdt op geel.
1: Dat is een gebruikte set voor George. Antonelli, 12. Leclerc komt zelfs dichterbij, hè? Als Antonelli gaat terugkomen op P2, dan zou die soft optie waar jij het net over had, zou wat kunnen zijn om te proberen aan het einde van de rit nog aan te vallen. En dan moet hij nu echt gewoon stretchen. Want hij heeft van de nummers 3, 4 en 5 niks te vrezen. Daar komt Russell aan, onderweg naar de pits. Dit is een duidelijke yo-yo-overtake. Verstappen die wel de ruimte geeft. Jawel. Hier probeert hij door te trekken. Dit doet hij goed, hè. Ja, maar George gaat naar binnen. Hij weet dat.
2: Wat?
1: Hij doet eigenlijk hetzelfde bij George. George doet hetzelfde bij hem, wat hij bij George eerder deed voor een reguliere pitstop. Deze gaat hij heel veel pijn doen bij Russell. 29, 49. Ja, die komt achter Hadjar terecht, joh. Of in de buurt van Hadjar.
2: Wel een goede stop, maar ja, goed, ja, heeft hij geen reet aan.
1: Is pech. Dan blijft hij misschien nog net voor Hadjar. Hadjar dan toch wel redelijk naar Kakkershoek gereden, als ik het zeg. Rijdt nu 34ers. Verstappen rijdt gewoon 33ers.
2: Nou, Verstappen, nu heb je Hamilton achter je.
1: Nou, Hamilton, nu heb je Verstappen voor je. Zo zit hij er ook thuis. Het is van alle kanten wat. Maar hij weet ook dat hij dit in principe niet kan houden. Zo simpel is het. Russell achter Hadjar terechtgekomen, maar met een klein gaatje. 18e van een seconde.
2: Daar gaat hij.
1: Antonelli pakt hem op. En zal zich daarmee terugvinden op plaats 2 na zijn pitstop. Mijn inschatting was een seconde of 8-9 achter Charles Leclerc. Kijken of dat bewaarheid wordt. Wel een waanzinnig mooie run gedaan van 35 ronden.
2: Hij heeft een probleem in de pitstraat. Hij werd opgehouden door iemand.
1: Binnen.
2: Antonelli.
1: Binnen. Hij gaat toch naar hard. Zie je dat? Niks soft.
2: Hij wilde aankomen rijden. Verstappen. Hamilton. Sorry. Volgens mij een Audi die in de weg reed.
1: Nou, Hulkenberg is ook binnen. Kijk, staat hier, hè? Kijk.
2: Ja, nou, die reed in de weg.
1: Ja, maar wat heet in de weg? Je zit daar op een pitlimiter, dus...
2: Hij moest er omheen.
1: Ja, we hebben in het verleden ook mensen die dat wel gedaan hebben, hoor. Gewoon Sebastian Vettel deed dat gewoon lekker nog in China. Gewoon, wat nou? Dan maar buitenom. Schiet op met dat ding.
2: Aan de kant.
1: Een beetje agressief zijn. 7,7 seconden. Interessant. 10 ronden nieuwere banden. 46. Aha. Het is wel een dingetje, hè? 10. 16 rondjes nog. Wat bedenken ze bij Red Bull Racing? Want vanuit de complete situatie van het weekend... deze auto naar het podium rijden... dan heb ik het over de Red Bull. Pwah. En Norris komt ook dichterbij. Die heeft wel een groot gat van 10 seconden. Maar ja, als het met een halve seconde per rondje gaat... Russell en Verstappen incident noted. Oh, dat was het, Nou, misschien dat Max daar even buiten de baan... Ja, maar Russell ging naar binnen. Dus het is net leaving the track and gaining the advantage. Kan niet samen gaan.
2: Nee.
1: Russell doelde wel wat. Dit is weer spijkers op laag water, jongens. Dan heb je in zo'n wedstrijd, komt er uiteindelijk een keer iets waar een paar mannen wiel aan wiel zitten. En dan moeten ze weer roepen van ja. En dit lijkt soms, hè, ik zeg het niet dat het vandaag zo is, maar soms is het ook wel zoiets van ja, het is best een redelijk oké wedstrijd. Die kunnen niet roepen, laat maar gaan. Nee. Oh, hier is wat. Laten we even zien dat we er naar kijken.
2: Om dit op te lossen zouden ze dit direct moeten zeggen. Wat zegt Antonelli?
1: 10 seconden verschil, wat ik zei. 10 seconden verschil met de banden ten opzichte van Leclerc. This is looking good. Wat moeten ze zeggen, Jack?
2: Wat zat ik ook alweer?
1: Als
2: dit,
1: stewards.
2: Nu moeten ze heel snel roepen, no further action.
1: Ja, dan geven we.
2: Jawel, want noted komt omdat Mercedes dit waarschijnlijk gemeld heeft.
1: Ja.
2: Dus ja, ze moeten wel, weet je. Deze mededeling moeten we krijgen. Maar als de stewards denken, joh, lazer op. Dan moeten ze nu zeggen, doei. No further investigation.
1: Ja, je kunt niet voordat iets noted is een no further investigation doen.
2: No further action. Ook goed.
1: Piastri. Toch alweer opgeklommen naar plaats 13. Gaat nu stoppen. Dat wordt dus een rondje achterstand. Ouch. Regerend wereldkampioen. Heeft echt een weekend om in het putje te lazeren. Als hij golfer zou zijn, sloeg hij echt elke bocht een dubbel bogey. Ik zweer het je. Echt waar.
2: Hamilton komt toch ook nog niet zo makkelijk langs Verstappen?
1: Race pace is goed. En dan heb je de factor. Race pace hier heeft Hamilton wel een betere exit zo te zien. En Antonelli gaat op weg naar de snelste raceronde. Die was in handen van Hamilton met 1.32.3. Rechts in beeld zie je dat Piastri binnen is qua klok. En daar is Lewis Hamilton. En dus gooit Verstappen weer die deur dicht. Iets te ver naar buiten. Kan hij hier nog een keer binnenlangs? Zal Max rechts blijven? Ja, doet hij. Gaat hij hier proberen buiten langs te komen? Gaat ook niet gebeuren. Er zit 6 ronden verschil in die banden. Nu heeft hij overtake. Nu heeft Lewis Hamilton de overtake kunnen doen. Overtake button, zeggen we dan. Stroll met track limits. What's new, pussycat? Volgende rechterstuk. Wellington Straight wordt belangrijk voor Verstappen. Als hij daar Lewis van zich af kan houden, Lewis neemt een andere lijn. Probeert hier al wat terug te krijgen. Een momentje overstuur van Verstappen. Hier gaat hij komen. Hier gaat hij komen. Daar is hij. Verstappen redt hem diep in. Ja, je ziet dat hij gaat komen. Sorry dat ik het zeg. Je ziet dat hij gaat komen. Ook omdat hij vanaf daar dus... Je hebt een ronde lang overtake tot je beschikking als je het in je batterij hebt zitten. En de Engelsen zijn blij. Situatie 1 Leclerc, 2 Antonelli door de inhaalmanoeuvre. Lewis Hamilton nu op 3, Verstappen op 4.
2: Weet je wie er in de pits is?
1: Gele vlag. Oh, Audi, Hulkenberg. Track hazard, waar staat hij?
2: Uitkomen pits? Nee, oude pits gaat.
1: Kops.
2: Of niet?
1: Ja, dat is kops. Hij staat daar wel redelijk safe. Helemaal aan de binnenkant.
2: Ah ja, binnenkant. Veilig.
1: Ja, zou geen virtual safety car hoeven moeten worden, maar je weet, daar is hij.
2: Verstappen naar binnen.
1: Ja, die gaat naar.
2: Boah, dat is slim.
1: Die gaat naar.
2: Soft?
1: Nieuwe Gold mediums.
2: Mediums?
1: Nee, hij heeft 2 set nieuwe mediums.
2: Oké, okay, ja, dan pak je de medium. Ja.
1: 40, 13 rondjes. Anders moet hij naar gebruikersstof. Kijk, nieuwe mediums. Hmm. 3 seconden. Mwa. Mazzeltje met Norris. Dat kan wel. Nou, Antonelli, maar gaat snap ik ook. Volgens mij is het Verstappen was vierde, blijft vierde. En dan doet het dus allemaal geen pijn. Het enige is, je gaat wat achterstand oplopen op Lewis Hamilton.
3: What's the plan?
4: We stay out, Charles, we stay out.
3: Okay, we are not in a very good place, huh?
1: Ja, ze blijven buiten, maar ze zitten hardje te kijken wat daar gebeurt. Stop van 10 seconden.
2: Ja, fout.
1: Alles mag galamiezen, maar ik ben een beetje in de verwarring dat de balkling zegt Hamilton 3, Verstappen 4. En de computer van de FIA zegt...
2: Ja, ik blijf daar.
1: Nee, maar de computer van de FIA zegt...
2: Ja, klopt, andersom.
1: Verstappen 3, Hamilton 4.
2: Ja.
1: Weird.
2: Nou, jij zei het nog, Hulkenberg, hij moet wel wat gaan laten zien. Dat gaat vandaag niet meer gebeuren.
1: Weer geen punten. Weer geen punten. painful, painful, painful.

0: benieuwd of de VIA ook weer herstelt. Blijft natuurlijk een dingetje, omdat de app gaat per sector. En die van VIA gaat pas als ze over start-finish komen. Dus dat is nu weer zoals het zijn moet. Dan is het verschil wat Verstappen nu mee heeft ten opzichte van Lewis Hamilton. Dat is 10 seconden. Met nog 12 ronden. Dan moet hij dus op die mediumband moet hij een seconde per rondje gaan winnen. En dan heeft hij nog 2 ronden om in te halen. Succes. Maar wel weer de aanvallende strategie. De tweestopper. Russell heeft ook een tweestopper achter zijn naam staan. Maar dat was niet uit luxe. Hier zijn ze ook naar gebruikte mediums gegaan. Net als Lando Norris, omdat het zo dicht bij het einde was. Lance Stroll met een 5 seconden penalty. Echt.
1: En we zijn weer onderweg. Krijg je het voor elkaar, denk je dan, hè?
0: Laat dat duidelijk zijn. Verstappen.
2: Ik heb pushing, right?
3: Ja, pushing.
0: Hij zit er lekker in. Ja. Als dit... we gaan trappen, neem ik aan. Ja, klopt. Pushing. Oké, gaan we dat ding.
1: Maar natuurlijk, vechten met Russell, vechten met Hamilton.
0: Hij rijdt gewoon geen slechte race. Nee. Die rijdt Hamilton niet, die rijdt Antonelli niet. Alhoewel, als je van Paul begint, moi. Leclerc rijdt op heden natuurlijk een toprace. Maar moet wel met zijn rondetijden gaan opletten. Want van Leclerc was hij 33-1. En van Antonelli is hij 31-7.
1: Goeiendag dan.
0: Oh, dit wordt er nog een hoor. Even kijken, Verstappen. Prima, wegwezen met dat ding.
1: Dat bedoelde ik. Toch?
0: Ja, heel goed. Het was racen. Weg. Wat ik daar gezien heb. En dan kun je kijken, een randje, ditje. Ja, prima.
1: Dit vind ik een goede actie.
0: Ik heb al vaker geroepen. Ze zouden gewoon aan de pitmuur allemaal een lamp moeten hebben. Net als bij British Got Talent. Gewoon kruis, kruis, kruis. Gaan we hier onderzoeken. 3 keer kruis, 4 keer groen. We gaan hem onderzoeken. 5 keer kruis, 1 keer groen. We gaan hem niet onderzoeken. Want hij werd daar keurig geholpen door Stroll. Prachtig aan de kant ging. Leclerc zit nu achter Alonso, maar dan zal hij inmiddels ook wel voorbij zijn. Maar hij daarvoor. 3,2. We moeten hem even in de gaten houden. 41ste ronde. Er staat nog een heel gedoe gaande over de Formule 1 kalender. Hè? Want ze gaan in de zomerbreak toch bepalen of ze kijken of ze nog Bahrein of Jeddah toch nog terug kunnen krijgen in die kalender. Als dat lukt, want een doubleheader in Las Vegas, dat schijnt van de kaart te zijn.
2: Something's broken in the car.
0: Something's broken in the car. En dan wordt die ingehaald door Aston Martin. Iets is kapot in de auto van Kimi Antonelli in de 41ste ronde. En daar gaat hij de pitstraat in, het putje in.
1: Something broken in the car.
0: Ja.
2: Something broken.
1: Stuur.
2: Copy, any more info? The car is like this kind of... I don't know.
0: Wauw. De polewinnaar op Silverstone won niet zo heel vaak. Neus gaan ze kijken. Maar ja, something broken in the car. Blijf je toch spannend vinden. Hè? Dan denken ze, het is een neus. Ze zijn wel aan het doen. Laat ze hem weer weggaan. Hij zit achter te kijken. Ze laten hem gewoon weer weggaan. Something's broken in the car. Je ziet hem ook heel wibbelen. Er was geen snelheid. Anders zou hij toch wel zeggen, ik heb geen front grip, want mijn neus is niet goed. Daar krijg je altijd een beetje acne van. Ik denk, ja, het is allemaal leuk dat jij denkt, dat is het. Misschien hebben zij op de data wat gezien. Hè?
1: Ja,
0: dat
1: kan.
0: Het centrale deel op de neus is hier, doet de vleugels op en neer gaan. Als je vleugelafstelling wil doen, kun je dat ook centraal doen. Dus misschien dat het is en dat het weggevallen was.
1: Er zit ook wat elektronica tegenwoordig voor in die neus.
0: Ja, heel veel. Maar hij is teruggevallen tot achter George Russell in het podium. Gloort daar weer door Verstappen. 2 Ferraris en een Red Bull. En Lance Stroll krijgt nu een 5 seconden penalty. En daar gaat Lando Norris Antonelli nu voorbij.
1: Hij gaat rechtdoor.
0: Ja, dat ding is niet goed. Als hij zegt something's broken in the car.
2: Oh, wait, the suspension is broken.
0: Suspension.
3: Okay, copy.
0: Ja, dan, sorry dat ik gelijk krijg, maar ik vind dit dus levensgevaarlijk.
1: Ja. Ja.
0: Als hij zegt something's broken in the car, dan verander je niet de neus. Zeg je, ja, gaan we weer rijden. En dan komt hij de eerste beste bocht, wil hij insturen. Dan,
1: hier, weer niet thuis.
0: Nergens doet hij het.
1: Ja.
0: Dat hij door wil blazen, snap ik. Hè? Want hij heeft natuurlijk op een x-aantal coureurs een rondje voorsprong. Dus je zou nog geclasseerd kunnen worden. Komt hij aan.
2: I can try to keep going.
0: Juist.
3: We think it is just the wheel shield left hand side.
0: Het schijnt te maken hebben met een van de rims, het wheel shields aan de linkerkant, waardoor het af en toe anders is. Maar hij zegt ook, ik denk dat ik wel door kan rijden. Daar komt Hadjar aan, die denkt, ik ga mijn zenuws inhalen. Wat voor rondetijden kan Antonelli rijden? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? 37e de afgelopen ronde.
2: Maar de car is not turning.
3: Oké, stand by.
0: De auto stuurt niet in. Zit nog op 8 punten, maar dan worden er minder. Want daar komt Isaac Hadjar al aan. Situatie 43 van 52 met de problemen van Kimi Antonelli. En daar is Hadjar al voorbij. Antonelli doet dit wel slim, hè? Als dit de pace is die je kan rijden, je kunt het proberen daar naar binnen te brengen en je pakt 1 of 2 punten.
1: Ja.
0: Je kan ze maar ergens nodig hebben. Want op Bortoletto heeft hij... Wat heeft hij op Bortoletto? Moi. Dat is niet zo heel veel.
1: Zou dit dan misschien toch een leeftijddingetje zijn dat hij nog niet meteen kan pinpointen?
2: No, but there's something fundamental, mate. In 9 minutes, the car doesn't turn.
3: Get a copy. So we'll box the car. So we'll retire the car.
0: Kijk.
2: I can try. I can try to get the point. At least one push.
0: Ik weet niet of je gelijk hebt daarin, Jack. Het zou kunnen. Maar aan de andere kant, als er niks afwappert...
1: Ja, want ik zie zijn stuur, als hij recht rijdt, zijn stuur staat wat naar rechts.
0: Ja, dat zou kunnen met het linker shield wat roepen. Geweldig dit.
2: Oké, copy now.
3: Oké, we're going to try and... So box the car, we'll try and remove the wheel shield and go again.
0: Oké, gaat hij nog een keer een stop maken. We'll try and remove the wheel shield. Dat is op de... Kijken wat er gebeurt.
1: Oh, het klapt hier voor naar links. Zie je dat daar links, dat zwart? Aan de linkerkant klapt iets naar voren, zo plop. Je ziet het rechts in beeld nu. Bij het linkervoorwiel. Zie je dat zwarte plan? Het zit helemaal naar binnen.
0: De wheel shield. Ja, je zag een slow-mo van de auto. Dit is alweer zijn tweede pitstop.
1: Kijk, die gast haalt het nu weg. Daar. Zie je het? 1, 2, weg is het.
0: Oké, dat is een balansverstorend. Oké.
1: Wat aan de binnenkant langs de band staat.
0: Binnenkant van de velg om te zorgen dat de lucht langs de sidepot en in de sidepot terechtkomt. I can try and save a point. En zijn balans is zo verstoord dat hij dus niet instuurt. Maar ik weet niet of het, ik vind het wel mooi dat hij zegt, ja, we kan toch proberen door te rijden.
1: Dat is goed.
0: Stoor. Misschien red ik wel een punt. Kijk, er komt toch weer puntjes bij. Nu zit hij op 1 puntje. Charles Leclerc lekker bezig hoor. Oh, het zullen wij blij zijn. Wat zullen zijn fans blij zijn, zeg. Niet normaal. En een 1-2 voor Ferrari. Want het verschil tussen Leclerc en Hamilton is 20 seconden. Die ga je niet omdraaien. Dat hebben ze in het verleden gedaan, hè? Dit soort dingen omdraaien met Schumacher en Barrichello. Hè?
1: En gaat Verstappen weer gebeuren, op het podiumkoers.
0: Gaat nu niet gebeuren.
1: Hij is een beer kwijt, zie je dat? Diezelfde bocht.
0: Ja, maar dat is een even gewenning. Kijk, als hij uiteindelijk zo direct terugvalt naar ver buiten de punten... dan moeten we hem gaan binnenhalen. Ja, want er klimt een plaatje in het kampioenschap ten koste van Russell. Verstappen klimt een plaatje in het kampioenschap ten koste van Oscar Piastri. En voordat het allemaal met Antonelli gebeurde, was ik bezig over de kalender. Nou, bla bla bla bla bla. Jeddah. Dubbele wedstrijd in Las Vegas gaat dus niet gebeuren. Om allerlei redenen. Maar als het gaat zoals het gaat, dan zou het zo kunnen zijn dat we de laatste 9 wedstrijden...
2: There's something deeper. I have no front. The wheel is in the air.
3: Okay, we'll box the car. So this is to retire.
0: Dat we de laatste 9 wedstrijden in 11 weekenden hebben. Zo, ik heb het maar gezegd. Retire to box the car. De poging gewoon goed. En dat wordt zijn eerste nulresultaat. De laatste 1-2 van Ferrari was in 2002 met Schumacher en Rubens Barrichello, waar ik het over had. Maar ja, voor Antonelli wel zijn tweede DNF in de laatste 3 Grand Prix. En weet je nog, die riep, joh, die wandelt met dat kampioen. Maar ja, DNF'jes hakken er dus in met 25 punten. Heeft hij dus weer het geluk dat niet degene die tweede staat in het kampioenschap... Lewis Hamilton die 25 punten pakt. Stappen je dat podium weghaalt. Pof.
2: Wait, which place I am?
3: We are just in P10. We've got Colapinto behind.
0: Hij gaat gewoon door, hè? We retire the car. Nou, wacht even, waar rijden we? Ja, je hebt Colapinto achter je. Oké, okay. Maar ja, ze hebben niet geroepen met hoeveel. Dat gaat hij de komende ronde wel voorbij zien komen. Volgens mij heb ik nu Kimmy één keer horen roepen... we retire the car. Dus hij zei, we halen het wel goed. Heb ik het team nu twee keer horen roepen... en hij zegt, ik ga wel door.
2: Gewoon see how I propagate the cars.
3: Kimmy, we're getting track limits... for all the excursions we've had.
0: Ja, dat is natuurlijk het...
1: Zie je het stuur?
0: Ja, dat is het tweede deel wat eraan hangt. We krijgen track limits... voor die exitjes die je maakt... omdat die auto niet stuurt. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Antonelli on the investigation track limits. En dan kan je wel door blijven, ja. Hij wil gewoon het ding niet aan de kant zetten. Wat een kereltje. Ja, Charles Leclerc. Driver of the day. Ik heb er totale vrede mee. Echt waar. Ja, nu is hij. Kimmy, shall we retire the car? Nou, laten we nog even doorgaan. Kimmy, ja? Let's retire the car. Nee, joh, ga nog even door. Weet je, gewoon een keer of drie heen en weer. Ik vond de eerste vond ik verbazingwekkend. Dat moet ik eerlijk zeggen. Een neuswissel. Als hij roept, something's broken. Hij weet echt wel of zijn voorvleugel kapot is. Sorry.
1: En we hebben ook niets gezien dat er iets met die voorvleugel zou kunnen zijn gebeurd.
0: Het zat daar vlak achter. Maar ja, de aerodynamica van de Formule 1-auto, je ziet er meer hoe belangrijk het is. Afgelopen weekend in het Ziggo Sport Race Café laten gezien. Hè, met Emil Cankai, die ook zegt, het zijn zulke kleine dingen. Ja, nu krijgt hij 5 seconden. Omdat hij in wezen te vaak op zijn bek gegaan is, om het flauw te zeggen. En ja, 5 seconden, dan verliest hij plaats. Dan gaat hij bij Piastri in de buurt komen. Ja, hij kan zeggen, ja, maar ik wil als 12e over de streep komen. Ik wil voor mijn kant van de garage die auto finishen. Ik wil mijn vastberadenheid laten zien. En aan de ene kant vind ik het schitterend. Aan de andere kant denk ik, Kimmy. Als dat ding straks echt een keer onder je vandaan petst. Hij is grappig, hoor. Maar ook gewoon de manier, oh man. Nou, komt hij weer.
2: I'm gonna go for it, mate.
0: Hij zegt eigenlijk, hey, wat jullie ook bedenken, ik ga het gewoon proberen.
1: Ja.
0: I'm gonna go for it, mate. Wat een kereltje, joh.
1: Hij is niet blij, Bono.
0: Ja, weet ik niet. Dit is... Geen idee. Het komt natuurlijk nu nog gekker over Jack als je team gaat zeggen... Nee, Kimmy, die auto moet naar binnen. Snap je?
1: Ja, Toto zou dat zomaar kunnen doen.
0: Nee, dat doet hij nu ook niet. Dat doet hij nu ook niet. Nou, deze is wel naar binnen gegaan.
1: Het is nu echt klaar.
0: Ja, dat zeg jij. Het is wel een Williams, hè, Jack?
1: Oh ja, dat is waar.
0: Oh, kijk. Nee. Wie, wat. Oh, we stappen eraf. Nee, rondje nummer 48.
1: Dit is toch gek,
0: en klaar. Ja hoor, klaar. Weg, podium. Oh, damn. Komt hij daar nog weg? Oh, aan het einde van Stowe. Aan het einde van Hangar Straight. Kakken. Nee, is kapot. Is klaar. Stuur is weg. Weird. Even een goede herhaling van zien. Vlakke kanten. Safety car. Juist. Hé, wat raar. Safety car. Daar staat iemand in het grind. Ze doen safety car.
1: Ja, nu wel.
0: Hadden ze misschien een Oostenrijk keer kunnen doen.
1: Ja.
0: Ach, dat was zund. Maar goed. Het hoort bij het racen. Je moet er wel zijn. Leclerc, Hamilton, Russell. Daar gaat Jar.
1: Op rode banden?
0: Ja, maar het is een stukje van niks. Doen ze vooraan nog wat geks. Gaat Lewis Hamilton hier nog wat van durven? Perez binnen, Lawson binnen, Lindblad binnen. Allemaal niet zo heel spannend.
1: Russell maar, daardoor gratis podium.
0: Waar is de slow-mo als je hem nodig hebt? Ja, je moet, ik zeg altijd, bij podium moet je toch wel reëler zijn. Je moet er wel zijn om het te kunnen krijgen. Weet je? Ik bedoel, het is niet... het is niet verkeerd van Russell dat Verstappen een fout maakt... waardoor hij er zit. Dus, wow. Staat wel op een rolplek daar. Maar heeft hij echt dan helemaal verder niks geraakt? Hey.
1: Volgens mij Leclerc, niet?
0: Ja, de leider. 26 seconden, vrije pitstop. Heel verstandig. Gaat ook de soft, gebruikt de soft. Kan niet missen. Vrije stop. Gebruik de soft, as I said. Ja, slim. Ja, je kan het rechtstuk laten zien, maar dit wordt niet spannend. Want Lewis Hamilton zit er straks 5, 6 seconden achter. Als hij niet ook naar binnen gaat. Kijk, die gaat ook naar binnen. Die doet hetzelfde, alleen die komt dan achter Russell. Dus Russell, als hij de lef heeft om buiten te blijven... zou Russell
1: zou
0: hier nog
1: tweede plek kunnen gaan.
0: Een P2 kunnen hebben. En dan zou ik deze misschien van Hamilton niet zo verstandig gevonden hebben. Ze doen ook een verandering in de voorvleugel. Maar de vraag is, waar is Russell en wat doet Russell? Daar is Russell. Zeg je dat goed? Ja. Norris is ook naar binnen.
4: Kijk eens.
0: Hij zit wel meteen op zijn kont, hè?
1: Wat gebeurt er met Max?

0: heel vreemd. Ook een beetje weer de neiging met Russell van gisteren. Oh, hij sluit hem weer. Krijgt een overstuurmoment. Vangt hem nog een keer half op. Daarna is hij hem kwijt. Gewoon zelf het grind in. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Maar een goede wedstrijd gereden. Hij is al daar. Hij is niet met het resultaat tevreden, snap ik allemaal. Nou, wat zegt hij?
1: Dat
0: zakt. Nee, het is auto is gewoon onder hem vandaan gesprongen. Dat is het. Ah, dan is hij niet blij. Moet de stuur nog even terugleggen, maar kost hem 5000 boete. Zal hem ook worst wezen. Op een iets andere manier dan in Oostenrijk, maar wel op zo'nzelfde punt. Weet je? Je komt aan, die achtervleugel sluit en hij maakt een moment. Het gaat zo hard daar. En vroeger, en dat is daar waar hij ook de peder over in heeft. Vroeger kon hij die auto nog wel opvangen met deze auto's. Je ziet het gisteren ook met Russell op een heel raar moment. Als hij iets niet doet, bam, bam, bam, ben hem kwijt. Kijk naar Colapinto, bam, bam, bam, kwijt. En dat allemaal op het randje. Nou, dit wordt wel een dingetje tussen Russell, Hamilton. Piastri zit daarachter.
2: Hamilton, yellow flag infringement.
0: Nou, misschien weer te hard doorgereden. Op weg naar die pitlane. Hij moet dan toch liften. Nou, hij heeft dan een straf gehad vandaag. Sainz is binnen. Antonelli met dit. Is Antonelli ook gewoon nog steeds in de punten. Hè? Niet eens op een punt, in de punten. Ah, mate, I'm gonna go for it. Wat een kereltje. Wat een mooi minneke.
2: Ja. Is hij binnen geweest?
0: Welk?
2: Antonelli.
0: Hij rijdt op mediums. 3 stops gedaan.
2: Want dan zou hij zijn straf ingelost kunnen hebben. Antonelli, 5 seconden. Ik heb het niet gezien.
0: Die jongens achter hem zijn ook naar binnen gegaan. Dat is het mooie.
3: We do have a 5-second penalty for track limits.
4: But... Yeah, but that's a joke, mate. I didn't do it on purpose. Like, the car was broken.
3: Yeah, understood.
4: Like, I wasn't even getting time.
3: Yeah, no, I know, mate.
0: Ja, er zat ook nog 5 seconden bij voor Trucker. Ja, maar dat deed ik niet expres. Nee, want dat zeggen ze allemaal dat ze niet expres deden. Maar de car was broken. Ja, dat klopt ook. Maar het track limit is een track limit.
2: I didn't do it on purpose.
0: Ja, nou, Leclerc, helemaal goed. Safety car. Laten we nog één rondje blazen. En laten we kijken wat Lewis Hamilton kan ten opzichte van George Russell. Russell op die medium. Weer een echt veilige keus van Mercedes. Zoals we dat in het verleden ook wel eens gezien hebben. Hele veld staat op de soft. En Antonelli en Russell staan op een mediumband.
2: Maar ik blijf toch bij jouw opmerking, Olaf. Waarom halen ze Lewis dan naar binnen?
0: Ja, die lacht om de aanval te wagen.
2: Maar ja, voor die 10e overwinning?
0: Nee.
2: Dat is toch te ver weg?
0: Ja, je hebt gelijk. Nee, ik vind hem achteraf ook niet sterk. Alleen het is... Je kunt ook met elkaar zeggen, als er in de laatste 5 ronden een safety car komt, gaan we blind naar binnen. En ja, dat er dus nooit discussie is. Ja. En dan kom je nu in de situatie dat je kost hem een plek. Ja, het is altijd dit en dat. En Russell is buiten gebleven. Ja. Weet dat niet. Ja. Dus...
2: En rijdt op een band soort harder. Ja. Dus misschien als je nog de safety car er op tijd uitgaat, dat je het dan op speed nog kan winnen. Maar ik zie het nog niet gebeuren. Want ja, Max staat, is Max al weg eigenlijk?
0: Die auto is al weg daar, ja. Ik ga er wel vanuit dat die auto...
2: Is de track al clear? Ja, de track is al clear.
0: Ja. Plus we finishen sowieso niet onder de safety car. Jammer. Dit zijn harde leermomenten, ook voor de Verstappen fans. Dat je echt denkt, yes, weer zo'n wedstrijd. Geef me even aan welke strat ik moet rijden. Want ik heb maximum power nodig. Maar heeft hij het over wat er in de combustion engine gebeurt? Kom op, safety car. Ik denk dat hij wel weggekund had nu. Het is een groot circuit, het is een lang circuit. Want nu gaat het over... Nee. Zo dadelijk over enge ronde.
2: Lapped cars may overtake now.
0: Ja. Oké. Ja, ik vind dit niet nodig. Ook dit staat in het reglement. Zwaar. Maar ook omdat het zo lang circuit is, ben ik bang dat hij ook, als ze de 52e ronde ingaan, nog achter de safety car zit en hij mag niet zeggen halverwege de ronde, ik parkeer hem hier. Dus het enige wat Bernd Mailander zou kunnen doen, is een fractie langzamer rijden dan nu. Dan gaan er weer mensen lopen grippen. Dit is wel eerlijk ten opzichte van die anderen. Maar ja, lap cars mee overtake. Ja, die winnen, die komen alleen maar achter elkaar te zitten. En Max was dus uitermate ontevreden. Met die auto, want die auto is dus onder hem vandaan gesprongen.
2: Ja.
0: Ik zat te kijken en denk, blijft de gast hangen. Dat is wat we gisteren met Russell een beetje hadden. Raar. Hij komt een keer terug. Dan zou Doornbos een tankslepper noemen, maar dat kan niet meer, want er zit een sponsor in de tank tegen me. Maar zo zag het er wel uit. Weet je, eerst over de ene kant en dan heb je ze de andere voor de cockpit uitkomen. Zonde, zonde, zonde.
2: Zou wel weer heel mooi geweest zijn, een podium weghalen hier. Maar ja.
0: Ja, het doet aan mij niks af. Ik vind dat hij nog steeds een goede wedstrijd gereden heeft. Want ja, net als met Kimi Antonelli, die heeft ook een goede wedstrijd gereden. Maar die heeft dan een technisch probleem. En Max springt die auto onder vandaan. En welkom in de wereld van de racerij. When the flag drops, the bullshit stops.
2: Correct.
0: Of in sommige gevallen begint hij. En nu, door die safety car, hebben ze wel Antonelli het goede gedaan. Maar ja, hij heeft nu en Colapinto en Gasly wel heel dicht achter zich. Ja, safety car ending. Ah, ze hebben het net gered. 1 rondje dus. Dat is op zich goed. Ja, en dan laten ze er nog een paar zwemmen, hè. We sluiten die al aan, want er zijn er nu nog maar een paar. Die net in de loop rijden. Hij rijdt ook misschien wel een fractietje voorzichtiger dan normaal. Ze misschien net aansluiten. Piastri, Sainz, Alonso en al die andere jongen. Stroll, Perez, Bottas. Die zijn nog allemaal onderweg naar de start van dit veld. Kijk, in Amerika wachten ze echt tot iedereen er is. Bij die GT-challenge gaan ze ook nog alle klassen op de juiste volgorde zetten.
2: Ook dus nog, ja.
0: Elke safety car is daar gewoon 3 uur en 5 minuten. Even in extreem over gezegd.
2: Nou, Lewis Hamilton, je krijgt 1 kans voor P2, denk ik.
0: Ja, oh, is het, Jack.
2: Of zou Russell Leclerc nog kunnen pakken?
0: Russell krijgt 1 kans voor P2. Zou je ook kunnen denken. En met alle deployments die er zijn, let op, hè. Safety car ending, ja, en? Niet dus. Nou, final lap met een safety car voor je neus.
2: Jongen.
0: Wat is er dan nog fout gegaan? Ik denk dat die andere jongens die dichter nog bijgekomen zijn. Dit is wel echt gewoon nachtkaars niet oké, hoor. Hier krijgt de wedstrijdleiding veel vragen over.
2: Het staat ook echt op race control, hè? Safety car in de lap en dan daarna. Ja. Safety car deployed.
0: Dat bedoel ik. Ai. Nou, dan gaan natuurlijk allemaal Engelsen roepen. Ja, maar ze willen Ferrari laten winnen. Dat is gewoon niet in vraag. Er zit iets, maar wees dan iets helderder. Safety car deployed vanwege. En dan verwacht ik nu ook weer dat die Cameron Hamlin Keller of wat ik wat doet. Voor die heet. Dat die even op de lijnen komt, maar dan komt hij ook niet. De safety car gaat wel weg zo dadelijk, dames en heren. Maar niemand mag inhalen bij start-finish. Dus ik kan u reeds vertellen. En daar komt dan, en dat vind ik jammer voor Charles. Daar komt dan weinig enthousiasme bij. En dat is wel weer gunstig voor Antonelli, want die krijgt gewoon die punten. Dat heeft hij wel weer goed gedaan. Maar voor Leclerc is dit wat het is. Hij mag hem zo naar de streep rijden. En niemand mag hem inhalen. Dus geen aanval van Lewis. En dus heeft Lewis nu P2... verloren.
2: Antonelli staat nu op 9. Die krijgt nog 5 seconden straf. Nee, want het vraagtekentje staat er nog achter.
0: Pijn.
2: Ja.
0: Die hadden we ook nog. Dan doet hij helemaal pijn. Ja. Want met 5 seconden hierbij komt hij op 12. En dan gaat hij terugvallen naar plaats 14. Ik dacht juist dat ze tegen zei, die stop duurde een beetje lang, want wij hadden dat ding nog.
2: Ja.
0: Maar ja.
2: Helaas.

0: Ik ga ervan uit, als het uitroeptekentje er nog achter staat, is de straf niet ingelost.
1: Nee. Ik heb natuurlijk gezien.
2: Daar is de safety car weg. Daar komt Charles Leclerc, die vandaag een foutloze wedstrijd gereden heeft. En daarmee zijn zoveelste, en dat is een 9e overwinning uit zijn carrière kan halen, in het hol van de leeuw. Daar waar we het hebben over Silverstone. Iedereen dacht Mercedes, Antonelli. Antonelli, nee. Antonelli heeft wederom een probleem gehad. Verstappen leek naar het podium te gaan. Ook daar was een probleem. Russell, door de keuze van Hamilton om bij die laatste safety car toch naar binnen te gaan, heeft hij plaats 2 gepakt. Kan bij Ferrari ook natuurlijk een goede deal geweest zijn om te zorgen dat ze niet in de problemen kwamen tussen Leclerc en Hamilton, hè? Maar hij haalt hem erachter weg.
0: Ja, oké. Okay.
2: Je vraagt, zullen we stoppen? Hij gaat in het... Ja, dus doe maar. Ook in het verloren plaats.
0: En dan zeggen ze achteraf, je zei het toch zelf?
2: Ja, nee, daarom. Goed. Nou, hoe voelt hij zich?
3: And tough times never last.
4: Let's go!
3: Only tough people last.
4: Let's go!
5: I was done.
4: Oh, finally.
5: This one feels particularly good, even though I wished a bit of a more normal ending, but hard work pays off, and as you said, tough time never lasts, only tough people last.
2: Zo hoor je maar weer, winnen is winnen, daar word je vrolijk van. Hij is ook nog driver van de regen geworden, ja, tweede begonnen als eerste gefinished. En dus weer de poleman op Silverstone die hem niet naar zich toe weet te trekken. Uitermate grote vreugde en blijdschap. En knap gedaan van Ferrari om dat hier te doen. Ja, want dan pakte even de topspeed met 352 km per uur. Maar moet dus zijn meerdere herkennen in deze jongens.
6: Well done for sticking in there. But that's really fine going off the straight line speed stuff. That was a very frustrating weekend. Otherwise,
2: we're not lucky with the. And nooit in the top 4 gefinished here.
7: Yeah, George, I think straight line was okay in the race.
2: That's the baan af. Ja, de straight line was oké, want dat was natuurlijk het probleem met die kwalificatie had. Charles Leclerc zijn allereerste overwinning tijdens een Britse Grand Prix. 9e overwinning in 180 Grand Prix. Oeps. Zoals gezegd, voor het eerst weer sinds 2024 dat hij wist te winnen in Amerika. 15e overwinning voor Ferrari op Silverstone. Bizar.
0: Yellow flag infringement van Lewis Hamilton will be investigated after the race.
2: Ja, natuurlijk, want ze gaan Lewis dat podium niet ontnemen. Dan maar een uur of 3 daarna. Een Monegasque, 2 Britten en Lando Norris wordt 4e door het uitvallen van Verstappen. Isaac Hadjar wordt 5e, Liam Lawson wordt 6e, Arvid Lindblad wordt 7e, Gabriel Bortoleto wordt 8e, 9e Colapinto, 10e Pierre Gasly en Antonelli, straf inmiddels ingelost, 16e. Dus alles wat hij gedaan heeft, uiteindelijk voor niks. Maar ik denk wel een van de leukste boordradio-conversaties van de, nou in ieder geval de laatste paar maanden.
0: Echt. Absoluut.
2: Superleuk. Ja, als ze niet gestopt waren, dan had Ferrari dus een 1-2 gepakt, hè? Voor het eerst sinds 2002. Maar in hoeverre dit de hand van Fred Vasseur is, weet ik eigenlijk niet. En in hoeverre van tevoren afgesproken is, laat de safety car altijd stoppen. Ik gun het Charles Leclerc enorm. En kijk eens hoe blij hij is. Tijdje geleden. Dingen aangepast aan zijn auto, andere remmen gedaan. Eerlijkheidshalve ook geroepen, ik pak niet zomaar de setup van de auto van Lewis Hamilton, maar ik heb mijn eigen weg gekozen. Toch een bij, hij zegt zelf ook een beetje koppig gebleven, mijn eigen weg gekozen. En dan valt die auto mijn kant op.
0: Nou, Lewis is niet verdrietig daarover. Maar natuurlijk, Ferrari pakt 40 punten, hè? Nee, of 10.
2: Ja, oké.
0: Die lopen een stukje in op Mercedes, die maar 18 punten scoren.
2: Ja.
0: Dus dat is denk ik wel de winst van Ferrari. Leclerc die wint en het team pakt 40 punten.
2: Snelste race onderhanden voor Kimi Antonelli 31.777, de 777. Ja, heeft dat zorg.
0: Ja, hij zit zijn tranen te drogen, lijkt het wel.
2: Geen idee, maar al zich heeft hij natuurlijk best een oké weekend. Met een pole position en een sprinting. Maar ja, dit verwacht hij niet. Maar ik weet ook niet of dit nou een moment is dat ze bij Mercedes enorm in de vlekken moeten gaan vanwege de betrouwbaarheid van de auto. Maar er gebeuren nog wel steeds op die ijs bloedsnel. Maar er gebeuren nog steeds dingen. Hè? In kwalificatie met Russell af en toe zijn batterijtje. Dan is een ditje, dan is een datje. Dit weer, dat wappert iets af. haalt de balans dusdanig weg dat hij niet binnen de lijntje kan kleuren. Grootste overwinnaar hoor, Charles Leclerc. Absoluut. Want los van alle dingen,
0: ja,
2: niets verkeerd zien doen vandaag.
0: Briljante start.
2: Ja. Die dacht Lewis ook te hebben.
0: Ja.
2: Die kostte hem 5 seconden.
0: Ja.
2: Ja, dat is oké. Okay.
0: Ja, ik las daar wel weer een commentaar over. David Coulthard vond het een onterechte straf.
2: Ja, nee.
0: Las ik even net, gauw. Omdat hij binnen zijn startwindow bleef. Nee,
2: maar dat is...
0: Nee, dat is onzin, toch? Je gaat te vroeg weg.
2: Nee, hij is niet gepakt voor een valse start. Hij is gepakt voor...
0: Moving
2: before. En dat deed hij.
0: Ja.
2: Nou, als dat een regel is, ja. Want je kunt dan namelijk ook een ketteringreactie krijgen... van jongens die achter denken, oh, we gaan. Snap je? Dus nee, dat is helemaal goed. Een valse start is het niet. Hij is gepakt voor moving... Die voor de lights went uit. En dat is helemaal terecht.
0: En dan heeft hij nog een yellow flag infringement aan zijn broek hangen.
2: 16e podium finish wel, hè, voor die Hamilton hier. 16e keer in zijn carrière op het podium. Wel een dingetje. Russell voor het eerst op het podium, hè. Nooit beter dan P4, dus laten we dat ook niet vergeten. Sinds we op deze baan rijden in 2010 is dit de laatste, en niet als laatste van nooit meer, maar de laatste safety car, laat in de wedstrijd, sinds 2010. Wel een dingetje. Die gekke Lindblad is toch de jongste Brit ooit die scoort met 18 jaar en 331 dagen.
0: Nou, we hadden het goed gezien. De safety car werd dus eerst gezegd dat hij naar binnen moest. En daarna werd hij meteen weer deployed.
2: Ja.
0: Omdat ze bij Stowe nog een ding hadden gevonden. Wat niet goed was. Wat er nou precies gebeurde, kan ik niet zien. Maar...
2: Ja. Het is zonde. Maar goed, dat maakt niet uit. Want dat weet je, bij de FIA veiligheid gaat boven alles. Dan is het wachten zo dadelijk op de speeches na afloop. Jensen Button gaat dat doen, daar staat hij. En ze moeten tegenwoordig met z'n drieën zijn. En Charles Leclerc gaat uitermate tevreden zijn. Echt gewoon een topdag voor Charles Leclerc. Simpel zat. Here we go.
4: Charles, you just won the British Grand Prix. How's that feel?
8: Yeah, it feels incredible. I mean, unfortunately, the end was maybe not the one I will have dreamt of, but... But I mean, to win after the last few weekends that have been particularly difficult, all the work that we put into trying to get the feeling back in the car, I felt like I had found something yesterday between sprint race and qualifying. But I had to confirm that today, and today the feeling was back where it needs to be. So I'm so incredibly happy.
4: It's been quite an emotional year for you. A few incidents, obviously Monaco, Barcelona, and qualifying. So it's kind of getting a monkey off your back. It looks like you've had a reset, and you've come out fighting this weekend.
8: Yeah, exactly. As you said, after Monaco, the feeling wasn't there. I crashed in Q3. Then in the race, we had an issue, and that ended our race. Then Saturday in Barcelona, the feeling was good, but then I crashed again. So that was very difficult mentally. And then on Sunday, we had an issue with the car. And Austria wasn't so great, but here we managed to put everything together. And I really hope I can keep that momentum going forward. And but a huge thank you to the team for having worked so hard.
4: Nice work.
8: Thank you.
4: George, not the most straightforward race for you out there, but must be pretty happy to come away with second on the podium.
9: Yeah, I mean, that was, firstly, congrats to Charles. Drove a great race, great to be here, always in Silverstone, my first podium, so really pleased to be standing here. Even though, I don't know, it was obviously a very unlucky race, got the puncture, then got very lucky at the end with the safety car. I was glad to see, I mean, it would have been great for the fans for it to have restarted. From my side, my tyres were stone cold, so I was kind of glad to just bring it home in second. Tough weekend, but overall, good to be standing here.
4: Why do you think that was for you this weekend? You know, your pace not being quite where you wanted it to
9: be. Yeah, I don't know, to be honest. I mean, in qualifying, we had some straight line speed issues. I don't know if it was there still in the race. But anyway, I'm going to keep pushing. My team are going to keep pushing. These Ferrari guys look really quick, so... Yeah, game on.
4: I'm with you as well. I wouldn't have wanted the restart with this guy behind you. Lewis, I'm sure it's a bit bittersweet. Home Grand Prix, you stood on the podium, obviously wanted the top step. and it didn't go your way at the end with putting the new tires on. But listen to that crowd.
9: Yeah, well, firstly, I have to big congratulations to Charles. Winning at this Grand Prix is such a special experience, and this is a great result for our team. So congratulations to our team. I just didn't have it today. I jumped the start, already got a 5-second penalty, but Charles had the pace on me today. I struggled with the balance of the car, but I gave it everything, and I'm grateful to be up here.
4: Yeah, I mean, watching the race, you were fighting hard with George and Max, but it must be promising for you to see Charles' pace and your pace in the race. Can you take the fight to these guys, Mercedes?
9: I mean, it looks like it. I'm not really sure what happened to Kimi, but yeah, it looks like, I mean, the team's doing a phenomenal job, so we have some work still to do to really, really close the gap on pure performance, but look at these results. You know, 2 wins for the team this year, this is just fantastic.
4: Congratulations. Charles, we'll finish with you. That wasn't the most straightforward race either, was it?
9: For the team this year, this is just fantastic.
4: Congratulations.

0: think some backmarkers had to pass us, so I did all the safety car time at like 100-120 kph. My tires were like completely cold, so I was very skeptical about the restart, but it's not great for the fans that are here around the track, but in the helmet I was kind of happy that there was not a restart to keep that win. So yeah, it feels really good.
1: Yeah, this is some of the best fans in the world, and I'm sure they'll join me in congratulating you on an amazing win.
0: Thank you very much. Thank you everyone.
2: Bloedje eerlijk, hè, die Leclerc. Hè? Gewoon van nou, ik weet nog niet. En ja, Kimi was er wel, maar zat nog wel wat achter. Ik weet niet of het nou zo unstraightforward was zoals Jensen Button wilde doen. Hij heeft dijk van de wedstrijd gereden.
3: Ja, maar hij zei ook heel netjes, de mensen op de baan zullen het wel niet meer mee eens zijn. Maar ik was blij dat die safety car bleef rijden.
2: En de safety car helpt. En er zijn altijd mensen die geholpen worden. Maar ik ben blij dat hij niet door de safety car de leiding gekregen heeft. Want dan is het nog wel wat zuurder. Hekken gaan inmiddels open. De Engelsen die nog kunnen rennen en die dronken genoeg zijn om niet meer te rennen, rennen richting het podium. Altijd een mooi podium. Maar Lewis Hamilton nog wel eens is gaan crowdsurfen. Die komen dus helemaal vanaf de achterkant. En dan gaan de heren zo dadelijk eerst even naar de cooldown room en daarna op het podium om de bokalen binnen te fietsen en te halen.
3: Niet belangrijk, maar Sainz krijgt nog een infringement after the safety car.
2: Nou, gezellig. Precies.
3: 12e plaats, dus dat heeft geen consequentie.
2: En doordat ze al die mannen voorbij lieten halen, wordt Verstappen dus als 20ste gekwalificeerd. Dat ze al die mannen weer voorbij lieten, die allemaal een dikke ronde achterstand hadden. Hier tekent hij de fles Moët en Chandon. Dan hebben we het over de winnaar Charles Leclerc. Russell wordt dus tweede, Hamilton wordt derde. Dan Lando Norris, Isaac Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Bortoleto, Colapinto en Gasly verdelen de punten. Dus toch weer dat groepje, hè, met die Bortoleto, Colapinto en die Gasly. Piastri dan net niet, terwijl hij toch ook op sterven naar dood leek aan het einde van de rit. En Antonelli met zijn crippled car wordt dan toch uiteindelijk nog 16e in deze wedstrijd. En heeft hij eigenlijk al die moeite voor niks gedaan. Let's go. We gaan er gewoon voor, jongens. En Verstappen baas van zijn auto. Maar dat doet hij al een tijdje. En zijn wedstrijd vandaag, totdat dat ding onder hem vandaan sprong, was echt niet slecht.
3: Goed, ja.
2: Als je thuis lekker zit te kijken, kijk lekker verder waar je wilt kijken. Deze heren gaan hier nababbelen waar niet alles wat van te verstaan is. Dat betekent dat het voor ons tijd is. Jack, dankjewel voor vandaag.
3: Ja, graag gedaan.
2: Voor ons tijd is om over te gaan schakelen. En dat doen wij naar de man die nu op de box zit. Zijn naam is Rob Spijker. Die gaat de samenvatting, althans de nabeschouwing, gaat hij doen. Samen met Cas van der Veerdonk. En het lijkt mij dat er wel wat over na te praten is over deze Grand Prix. Veel plezier daarbij. Merci.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
5: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
6: We zitten op de zondag van Silverstone. En wat hebben we toch weer een bijzondere race gehad. En dan druk ik me weer zacht uit. Maar het woord van de dag is natuurlijk dat we enorm teleurgesteld zijn. Enorm teleurgesteld in wat er aan het einde gebeurde. Want het venijn zat hem toch weer een beetje in de staart. Helaas zelfs achter de safety car over de finish gekomen. Maar het belangrijkste wapenfeit was aan het einde dat Max Verstappen uitviel. We gaan even napraten. Karst komt er langzaam bij zitten als er een beetje ruimte voor hem wordt gemaakt. En dan gaan we napraten. Praten over niet alleen de start natuurlijk, die al leuk was. Omdat Max Verstappen eindelijk weer eens geen poepstart had. Hij deed het eigenlijk wel goed meteen met de start. We gaan het hebben over de paraplu van de moeder van Hamilton die de baan opkwam. En we gaan nog even kijken naar Russell, die altijd wel leuke boordradio's had. En een eigenwijze Antonelli, die gewoon niet wilde opgeven. Die gewoon zei, ik blijf gewoon rijden. En dat heeft hem uiteindelijk, dachten we, eerst punt opgeleverd. Maar uiteindelijk toch niet, want hij had ook nog die penalty, had hij ook nog die straf. Er valt genoeg om over na te praten. En bocht 9, want daar heeft iedereen namelijk track limits gekregen. Dus dit keer niet alleen Stroll, die natuurlijk wel als eerste daar track limits kreeg. Maar er zijn er meer geweest die daar de track limits kregen. Kun je er een beetje bij komen, Cas? Willen ze een beetje voor je aan de kant, jongen? Als gewoon een beetje duwen, hè? Krijg je de koptelefoon op, kerel? Ga even kijken of die het ook allemaal doet. Ja, Cas, welkom, jongen. Kijk. Uitzending. Gaat het weer een beetje?
7: Ja, dat was wel even bijkomen, zeg. Jezus.
6: Ja, wat is er allemaal gebeurd, joh? Laten we eerst eens even beginnen bij daar waar het allemaal begon, natuurlijk. Bij de Lego-reeks. Nee, laat het daar alsjeblieft niet over hebben. Maar ik vind het ongelooflijk dat die Max Verstappen, dat hij met zoveel chagrijn in die auto stapt. Dat je ook denkt van, nou, die gaat helemaal niks presteren. Die wil alleen maar naar huis. Heeft hij ook geroepen, ik ga meteen naar huis als de race erop zit. En dat hij dan toch zoiets weer op de mat legt. Het is echt ongelooflijk. Hij rijdt ongelooflijk. En de start van Max was al meteen goed, hè?
7: Ja, die start was redelijk goed. Zeker als je ze vergelijkt met de rest van dit seizoen. Heel jammer dat hij er natuurlijk aan het einde vanaf vliegt. Het was meteen flink venijnig van Verstappen in die openingsrace. In de openingsronde bedoel ik. Want hij ja, start als

0: zesde. En hij verdedigt echt met hand en tand in die eerste bocht. Je ziet dat er 3-4 auto's om hem heen zitten. En hij stuurt gewoon in alsof er niemand naast hem zit. En ja, iedereen moet maar wijken. Maar daardoor houdt hij wel P6 in die eerste ronde.
1: Ja, het is altijd weer bijzonder om te zien, vooral bij de start, hoe dicht de auto's bij elkaar zitten. Ja, en dat er dan nagenoeg niks gebeurt. Behalve dan met Albon. Die kon zich dan, die werd even iets te enthousiast. Die kon zich niet inhouden. Dus daar ging het even mis. Die ging dan later ook af en die hebben we niet meer teruggezien. Maar bij Max en sowieso, allebei de Red Bulls, die hebben het best wel goed gedaan, hè, vandaag.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk scoort Verstappen natuurlijk geen punt. En dat is wel heel jammer. Maar inderdaad, best prima. Hadjar ook gewoon op de vijfde positie. Het zijn lekkere 10 punten die hij bij kan schrijven, de Fransman.
1: Ja, en dan de track limits. Want ons werd al heel snel duidelijk dat bij bocht 9... dat iedereen daar moeilijk had om of niet enthousiast te worden, of dat ze daar allemaal er een beetje meer ruimte nodig hadden. Heeft dat dan te maken met de snelheid waarop ze waarmee ze op bocht 9 afkomen? Of waar heeft dat mee te maken? Want iedereen had daar track limits.
0: Nou ja, ik weet dat Stroll er in ieder geval nog even een paar extra bijschreef dan de rest.
1: Ja, oké, dat is Stroll.
0: 6 of 7 of zoiets.
1: Ja, die staan er bijna getatoeëerd op bij iedere race.
0: Ja, dat is normaal. Ja.
1: Nee, maar iedereen pakt daar track limits. En dat moet toch een reden hebben. Ik denk dat ze daar gewoon met te veel snelheid op die bocht 9 afkomen met de nieuwe auto's, denk ik. En dan ronde 22, daar kwam de virtual safety car. Daar kwam plotseling, bleek later, een gele paraplu kwam er ook de baan op.
0: Ja, ik zat nog te kijken. Dat leek van de tribune van Norris af te komen. Want die zit natuurlijk in dat felgroene. Is er nog een fan geweest die dacht, nou, een safety car komt nu wel even goed uit.
1: Ja.
0: En die gooit hem op de baan. Maar gelukkig had het geen gevolgen voor de kop van het veld.
1: Lijkt me ook sterk dat ze dat moeten doen natuurlijk. Maar het gebeurde in ieder geval wel. Dan was er ook nog een geblokte vlag in ronde 32. En voor wie was die? Voor Stroll, natuurlijk.
0: Ja, met zijn track limit.
1: Ja, en dat was al in ronde 32, dus dat later...
0: Net over de helft.
1: Ja, net over de helft, dus dat heeft hij ook niet volgehouden. Die heeft er later ook nog wel een straf voor gekregen. Wij gaan straks nog even napraten. Zeker over wat Max Verstappen heeft gedaan. En wat de Red Bulls hebben gedaan. Maar ook de Ferraris en Hamilton. Ze hebben er een mooie race van gemaakt. Daar zo meteen meer over.

0: Grumpy Radio, jouw sportradio Magnetic, hoorde je de bouwster. We zijn een beetje aan het nabeschouwen voor wat er is gebeurd allemaal op Silverstone. En er is nogal wat gebeurd, want het, ja, we dachten eerst vanuit het oogpunt van Max gezien, dat gaat gewoon een hele saaie race worden. Maar het is helemaal niet gebeurd. Het is echt een hele leuke race geworden. Op een gegeven moment ging het, dachten wij ook allemaal, even mis met Russell. Want die begon op een gegeven moment te klagen over zijn Mercedes. Hè? Dat die hadden een achterband die leeg liep.
1: Dus nou ja, het team kwam op de radio. En hij had volgens mij in eerste instantie zelf niet eens door dat er iets aan de hand was. Maar hij had inderdaad een langzaam leeglopende rechter achterband. En ja, dan is het toch wel handig als je binnenkomt. Want ja, met een lekke band ga je niet zo hard.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. En er was eigenlijk net dat er ook een soort treintje was ontstaan, hè, achter Max. Er was een treintje ontstaan met
1: Hamilton
0: Max,
1: samen.
0: Hamilton, en daar zat Russell nog tussen. En vooral, ik had zelf het idee dat het nou niet zoveel het gevecht was met Max, maar meer het gevecht achter hem, hoe dicht ze ook bij elkaar zaten.
1: Ja, inderdaad. Ja, die waren wel flink met elkaar bezig. Ja, en op een gegeven moment zag je volgens mij net voordat Russell naar binnen ging proberen die Verstappen nog te pakken en ging hij buitenom, duwde hij hem nog licht van de baan. Daar kwam nog een waarschuwing voor in beeld, geloof ik. Maar ja, Uiteindelijk is er allemaal niks mee gebeurd. Ja. Laten we hopen dat het ook zo blijft dan.
0: Ja.
1: Dat er last van.
0: Ja. Mocht er trouwens nog een straf worden uitgedeeld of een straf worden ingetrokken, dan komt Elvira in beeld bij ons. Jij zit op het strafbankje. Heb je al iets doorgekregen dat je zegt van, nou, dat zou wel eens wat kunnen zijn?
2: Nou, ik weet wel dat Hamilton gelijk naar het podium naar de stewards mag, omdat hij eventueel een straf gaat krijgen.
0: Dat gaat nog spannend worden. Horen we dat nog voor 5:30, dan hoor je dat natuurlijk ook hier. Want alle straffen houden we een beetje voor je in de gaten. Mocht daar dus nog een straf worden uitgedeeld, dan hoor je dat hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio en de nabeschouwing van Silverstone.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag. Door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. Weer een teleurstellende race voor Max Verstappen, terwijl hij zegt dat op een podiumplek op het Engelse Silverstone. Vlak voor het einde vloog zijn auto uit de bocht en was het over en uit. Hij reed toen op de 3e plaats, terwijl hij was weggegaan van plek 7. De race werd gewonnen door Charles Leclerc. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden.

0: Crampy Radio, jouw sportradio en Rockset en The Look. Laten we eerst nog even beginnen in deze nabeschouwing met de start van Silverstone.
1: Sportradio.
0: Ja, die is ook goed, Sportradio. Daar zijn we ook voor. Maar laten we even de start erbij pakken.
2: Eén lamp, twee, drie, vier, vijf lampen aan. En we zijn onderweg. En Charles Leclerc stond een beetje schuin. En heeft een hele goede start. Ook Kimi heeft een probleem. Kimi Antonelli met een mindere start. Lewis Hamilton via de buitenkant. Antonelli valt terug naar de derde plaats
3: Lewis
2: voor de deur. Bij George Russell.
3: Lewis de 2.
2: Hadjar buitenlangs bij Russell. Gaat hij proberen overstappen. Die duwt er eventjes een van de Racing Bulls aan de kant. Kan ook gebeuren. Dat zal dan lossen geweest zijn. Maar dan hebben dus allebei de Red Bulls eigenlijk een keer een goede start gehad. Want Verstappen zit al achter Isaac Hadjar. Ja. Dat stond hij ook. En dan heeft Lando Norris niet zo'n fijne start gehad. Want die zien we helemaal niet in de kop. En dan hebben we Oscar Piastri niet gezien. Die hadden gisteren nog een berenstart. Kijk eens, ook Verstappen daar. Dat is dus met Lando Norris waarmee hij aan het knokken is. En daar schuiven er 2, 3 achters tevoren en er vanaf.
0: En dat was de start van Silverstone. En dan eigenlijk bij deze start wisten we al dat gaat alleen maar spektakel opleveren vandaag. We hebben de start meegemaakt. Er was al een beetje ellebogenwerk. En de Red Bulls die starten heel erg goed. Hè. Dat was eigenlijk hetgene wat we het beste mee kunnen nemen van de start, toch?
3: Nou ja, zeker in vergelijking tot wat ze eerder dit seizoen hebben gedaan. Maar mij viel vooral op dat Antonelli zijn initiële start heel erg sterk was. Maar daarna kakte die in en kwamen dus bij de Ferraris aan hem voorbij. En dat heeft wel een serieuze rol gespeeld in deze race.
0: Had dat iets met de Mercedes te maken of met Antonelli?
3: Het leek dus in, ik denk, zijn versnelling, zijn derde versnelling te zijn, dat hij wat wielspin kreeg. Of dat hij gewoon wat inkakte, zoals ik zei. En toen kwamen beide Ferraris daar wel sterk weg. Met die kleine turbo dus. Ja. Sneller bij de start, sterker. En dat deden ze wel goed.
0: Later in de race hoorden we niet alleen Verstappen, maar ook Russell. Die hadden klachten over het terugschakelen. Heeft dat ook iets met het circuit te maken? Of was dat gewoon toeval dat ze allebei hetzelfde hadden?
3: Nou ja, het viel inderdaad wel op dat er meerdere mensen waren die er last van hadden. Het zou ook kunnen komen door gewoon dat gedoe, om het maar even zo te zeggen, met die accu's. Maar ik weet niet precies waarom dat hier zo.
0: Nee, maar feit is dat het er wel was. En om het geheel even samen te vatten, we hebben net de start gehad van Silverstone. Laten we ook nog even horen hoe het voor Max in ieder geval eindigde.
2: Oh, kijk, wie, wat, waar, stappen eraf? Nee, rondje nummer 48.
3: Is het gevolg
2: en klaar. Ja hoor, klaar. Weg podium. Oh, damn. Komt hij daar nog weg? Kakken. Nee, is kapot. Is klaar.
0: Ja, kakken. Ja, we zaten ook te kijken naar de beelden natuurlijk. En we zagen één grote stofwolk. En het rottig is dan. Dan lijkt het heel lang te duren voordat je eindelijk krijgt te zien wie het is.
3: En dan zie je ineens die Red Bull staan. Ja,
0: ja, dan zie je die helm van Verstappen. En dan weet je, oh, kakken.
3: Ja, kakken inderdaad.
0: Ja, wat is er nou precies gebeurd met Verstappen?
3: Ja, de auto leek eigenlijk gewoon onder hem vandaan te springen. We zagen het vorige week in Oostenrijk ook tijdens de kwalificatie. Ineens op het moment dat hij zijn achtervleugel dichtklapt, dat de achterkant wegspringt en zo eindig je dus in de grindbak bij Stroop. Ja.
0: Heeft hij dan te veel power in één keer door die hele nieuwe rijstijl, met de accu erbij? Of is het ook gewoon dat Max misschien net iets te veel hooi op de vork neemt? Maar dat lijkt me heel sterk, toch?
3: Nou ja, ik denk dat Verstappen had gewenst dat hij wat meer power had. En zeker aan het einde van het rechtstuk wil je natuurlijk zoveel mogelijk hebben. Dus ik denk niet dat het was. Voor mij is het onduidelijk wat er precies gebeurt. Ja, hij leek dus gewoon weg te springen.
0: Ja.
3: Misschien wel dikke pech.
0: Ja. Hamilton die heeft zich nog moeten melden bij de stewards. Daar liep meer over bekend, Elvira.
4: Nee, ja, ik ben nog steeds aan het refreshen, jongens. Ik heb helemaal niks.
0: Ja, je blijft refreshen en als er nog iets komt over Hamilton, dat
4: horen jullie het als eerste.
0: Ja, want het is wel bijzonder dat Hamilton, we hebben het al een paar keer over gehad, en Olaf heeft het ook al vaak geroepen tijdens de live uitzendingen. Hamilton krijgt nooit een straf. En wat gebeurt er op Silverstone?
3: Hij krijgt een straf.
0: Ja, 5 seconden straf. En hij is nu nog bij de stewards iets aan het recht praten wat krom is. Maar volgens mij gebeurde dat een beetje aan het einde van de race. Hè, tijdens
3: dat was yellow flag infringement. Ja. Maar we gaan zo horen als het goed is. Hopelijk.
0: Ja, want we letten even niet op. En in één keer reed hij voor Russell. Maar hij heeft hem ook weer teruggegeven, toch? Of niet? Of gebeurde dat in de race? Dat weet je ook niet. Nee.
3: Russell is uiteindelijk tweede geworden. Dus
4: hij heeft hem teruggegeven.
0: Ik denk dat hij hem gewoon heeft teruggegeven. Maar de stewards wilden hem daar toch nog even over spreken. Weten we daar iets meer over? Hopen we voor 6:30. Dan hoor je dat nog hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Yeah. Grand Prix Radio, jouw sportradio met Crisscross Amsterdam. En The Boy Next Door, Jorden, Whenever, Wherever. Inderdaad, die oude van Shakira. Dan moeten we het weer even hebben over Silverstone. Maar dan even niet over de Formule 1, maar wel over straffen, Elvira. Want jij bent weer tegen een straffie aangelopen, maar niet in de Formule 1, hè?
1: Nee, ik heb breaking F3 nieuws.
0: Oh.
1: Matteo De Palo, die had zijn allereerste race gewonnen.
0: Ja,
1: en die is gedisqualificeerd.
0: Oh, dat is niet zo fijn voor de jongen die dan zijn allereerste race wint. En dat heeft hij vandaag meteen ook al gehoord.
1: Ja, en het is heel lullig. Want zijn diffuser was aan de ene kant 3 mm onder het maximum. En aan de andere kant 1 mm.
0: Ja, 3 is best wel een dingetje, vind ik.
1: Ja, maar 1, ja.
0: Maar goed.
2: Het is al 1 te veel.
1: Het is 1 te veel, ja.
0: Ja, dat is sowieso. En met die 3 was die er ook al, was die ook al gedisqualificeerd.
1: Precies, dus ja, die is klaar. Die heeft geen racewinst op zijn naam.
0: Dan nog even de einduitslag van vandaag. Dat is Lewis Hamilton op de 3e plek. George Russell op plekje 2. En Charles Leclerc eindelijk voor Lewis Hamilton. En dan ook nog op Silverstone. Dat moet voor Charles heel erg lekker aanvoelen. Nou heb ik begrepen, Hamilton, daar hebben we het al een paar keer over gehad, die is bij de steward. Maar wat had je nou gezegd? Alles is, publiek opengegooid en iedereen mag het weten. En voor 6:30 weten we of hij nog een straf gaat krijgen.
1: Alles wordt nu online gezet. Dus dat betekent meestal dat ze bezig zijn met de documenten. En we het elk moment kunnen horen. Dus ik hoop voor 6:30 dat we het al weten.
0: Oké, nou, daar gaan we gewoon even rustig op wachten. We zijn dat nabeschouwen wat betreft Silverstone vandaag. En er komt nog veel meer, er komen nog veel meer leuke Grand Prix aan. Dan gaan we zo meteen even vooruitblikken wat er nog aan zit te komen. Volgend weekend even een relaxed weekend. Want dan kan Max even diep ademhalen en even lekker relaxen. En dan heel snel gaan we naar België. Maar daar zo meteen meer over. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, Gadex de DJ. Je hoorde Faithless in de race vandaag, Silverstone. Hadden we helemaal aan het einde natuurlijk dat wat er met Max is gebeurd. Daar hoeven we het niet meer over te hebben. Willen we het ook niet meer over hebben. Maar daardoor is er natuurlijk wel een safety car geweest. En daar was nogal wat onduidelijkheid over en omtrent. En dat kun jij volgens mij heel mooi uitleggen, Elvira, wat daar nou precies is gebeurd.
1: Klopt. Op een gegeven moment kregen we in beeld te staan dat de safety car naar binnen zou gaan in deze ronde. Ja. En dit bleek een software error te zijn. Het was niet de bedoeling dat de safety car naar binnen zou gaan. En de race was al die tijd al op deze manier geëindigd. Alleen daardoor was er heel veel onduidelijkheid over wat er nou ging gebeuren aan het eind.
0: Een software error.
1: Een software error. Ja, ja, ja.
0: Over het algemeen is er geen software error. Het is altijd het mannetje wat achter de software zit, toch?
1: Ja, meestal wel. Dat ben je wel gewend ervan.
0: Ja, dan even iets over iets wat wel duidelijk is of wat we wel kunnen duiden. Dat is natuurlijk Driver of the Day. Hebben we daar nog een top drietje van? Of weten we alleen wie de nummer 1 was?
2: Nou ja, nummer 1 is Leclerc. Ik zal hem gelijk met de deur in huis vallen. Maar ja, je zou hem in principe misschien ook aan Russell kunnen geven. Die heeft,
0: Aan Russell.
2: Ja, die heeft uiteindelijk, want hij heeft nog nooit in de top 4 gefinished in Silverstone. En dit keer staat hij op plek 2, omdat hij heel slim buiten bleef met die safety car aan het einde. Wat dus een software error was, die eigenlijk naar binnen zou moeten gaan. Dan had hij hem of kunnen ombuigen naar 1, 3 of hij had 2 kunnen blijven. Maar dan had wel meer kunnen gebeuren, maar goed. En anders, Leclerc, ja, die heeft in het, volgens mij zei hij tijdens de kwalificatie, ik had aan het begin van het weekend de keuze van, ja, ik kan mijn rijstijl ombouwen naar hoe Hamilton rijdt, want dat lijkt wel te werken. Maar hij koos ervoor om bij zijn eigen stijl te blijven. En dat heeft gewerkt. Hij heeft de race gewonnen. Dat is toch wel een grote ballenactie.
0: Ja, we hoorden het Olaf en Jack ook al zeggen tijdens de race. Dat Leclerc gewoon voor zijn eigen instellingen in de vragen heeft gekozen.
2: Ja, nou, ja,
0: dat is
2: keuze.
0: Dat is een achteraf gezien een hele goede keuze. Je had natuurlijk ook uit sympathie, en dan zeg ik even wat Elvira eigenlijk wil zeggen, Antonelli natuurlijk, Driver of the Day kunnen benoemen. Maar dat was alleen al vanwege zijn eigenwijze houding van ik blijf gewoon rijden en ik probeer het ene punt nog even te pakken.
1: Ja, die jongen die rijdt gewoon zijn eigen race en dat waardeer ik zo erg. Ja. Dat hij tegen zijn team ingaat en zegt van nee jongens, ik blijf rijden, ik ga dat punt pakken.
0: Ja, en ik vind sowieso dat Russell, die had al een hoge klassering. Hoger als dat hij had verwacht. Dus dan ook nog Drive of the Day. Kom op jongens. Laten we even de kop erbij houden. Hè. Dan gaan we vooruitblikken op de volgende race. Daar waar we van hopen dat het een betere race gaat worden voor Max Verstappen. En eigenlijk sowieso voor alle auto's. Want vooraf riep iedereen al van hier gaan we het moeilijk krijgen met de hele nieuwe instellingen. En dat is ook eigenlijk wel gebleken met veel uitvallen en ook veel mensen die over de curbstones gingen te ver.
2: Jojo racing.
0: Precies, jojo racing. En die af en toe de auto ook niet helemaal lekker onder controle hadden. Wat is de volgende race?
2: Nou ja, we hebben eerst een weekendje rust. Dan zou je zelf naar de Spa kunnen. En dan kun je al raden wat de komende race gaat worden. Over 2 weken gaan we het hele circus naar België verhuizen. Het is een lang circuit, ongeveer 7 kilometer. Met best wel flink wat rechte stukken. Dus daar zouden de batterijen het wel weer zwaar kunnen gaan krijgen. Maar er wordt wel meer hard aangeremd dan in Silverstone. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, en het is ook altijd wel een beetje een gevaarlijke circuit, vind ik. Het gaat zo knetterhard. Ja, ja. Oh, we hebben daar wel eens in de bocht gestaan met de live-uitzendingen. Nou. Toevallig toen wij er stonden hadden we heel veel regen. En hebben ze gewoon 3 rondjes heel zachtjes voorbij kunnen komen. Maar het gaat daar altijd wel knettertje hard.
2: Ja, de kans op regen is natuurlijk altijd wel vrij groot in Spa. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, nou nog 1 keer naar Elvira kijken. Heb je nog iets gehoord over Hamilton? Nee, hè?
1: Nee, helaas niet.
0: Nee, helaas. Het is misschien voor die jongen ook maar goed ook dat het helemaal zo met de sisser afloopt. Dat zal toch wel.
1: Ja, dus, dus dan hadden we het gehoord.
0: Dus wat dat betreft, ja precies, ja dat is waar. Dus wat dat betreft, 2 Ferrari's op het podium en Russell daartussenin. En dat is waar we het mee moeten doen. En Max Verstappen die helaas is uitgevallen op Silverstone. Elvira en Cas, ik bedank jullie voor jullie bijdrage. En dat we toch nog een beetje hebben kunnen terugblikken, bij kunnen komen van Silverstone. Wij gaan ons helemaal richten over 2 weken. Dan zitten we hier weer en dan hebben we het over Spa, België. En ook die hoor je live bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue-alarm?
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
16: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
17: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
24: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
23: Bestel je OBU op netlink.nl.
25: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
26: Fijne verjaardag.
27: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
28: Hallo,
0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rob Spijker.
5: We gaan zo meteen even vooruit.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Als je dit nummer hoort van Robert Miles, dan weet je meteen weer van, ja, even die reminder. Ik moet nog die reis naar Ibiza plannen. Je hoort de Children op jouw sportradio. Vanavond is er WK voetbal. Er zijn twee leuke wedstrijden, alleen ze zijn een beetje laat. Die ene om 10:00, die valt nog mee. Dat is Brazilië tegen Noorwegen. Dat wordt in New York gespeeld. En vannacht om 2:00, dat is een hele mooie. Mexico tegen Engeland. En dat zal gebeuren in Mexico City Stadium. Dat is in Mexico stad. Hele leuke wedstrijd. Mooi affiche. Alleen ja, 2:00 vannacht. Je moet daar wel even de tijd voor hebben. Hè? Vooral om morgen wat later naar je werk te gaan. Twee leuke wedstrijden dus vanavond. WK voetbal allemaal te zien bij NPO 1. En weten we er meer over? Dan hoor je dat hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Meer over? Dan hoor je dat hier bij Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

Glory Days op jouw sportradio. We hebben vandaag de Grand Prix van Silverstone gehad met het verslag van Olaf Mol en Jack Ploy. Heb je hem gemist? En wil je hem toch nog een keer terugluisteren of wil je hem gewoon nog een keer horen? Dat kan, hè, via onze website. Kun je de hele race nog een keer terugluisteren. Dat is GrandPrixRadio.nl. Ik wens je nog een hele fijne zondagavond.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas, meldt Omroep Brabant. Het busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en 2 agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. De 2e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Gele trui blijft van Jonas Vingegaard. De rit was helemaal in Spanje, met de start in Tarragona en de finish bij het Olympisch Stadion van Barcelona. Of de etappe morgen doorgaat is nog maar de vraag, want er zijn natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan alweer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
15: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Kies voor
5: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
18: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
21: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
23: Zondagavond, goedenavond. Natuurlijk straks de rijders aan het woord in Sport in het Kort. Hun commentaar op de race van vandaag. We hebben voetbal en Sam Fender samen met Olivia Dean.

Sportradio. Op zondagavond het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika dendert door de knock-out fase. Vanavond en vannacht in volle vaart. In de 8e finales wordt in East Rutherford en de Mexicaanse hoofdstad twee felbegeerde tickets voor de kwartfinales verdeeld. Om 10:00 Brazilië tegen Noorwegen. En de late wedstrijd, die is vannacht... Ja, 10:00 is ook laat als je op tijd naar bed gaat. Maar echt laat, dat is de wedstrijd van Mexico tegen Engeland in Mexico City. Die wedstrijd start om 2:00. Wedstrijden zijn te volgen en te zien op NPO1. Zondagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshof direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in een systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Puff Daddy, Faith Evans, and I'll Be Missing You. Morgen is het maandag en de week die start wisselvallig met wolkenvelden en een paar buien. Maandag kan het in het zuidoosten nog zo'n 28 graden worden. Dinsdag gaat het afkoelen, dan wordt het tussen de 19 en 25 graden nog steeds lekker. Maar halverwege de week gaat het gas er weer op en wordt het zonnig en droog. Temperaturen die gaan dan recht omhoog naar de 29 graden. In het zuidoosten van het land misschien wel tropisch 30. Dikke temperaturen en dikke aids op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Karel Oosterhuis.
16: De sportschurkelende van maandag, wat staat erop? Ik vertel het je zo.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Morgen is het maandag 6 juli. Wat staat er op de sportschurkalender van 6 juli? Ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 6 juli 1981, John McEnroe lost Björn Borg voor de derde keer af als de nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. Ditmaal na 46 weken. Maar de Amerikaan moet die positie opnieuw na 2 weken weer afstaan aan de Zweed. Beetje stuivertje wisselen. 6 juli 2005, de Olympische Spelen van 2012 werden die dag toegewezen aan Londen. 6 juli 2016, de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor het doden van zijn vriendin. En de laatste die ik nog even mee wil geven, 6 juli 2019, wat waren we blij en trots. Mike Teunissen wint verrassend de eerste etappe in de Tour de France. Na 30 jaar is er weer een Nederlander in de gele trui. Dat en meer gebeurde op 6 juli. Je luistert de Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: niet mogelijk om een vervangende partner op te roepen voor het toernooi. De tennisspeelsters zouden in de eerste ronde aantreden tegen de Argentijnse Solana Sierra en de Colombiaanse Camila Osorio, maar die partij gaat nu dus definitief niet door. Serena Williams reageert verslagen op het besluit. Ze laat weten het zeer spijtig te vinden dat ze zich moet terugtrekken. Ze omschrijft haar deelname aan het toernooi als een lang gekoesterde droom en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om fit aan de start te verschijnen, maar haar knie maakt verder spelen dus echt onmogelijk. Bij dit vertrek komt een einde aan de rentree van de zussen op het gras in Londen. Serena was 4 jaar afwezig op Wimbledon. In het verleden wisten zij en haar 2 jaar oudere zus Venus samen 6 dubbeltitels te veroveren op dit Grand Slam toernooi.
1: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sport om je op te verheugen. Basketbal, de WK-kwalificatie. De Nederlandse basketballers spelen morgen een belangrijke wedstrijd in de jacht op een ticket voor het WK van 2027. De ploeg neemt dit in een uitduel op tegen de groepskoploper Polen. Deze kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld in Polen, in de Spodek Arena. De wedstrijd van de mannen begint aan het begin van de maandagavond om 6:00 Nederlandse tijd. Dus Nederland tegen Polen, de basketbal WK-kwalificatie.

0: Free Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
5: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. De route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. Red Bull heeft sorry gezegd tegen Max Verstappen, doordat hij vanmiddag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië vlak voor het eind crashte en in de grindbak terechtkwam. Het probleem was opnieuw de achtervleugel die niet goed sloot. Daardoor ging het al eerder mis dit seizoen. Charles Leclerc won de race. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
8: chicken. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
15: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bestel je Obu op netlink.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Noud van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen erbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Fijne verjaardag.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
16: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
19: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
21: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Hallo,
0: Odidoyer. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
21: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
21: Aldi.
2: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Diamond League-wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstoosster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagde ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschappen in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nauwe. Hij deed ooit mee aan het programma Boe zoekt vrouw. En hij is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België, ondanks de rode kaart die hij in de vorige wedstrijd kreeg. De FIFA heeft de straf ingetrokken, maar het is vaag waarom, omdat het eigenlijk nooit gebeurt. Balogun is belangrijk voor de Amerikanen. Hij scoorde dit toernooi al 3 keer. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag. Is een lekkere
7: I am Vaiana of Motunui.
18: Deze zomer.
19: Here we go.
18: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
20: See her light up the night in the sea. She calls me.
21: The ocean chose you.
18: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
22: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rentree liepen in het verleden op niets uit, omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
16: Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Noud van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij Internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer zoekt vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. Egypte heeft een nieuw militair hoofdkwartier geopend en niet zomaar één. Het complex is groter dan de hele stad Lissabon en bestaat uit 8 gebouwen. Met de opening van het hoofdkwartier is het Pentagon in Amerika niet langer het grootste militaire complex ter wereld. Het kostte 50 miljard euro om het te bouwen. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: We gaan een tandje goedkoper. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
20: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
22: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshof direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in een systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena en Venus Williams komen niet meer in actie in het dubbelspel op Wimbledon. De Amerikaanse zussen hebben zich teruggetrokken voor hun partij in de eerste ronde in Londen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reden voor het afzeggen is een blessure bij Serena. De tennisspeelster kampt met knieklachten die ontstonden na haar eerdere optreden in het enkelspel tegen Maya Joint. Vanwege de regels is het voor Venus niet mogelijk om een vervangende partner op te roepen voor het toernooi. De tennisspeelsters zouden in de eerste ronde aantreden tegen de Argentijnse Solana Sierra en de Colombiaanse Camila Osorio, maar die partij gaat nu dus definitief niet door. Serena Williams reageert verslagen op het besluit. Ze laat weten het zeer spijtig te vinden dat ze zich moet terugtrekken. Ze omschrijft haar deelname aan het toernooi als een lang gekoesterde droom en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om fit aan de start te verschijnen, maar haar knie maakt verder spelen dus echt onmogelijk. Met dit vertrek komt een einde aan de rentree van de zussen op het gras in Londen. Serena was 4 jaar afwezig op Wimbledon. In het verleden wisten zij en haar 2 jaar oudere zus Venus samen 6 dubbeltitels te veroveren op dit Grand Slam toernooi.
1: Dit is jouw sport.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nauwe zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook twee gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drecht-tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn zesde WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
12: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koninklijke klasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen erbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
0: Sportradio.
2: Sportradio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Diamond League-wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstoosster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagden ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschappen in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Omroep KRO NCRV en presentatrice Yvonne Jaspers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van boer John, die vorig jaar meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Hij was een van de vier doden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem. Jaspers zegt dat ze vanmiddag nog met elkaar hadden geappt. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu 3342. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. In het land hebben de autoriteiten meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. De voormalig gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En de FIFA heeft gereageerd op het terugdraaien van de schorsing van een Amerikaanse voetballer die een rode kaart kreeg op het WK. Ze zeggen dat de regels het toelaten om die schorsing om te zetten in een voorwaardelijke straf. Verschillende bronnen zeggen dat president Trump de FIFA persoonlijk heeft gevraagd om de rode kaart terug te draaien. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rantrede liepen in het verleden op niets uit, omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.
2: Dit is
0: jouw sportradio. Woo!

0: Free Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de France TV zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En op het WK is Noorwegen door naar de kwartfinales. Ze versloegen Brazilië met 2-1. Erling Haaland maakte in de tweede helft beide Noorse goals. Neymar maakte in blessuretijd nog de 2-1. De Nooren moeten het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van Mexico-Engeland. Die wedstrijd wordt vannacht afgewerkt. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshof direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in een systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Serena en Venus Williams komen niet meer in actie in het dubbelspel op Wimbledon. De Amerikaanse zussen hebben zich teruggetrokken voor hun partij in de eerste ronde in Londen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reden voor het afzeggen is een blessure bij Serena. De tennisspeelster kampt met knieklachten die ontstonden na haar eerdere optreden in het enkelspel tegen Maya Joint. Vanwege de regels is het voor Venus niet mogelijk om een vervangende partner op te roepen voor het toernooi. De tennisspeelsters zouden in de eerste ronde aantreden tegen de Argentijnse Solana Sierra en de Colombiaanse Camila Osorio, maar die partij gaat nu dus definitief niet door. Serena Williams reageert verslagen op het besluit. Ze laat weten het zeer spijtig te vinden dat ze zich moet terugtrekken. Ze omschrijft haar deelname aan het toernooi als een lang gekoesterde droom en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om fit aan de start te verschijnen, maar haar knie maakt verder spelen dus echt onmogelijk. Met dit vertrek komt een einde aan de rentree van de zussen op het gras in Londen. Serena was 4 jaar afwezig op Wimbledon. In het verleden wisten zij en haar 2 jaar oudere zus Venus samen 6 dubbeltitels te veroveren op dit Grand Slam toernooi.
0: Dit is jouw sportradio.

0: sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt er alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Bij het fatale auto-ongeluk in Limburg is een deelnemer van Boer Zoekt Vrouw omgekomen. Het gaat om boer John die vorig jaar meedeed aan het programma. Hij was 38. Presentatrice Yvonne Jaspers kan het amper bevatten. Ze hadden die dag nog met elkaar geappt. In Amsterdam-Oost is een ruzie uitgelopen op een steekpartij. Volgens het parool hadden 15 tot 20 mensen het met elkaar aan de stok, waarna iemand begon te steken. Daarbij is een man zwaar gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de steker. Die is na zijn daad gevlucht. En rond deze tijd zou de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die is uitgesteld. Er trekken onweersbuien over het stadion in Mexico-stad. Het is de bedoeling dat er rond 3 uur vannacht alsnog wordt afgetrapt. Eerder gingen er al geruchten dat de wedstrijd door het weer op een andere tijd gespeeld zou moeten worden. Hier in Nederland is het af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: Grand Prix.